0: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
1: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
2: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
3: Ik ben Annie uit Volendam.
4: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
5: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3:00.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Het is 4:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: mijn kersten. Kom uit goed.
1: Ik ben Larry Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: ben Annette uit Velsen Noord.
1: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
2: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
3: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord. Thuis in heel
4: Noord-Holland. 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel ook neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël hulpgoederen nog tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en daarna geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. En vanmiddag wordt het dan ook even droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ik ben er weer.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: De ontbijttafel.
8: Met Pieter Kok.

0: Wax met a bridge to your heart. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel. Daar ben je terechtgekomen. Dit is hem, de allergrootste van heel Noord-Holland zelfs. Dat betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege woensdagochtend. We schrijven vandaag 3 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Laura er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Laura.
2: Goedemorgen.
0: Wat een gezelligheid. Hey, jongens, ik zag hem daarnet rijden en ik dacht... oh, ben blij dat hij aan de andere kant van de weg rijdt.
1: Ik heb meteen een Pavlov-effect. Ik moet alleen maar denken aan dat jij dit met strooiwagens hebt.
0: Ja, ik moet strooiwagens, maar die rijden op deze tijd van het jaar niet.
1: Dus laat ik geen zorgen. Nee.
0: Maar wat reed er nu wel?
3: Een militaire colonne.
1: Oh!
0: Ja. En toen dacht ik opeens, militaire colonnes, dat is iets waar ik over geleerd heb. Toen ik mijn examen moest doen voor het autorijden.
1: Ja, echt?
2: Heel veel regels zijn
0: er. Heel veel regels.
2: Ja, dat weet ik helemaal niet meer.
0: Nou, ik dus ook niet.
2: Oh, okay.
0: Ik zag hem rijden en ik zag ook, want op die militaire colonne zaten ook allemaal een soort van vlaggen. Want daarmee laten ze ook zien waar in de rij ze aan het rijden zijn en zo, hè?
1: Ja, dat hebben we... Je ziet toch wie er voor je en wie er achter je zit?
0: Snap ik, maar ze hebben volgens mij van die vlaggen... zodat je ook als bestuurder kunt zien of je halverwege die kolonne zit... als je ze aan het inhalen bent en dat soort dingen. Want je mag ze niet onderbreken, weet je nog?
1: Nee, dat mag niet.
0: Dan heb je een probleem.
1: Ook met de begrafenis
2: regel 1.
0: Dat mag wel.
1: Mag dat wel?
0: Ja, nou, het is niet aardig. Het is best wel een beetje lelijk om te doen... maar het is niet officieel verboden bij een begrafenisstoet.
1: Nee?
0: Nee, ik heb een tijdje geleden in een gereden, toen zeiden ze dat.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh, ik dacht dat het een beetje hetzelfde was.
0: Ja, is het niet.
1: Oh. Okay.
0: Nee. Nou. Een militaire kolonne, echt extra regels.
1: Ja.
0: En ik zag dus ook allemaal gekleurde...
1: Regels,
0: ja, en ik zag ook allemaal gekleurde vlaggen en ik dacht... oh, ik heb echt geen idee meer. Ik weet het gewoon niet meer. En volgens mij... ja...
1: Heb je wel even gezwaaid?
0: Nee, ja.
1: Even getoeterd. Hallo!
0: Ik heb wel even gezwaaid. Ja.
1: Hey.
0: Bedankt voor het verdedigen van het land. Waarom rijden jullie richting mijn huis?
1: Mooie vlag.
0: Nee, ik heb niet gezwaaid. Doe ik volgende keer. Maar goed, die regels die ga ik wel even opzoeken nog.
1: Want
0: anders gaat dat echt mis als ik hem een keer op mijn weghelft tegenkom.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Medium.
4: Heb je goed kunnen slapen? Of lag je wakker van de kou?
0: Nou, een graadje op 13, kom op.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Hoeven ze geen voetgangers voor te laten gaan op een zebrapad?
1: Nee, vind ik ook wel aardig.
0: Eng. Goed, zometeen lekker krantenkop quizzen. Zoeken wij in de tussentijd nog wel even alle regels van de militaire kolonne uit. Allemaal hier bij de ontbijttafel, na Douwebop met All for One.

0: Grace Jones met La Vie en Rose.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij drie krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel, die staat op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen op de vroege woensdagochtend. Het is woensdag, voor de duidelijkheid. Mocht je je vergissen dat je denkt, waar zitten we? Nou, woensdag. Gewoon lekker rustig blijven. Maar best wel lekker om die eer van de ontbijttafel binnen te hebben. Dan je week mee doormidden te hakken, dacht ik zo. Drie stuks, eentje is er niet waar. Heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Docent breekt wereldrecord en maakt duizenden krullen.
1: Kop 2.
0: Bewijs gevonden voor echte Pirates of the Caribbean bij Bahamas.
1: Kop 3.
0: 90 cent voor ijsblokjes in plastic beker. TikTok-trend nu ook te vinden in Nederlandse supermarkten. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Docent breekt wereldrecord en maakt duizenden krullen. Bewijs gevonden voor echte Pirates of the Caribbean bij Bahama's. Of is het kop 3, 90 cent voor 5 ijsblokjes in plastic beker? TikTok-trend nu ook te vinden in Nederlandse supermarkten.
1: De krantenkopquiz.
0: 088 850 51 52. Daar laat je het weten voor die eer van de ontbijttafel. Zo simpel is het. Is het vandaag kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: Commodores met Brick House.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij tenslotte ook woensdagochtend, maak je geen zorgen.
1: Kop 1.
0: Docent breekt wereldrecord en maakt duizenden krullen.
1: Kop 2.
0: Bewijs gevonden voor echte Pirates of the Caribbean bij de Bahama's.
1: Kop 3.
0: 90 cent voor 5 ijsblokjes in plastic beker. TikTok-trend nu ook te vinden in Nederlandse supermarkten. Nou, laat maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin bij kop 2. Arnold, Joke, Frederik en Henny die dachten dat die niet waar was. Bewijs gevonden voor echte Pirates of the Caribbean.
2: Caribbean. Dat zeg ik altijd, Pirates of the Caribbean.
0: Ja, dat klopt ook. Maar Caribbean is het bijvoeglijk naamwoord.
2: Dus ik wist niet dat dat anders was.
0: Caribbean coffee shop.
2: Ja.
0: En dan ben je op de Caribbean. Poeh. Dat vind ik ingewikkeld. Gaat bij mij altijd mis in mijn hoofd.
2: Nooit over nagedacht.
0: Maar het is wel echt waar. In de 18e eeuw was de belangrijke schuilplaats voor piraten. Er liggen leeggeroofde schepen door piraten. Nog nooit bewijs voor gevonden voor die rooftochten. En nu hebben ze verkoold een stuk hout. Piraten staken schepen in de fik om geen bewijs achter te laten, bijvoorbeeld. En ja, als je dan zo'n verkoold stuk

0: in de supermarkt een plastic beker kopen met daarin 5 ijsblokjes.
1: Ja.
0: Dan koop je een blikje drinken.
1: Ja.
0: Giet je dat bij de ijsblokjes.
1: Dan eigenlijk je, ook wel weer fijn, toch?
0: Heb je koud drinken.
1: Ja,
0: ah, kom,
1: top.
0: Nou, toch even. Nee, Ann.
1: Ja, maar Piet, even je kan normaal toch blijven ook, doen.
0: Weer extra plastic, weer ijsklontjes. Die heb je gewoon thuis in de vriezer. Koop gewoon een hele fles. Ga, doe eens gewoon, doe gewoon even normaal aan.
1: Ik heb geen vriezer. Dus in dat opzicht, als ja. ik een ijsblokje zou kunnen kopen.
0: Ja, koop dan meteen een hele zak en vreet ze op, weet ik veel. Eel is gewoon water.
1: Ben jij iemand die dat doet?
0: Zo kou op ijsblokjes?
1: Ja.
0: Ja, nee, niet meer. Maar Laura wel. Laura is een ijsblokjeskouwer.
2: Ik ben geen kouwer.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oh, okay,
2: aan je hoofd.
0: Wat? Hè, oh ja, de brain freeze.
2: Dat je dat die, ja.
0: Ja, dat je een brain freeze krijgt.
2: Ja.
0: Oh nee, dat is niks. Maar ik kou wel op raketjes bijvoorbeeld.
1: Oh ja, maar dat doe ik ook.
0: Oké, okay, nee, dan is het goed.
1: Dat mag van mij.
0: We gaan door jongens naar kop 1 in dit geval. Want die is niet waar. Docent breekt wereldrecord, maakt duizenden krullen. Nee, duizenden driepunters. Het is een Amerikaanse leraar, Ryan, heeft er 24 uur over gedaan. Afgelopen maandag was het 10.704 driepunters met het basketbal. Daar hebben we het dan natuurlijk over. Maar dat is krankzinnig.
1: Ja?
0: En hij heeft het ook gedaan met een soort van apparaat, zodat hij de hele tijd de ballen terugkrijgt. Dan kan hij gewoon lekker blijven gooien. Maar 10.704 driepunters.
1: Kon je dit goed op de basisschool?
0: Nee joh, hou op, ik kon helemaal niks goed. Nog steeds niet. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus gaat naar een mooi rijtje hoor. Hou je vast voor Gerrit Naturale, El Chantal, Marcel, Gea, Monique, Rennie, Christian, Frank. Gefeliciteerd.
3: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel
1: Het is ruim 6:30. In Schorrol is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Osinga. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Tweede Kamerleden Christoffer van de SGP en Lucienne Boelsma-Hoekstra van het CDA zijn geschrokken van gebrekkige inspecties en ontbrekend toezicht op gemeentebruggen. Meer dan de helft van de gemeenten heeft geen volledig beeld van de staat van hun bruggen. Volgens Christoffer kan het op termijn tot gevaarlijke situaties leiden. Want wat nou als het een keer gruwelijk misgaat? Beide Kamerleden willen opheldering van het kabinet. We hadden het er gisteren al eventjes over. Een afspraak bij een darmarts, een nieuwe heup of transgenderzorg. Voor sommige vormen van zorg lopen de wachttijden in Noord-Holland fors op. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. En dat zorgt soms voor schrijnende en uitzichtloze situaties. Onze verslaggever Melle die ging op bezoek bij Marlies uit Grotebroek. Zij is darmpatiënt en wacht nu al maanden op een diagnose.
3: Ik heb een CT-scan gehad. Nou ja, die wachttijd was geloof ik 2 maanden. Een MRI die was ook 2 maanden wachttijd. Nu word ik uiteindelijk doorgestuurd naar de pijnpoli om daar verder onderzoek te doen. En dan moet ik ook weer wachten. Ja, het is heel frustrerend. En als patiënt zijnde wil je natuurlijk onmiddellijk geholpen worden. Maar ja, het is wel een beetje hoe het nu is in de ziekenhuizen.
2: Marlies verwijt de zorgverleners overigens weinig. Ze is het wachten inmiddels wel gewend, vertelt ze. Het politieke draagvlak voor de zwerfkei in Haarlem brokkelt langzaam af. Een groeiende meerderheid in de gemeenteraad vindt dat de grote stenen niet passen in het straatbeeld. Wethouder Robert Berkhout ziet daarom af van plannen om nieuwe keien te plaatsen bij de koninginnenbuurt. De bestaande keien in de stad die blijven voorlopig wel liggen. Er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. De 50-jarige Michel komt van Girona, kijk ik even naar jou.
1: Ja, geen idee hoor. Nee, ja, weet je wat het ding is? We hebben hier normaal gesproken Frank aan tafel.
2: Ja, oh, dat is
1: een grote Ajax-fan. Ja, zeker weten.
2: Ja.
1: En jij, Anne, was degene die het nieuwsbericht moest doorsturen. En niet Frank, even voor de duidelijkheid, in onze appgroep.
4: Ik, hè?
1: Ja, jij stuurde volgens mij dat er een nieuwe trainer was.
4: Ja, maar dat was 's middags al bekend.
1: Ja, dat weet ik, maar niet bij mij.
4: Oh. Ik wou net zeggen, ik heb het nog met Frank over gehad.
1: Ja, maar niet met mij. Dus ik zie dat langskomen. Ik denk, hè, wacht even, dat heb ik even gemist.
4: Oh gewoon. Nee, deze eer moet je mij echt niet geven, okay. Hoor, deze credits.
1: Nou, waar het bij mij op neerkwam, dat ik wel dacht, oh, helemaal nieuwe trainer, helemaal geen idee nog. En toen begon Frank meteen over hoe je het uit moest spreken, dat het Michel is.
4: Ja, oh ja.
1: En ik heb nog zoveel vragen over deze man.
2: Ja, nou ja, niet alle supporters hebben er verder vertrouwen in. Dat kan ik je alvast vertellen.
5: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
6: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
7: En weet je, kan iedereen zeggen van Spaanse trainer weer iets Spaans. Maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
1: Ja. Ja, daar komt het onderaan de streep natuurlijk wel op neer. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Weet je, ik ben misschien wel een ras optimist als het om trainers gaat. Ik denk dan meteen, lachen wordt wel tof.
4: Tuurlijk, iemand even de kans geven.
1: Ja, Michel, laat hem lekker even vertellen hoe het moet. En laat Ajax lekker spelen. Laten we weer gewoon een beetje genieten van het hele spel, toch?
2: Wat een positieve noot.
1: Ja, ik weet ook niet waar het vandaan komt, George.
2: Nee, dat is zo helemaal niet zo.
4: Vroeg ochtend.
2: Ja. Nee. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan nog het weer. Vandaag is het wisselvallig met zon, wolken en buien. En daarbij kan ook onweer voorkomen. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het eind van de middag en in de avond volgen er dan wel weer nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden.
1: Goed, gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Anne, waar staat het vast in Noord-Holland?
4: 1 file op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen omvallende aansluiting met de A9 sta je net iets meer dan 5 minuten vast.

0: Migos met Lion Eyes.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Kwart voor zeven op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar de markt in Amsterdam. Naar marktkoopman Martin. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je al bij veiling geweest?
2: Ja, ik ben in de veiling geweest. En ik ga nu op de weg naar Deil, naar de aardbeienboer. Dan gaan we de verse aardbeien ophalen.
0: Naar waar, zei je?
2: Deil.
0: Deil, oké. Okay. En ja. Die heeft de beste aardbeien?
2: Nou, daar zit een speciale aardbeienboer. Die hebben echt een speciaal soort aardbeien. Die halen we dan op één keer in de week. Die worden geplukt en dan komen ze vers naar de kar.
0: Want die zijn zo lekker, daar moet je gewoon even voor naar Deil.
2: Ja,
0: nu,
2: ja. Dat soort kan je niet op de veiling kopen. Dat is echt puur van de boer.
0: Oké. Okay. En omschrijf de smaak eens dan van een aardbei uit Deil?
2: Ja, het heeft meer kleur. Het is wat groter, het heeft meer kleur. Het is echt gekweekt in de kast. Dus ja, het heeft volle smaak.
0: Ja.
2: Niet waterig, weet je. Je hebt echt dat zoete, volle smaak. Mensen komen er ook speciaal voor.
0: Okay.
2: Het is wat duurder,
0: ja.
2: Maar het is ook een andere kwaliteit.
0: Ik heb eventjes op de kaart zitten kijken. Maar het is best eentje rijden dan voor een paar aardbeien.
2: Het is een stukje duur, ja. Het is een stukje rijden. Maar ja, de mensen willen ze graag, dus het is het waard.
0: Ja, en dan kun je de diesel wel leien om heen en weer te karren eigenlijk.
2: Ja, dat kan wel. We rijden elektrisch tegenwoordig. Dus
0: ja, ook dat stuk doe je elektrisch nog?
2: Ja, allemaal elektrisch.
0: Oh, dat is wel goed.
2: Je moet wel een paar keer in de pomp rijden, maar...
0: Ja, precies.
2: Dus maar het is een stukje goedkoper.
0: Hij trekt daar rechts bij de Fastnet, om het zo maar te noemen.
2: Ja, goed.
0: Fastnet. Wat verkoop je verder vandaag? Wat staat er allemaal in de kraam?
2: Ja, het is echt op het ogenblik allemaal kerstzachte fruit, hoor. Het is wat nu het meeste van de kar gaat.
0: Ik word daar zo vrolijk van altijd als ik iets zie liggen. Heb jij dat ook, Martin?
2: Ja, dit zijn voor ons echt de toptijd. En de mensen zijn ook een stuk vrolijker, hè, met deze tijd.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. En dan moet ik zeggen dat ik ook laatst bij de kaasboer was. En die zei, aardbeien rood, kaasboer dood. Of zoiets.
2: Ja, wij zeggen altijd vrouwenbloot, handeldood.
0: Vrouwenbloot, handeldood. Dan is het te warm.
2: Ja, dan is het te warm.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, het is deze week wat minder weer. Heb je daar dan ook meteen last van, tussen aanhalingstekens?
2: Ja, gisteren hebben we het heel veel geregeld.
0: Ja, natuurlijk.
2: Wel een stuk minder. Maar vandaag is het best wel weer knap. Het ziet er goed uit. Dus.
0: Oké. Okay.
2: Dan haal je meestal de dag erna wel weer in, hoor.
0: Ja, precies. En al te warm is natuurlijk ook niet. Eigenlijk is het nooit goed. Of eigenlijk altijd dus wel goed.
2: Nee, dat moet er net even tussenin zitten. Boven die 30 graden, dan gaat het niet meer werken.
0: Nee, dan is het veel te warm natuurlijk. Maar gewoon
2: voor de handel, dus precies. Dan ben ik er niet.
0: Ja, je bedoelt dat je aardbeien op te zacht worden, te snel natuurlijk.
2: Ja, aardbeien, groenten kan helemaal niks hebben met hitte. Dat stort gelijk helemaal in. Is koud en hitte is niet goed voor de grond. Moet er net tussenin. 23 is top.
0: Dat zou het lekker zijn. Dan is er een beetje activiteit en zijn we allemaal nog heen en weer aan het rennen over de markt.
2: Dan willen ze.
0: Oké, welke markt sta je vandaag?
2: Ik ga vandaag naar de Dapper.
0: Naar de Dapper. En want jij doet toch ook nog een deel kramen bouwen en zo? Dat is toch ook van jou?
2: Dapper kramen bouwen, ja. Dapper doet zelfs steeds kramen zetten en ter kaart hebben we dan ook kramen zetten.
0: En hoe loopt dat allemaal? Merk je dat de kramen nog wel steeds gretig aftrek vinden?
2: Of? Ja, in de zomertijd is het best wel druk. In de winter is het wat minder, maar in de zomer dan staan die markten wel goed vol. Hoor.
0: Ja, want bij de Tenkatermarkt hebben we het laatst ook over gehad. Hè? Toen hebben jullie toch een soort van nieuwe weg ingeslagen. Zijn jullie met de gemeente om tafel gaan zitten? Van hoe kunnen we de markt nou aantrekkelijk houden?
2: Ja, de Tenkatermarkt is een deel geprivatiseerd. En dan mogen we dus ons eigen programma ontwikkelen. Dan mogen we continu wat gaan organiseren.
0: Ja, en toen heb je een Braziliaanse markt georganiseerd, toch?
2: We hebben een Braziliaanse, vorige week een Mexicaanse. En die week erop komt er een Spaanse markt. Dan krijg je alles uit Spanje. Eetentjes allemaal uit Spanje vandaan.
0: Oh,
2: de worstjes, de Spaanse worst en dat soort dingen. Ja, tapas, dat soort dingen allemaal.
0: Oké.
2: Okay. En zo heb je elke maand zeg maar, een soort cultuur wat je dan promoot.
0: En hoe gaat dat tot nu toe? Ben je er tevreden over?
2: Ja, het is mega druk. Je ziet ander publiek komen, doelgericht. En dat is het leuke ervan.
0: Ja, en ze blijven ook wat langer hangen als het goed is, hè?
2: Ja, het is meer gezelligheid, hè? Ja. Drankje, een wijntje, dat soort dingen.
0: Ach, heerlijk.
2: Ja.
0: Krijg je meteen zin in. Goed, Martin, ik ga je niet langer van je werk houden. Die aardbeien moeten gehaald worden en we moeten ze allemaal snel komen kopen bij. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Hè. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel van de dag.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
2: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
4: Ik ben Silly Billy. Oh, Slotervaart, Amsterdam.
5: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
6: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Osinga. Laura, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Voor sommige vormen van zorg lopen de wachttijden in Noord-Holland fors op. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. En dat zorgt soms voor schrijnende en uitzichtloze situaties. Er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. En de uitslag van de verkiezing van het Gouden Windei wordt nu bekendgemaakt. De weinig eervolle prijs voor het meest misleidende product. Je hoort het allemaal zometeen. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
11: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
10: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
12: Ik telde in een gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
10: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
14: Pas op hoor, deze is heet.
15: Oef, ja.
14: Wil er iemand nog wat drinken?
15: Ja, lekker.
14: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
15: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
15: Dank je.
14: Proost!
16: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: De ontbijttafel.
22: Met Pieter Kok.

0: Natasha Bedingfield met These Words. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 7 op die vroege woensdagochtend. We hakken ermee doormidden op 3 juni. En Anne is bij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Laura er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Laura.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Ja, jongens, gisteren zat ik eventjes nog toen het droog was in de tuin. En toen was ik met mijn dochter aan het praten en met schilder Dennis.
1: Leuk.
0: En toen kwamen we te spreken over de ontbijtplankjes. Dat was een leuk gesprek. Mm-hmm. Ik vertelde wat we ooit gedaan hadden hier bij de ontbijttafel. Ontbijtplankjes gemaakt, hoop gedoe geweest natuurlijk.
1: Oh,
0: en we zaten vlakbij de overkapping, die je misschien nog kunt herinneren.
1: Oh.
0: Van de ontbijtplankjes, want daar hebben we toen al het hout opgeslagen.
1: Ja.
0: En en passant begon ik een beetje te vertellen aan mijn dochter over het feit dat ik weer een leuk nieuw project bedacht heb laatst.
1: Ja,
0: dat filmpje staat ook op onze Instagram. Dat we een hele lading sjaals willen gaan maken van schapenwol.
2: Mm-hmm. Ja. Lekker.
0: Dus we krijgen met een beetje mazzel van herder Marijke Deersson krijgen we 30 schapenvachten.
1: Ja.
0: En daar gaan we dan in theorie 300 sjaals van breien.
1: Oh,
0: hartstikke
1: in theorie,
0: leuk.
1: Ja.
0: Ja. Dus ik vertel dat verhaal. Leuk, weet je wel.
1: Superleuk.
0: Gezellig verhaal. En mijn dochter zegt opeens, als je maar niet denkt dat je die schapenvacht hier onder de overkapping neer kunt
1: leggen. Nee! Dus, ja.
0: Ik zeg, pardon. Ze zegt, nou weet je nog dat gezeik met mama die al dat hout hier had liggen onder de overkapping voor die plankjes.
1: Oh ja, daar was ze niet blij mee.
0: Ja, daar was ze echt niet blij mee.
1: Nee, daar heeft ze nog een paar keer tegen jou verteld ook.
0: Ja, we hebben ook wel een paar keer in de uitzending gebeld om te zeggen dat ik echt binnenkort zou gaan opruimen.
1: Ja. En ze had wel een punt, vind ik, hoor.
0: Ik had het wel vrij ver gerekt, hè, toen.
1: Ja, dat duurde wel lang. Ik snap wel dat ze daar een beetje een traumaatje aan over heeft gehouden.
0: Toen dacht ik wel van, waar ga ik die 30 schapenvachten dan laten? Want die... Ja, in principe is dat de ideale plek natuurlijk om ze even... Maar ik weet niet.
1: Voor de overkapping?
0: Ja, maar dat kan ik geloof ik echt niet meer aankomen.
1: Nee, ik denk ook niet dat je daarmee aankomt.
0: Ik denk echt dat ik dan een groot probleem heb.
1: Heb je dit al geprobeerd een beetje in de week te leggen? Of is zij nog totaal blanco in dit
0: verhaal? Nou, ik ben misschien zelf nog een beetje te blanco. Want ik weet nog helemaal niet hoe we dit precies moeten gaan doen. We moeten dit hele proces nog gaan opstarten.
1: Ja.
0: Om die sjaals te gaan maken. En misschien hoef je die vachten wel helemaal niet mee naar huis te nemen om er iets mee te doen.
1: Nee, maar ik gok wel dat jij ergens misschien 1000 bolle wol mee naar huis neemt, jij niet?
0: Oh ja, dat is natuurlijk wel zo, ja. Ah, die kunnen toch wel even onder de overkapping.

0: Spinners met Rubber Band Man.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, heet nieuws uit Volendam. Albert Veerman heeft namelijk goud te pakken op de European Hot Sauce Awards van 2026. Met zijn zelfgemaakte milde sambal. Vanuit zijn eigen keuken runt hij de eenmanszaak de vergulde tong. Waar hij zijn sausen maakt. En ook zijn hot sauce viel in de prijzen met een bronzen plak. Hij liet meer dan 400 andere makers uit heel Europa achter zich. En ik heb Albert aan de lijn. Albert, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, Pieter.
0: En Crazy, gefeliciteerd natuurlijk.
3: Ja, dankjewel.
0: Waanzinnig. Eerste plek dus voor je milde sambal. Wat maakt die nou zo goed? Waarom is die zo ontzettend lekker?
3: Het zegt al heel erg mild qua hitte. En er zitten heel veel specerijen in. En heel breed inzetbaar. Veel bij de jury in smaak.
0: Ja. Wij in Nederland en Noord-Holland zijn natuurlijk niet heel erg pittige eters. Is de milde sambal mild ten opzichte van alles wat er te krijgen is op de wereld? Of is die ook voor ons mild?
3: Ja, voor ons ook echt mild. Er wordt gebruik gemaakt van de Spaanse peper. Ja, op de schaal van Scoville, de heetheidsschaal, zeg maar, is het wel een van de meest milde peper. Of een milde peper die er is. Naast paprika natuurlijk. Dus. En ook je slapt hem af met wat andere ingrediënten, waardoor de hitte van de peper nog minder wordt. Je kan gewoon een lepel in je mond kun je gewoon doen. Dat is
0: echt waar.
3: Maar wel smaakvol.
0: Ja, en wat zit er dan? Want heeft hij dan wel de echte originele soort van traditionele sambalsmaak?
3: Ja, zeker. Citroengras, laos, trassi, tamarinde, korianderzaad, komijn, kurat java, ui, rabbit.
0: Hallo,
3: ja.
0: Hey.
3: Ja.
0: Klinkt niet alsof hij in 5 minuten klaar is.
3: Nee, dan ben ik gewoon. Als ik een batch maak, pak ik een beetje 60 potjes. Ben ik 3 à 4 uur bezig met steriliseren, pasteuriseren, afvullen, bakken, snijden. Goed. Best wel een tijd erover werken, maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen.
0: Nou, dat mag ik hopen, want anders dan, zou het wel een hele vreemde hobby zijn. Natuurlijk, als je er een hekel aan had. Ja. Maar Albert, waar moet een goede sambal voor wat jou betreft nou echt aan voldoen?
3: Ja, wat ik heel belangrijk... Iets heet maken is niet moeilijk. Dan gooi je gewoon heel veel pepers erin. Ik vind het belangrijk dat het een gerecht ondersteunt. En dat de hitte- en smaakbalans daar is. En ook dat je meerdere laagjes kan opbouwen in een saus of in een sambal. Dus zoet moet je waarnemen, zout, zuur. Bitter, umami, dat echt eigenlijk een hele reis in je mond aflegt als
0: het
3: ware.
0: Ja, het klinkt echt alsof je alsof het niet helemaal meer een hobby is, of wel?
3: Het is echt een hobby, jazeker. Ja.
0: Maar is het niet, want als je zoveel, want je maakt ook echt best wel veel dus?
3: Kleine batch van 60 per keer. En ik wil ook dat het hobby blijft, dus ik heb ook niet al te veel verkooppunten in Nederland. Want dan wordt het net gaan werken, dan wordt het niet lekker net als werk en... En dan gaat ook een stukje passie wordt dan minder. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het echt als ik gewoon 2 batches in de week maak of zoiets. Maar het moet er geen 1000 worden in de week.
0: Nee, precies. Maar dat betekent wel dat je 120 potten sambal per week staat te maken, toch? Mis ik even iets?
3: Ja, ongeveer. Zo'n beetje klopt.
0: Nou, dat is wel flink wat.
3: Ja. Maar dat is dan een voorraadje. En ja, ik bouw een voorraad op. En dan soms worden er, weet ik wel, 80 potjes afgenomen. De maand daarna, de week daarna 200. Het verschilt ook per week.
0: Ja, natuurlijk. Ja, okay. De sambal heeft een bijzondere naam. Wat is die precies?
3: Ja, het is de sambal van koksmaat Kees. Ik zal het even uitleggen. Kees is een oud collega van mij, inmiddels 84 jaar oud. Hij is vroeger gevaren op de grote vaart, is de hele wereld overgegaan. En bij een van zijn reizen is hij in Indonesië beland. En daar heeft hij voor de lokale bevolking een sambal gemaakt. En in de jaren 90 werkte we samen in een restaurant. En daar maakte hij 2, 3 keer per jaar maakte hij die sambal. Aan het einde van de avond, brood dat dan servies over was, kwam hij op tafel, een koud flesje bier erbij en met het hele personeel. Ja, ging hij met zo'n broodje door die pan heen en haalde echt een grote lik uit. En dronk daar een biertje. En aan het einde van de avond was die pan gewoon leeg.
0: Ja.
3: Ik heb het ook een jaar achter meegemerkt zo'n beetje.
0: Oh, wow.
3: En ik zeg, Kees, mag ik een recept hebben? Nee, ik krijg niet. Tot 2016, want dan kwam ook gewoon mijn privé over de vloer. Dan gingen we gewoon praten over vroeger. En weet ik veel, een stampotje maken of een gehaktbal maken of een lasagne maken.
0: Ja.
3: En in 2016, Albert, we gaan de sambal maken. Nou, Kees, superleuk. Dus ik maak zo'n foto van mij en Kees in de keuken. En sambal van Kees aan het maken. En toen allemaal berichten van oud-collega's. Mag ik een bakje? Kees, ik heb nu binnen een uur 40 berichten van collega's binnen, oud-collega's binnen, die een bakje van de sambal willen hebben. Mag ik er misschien iets mee doen? Ik zei, ja, dat is goed, dat vind ik leuk. Dus zo is eigenlijk de sambal van koksmaat Kees geboren.
0: En toen heb je dus daadwerkelijk het recept gekregen. Daar heb je 17 jaar op moeten wachten.
3: 17 jaar moeten wachten, dat klopt. Ja.
0: En nou heb jij daar allemaal prijzen mee naar binnen gesleept?
3: Ja, ik heb hem wel iets getweet. Die van Kees was vrij vloeibaar was hij. Dus ik heb iets van kamerinoot aan toegevoegd om het iets compacter te maken eigenlijk. En ja, ik ben zelf niet zo'n heel erg fan van komijn. Dus ik heb de komijn iets naar beneden bijgesteld.
0: Nou ja, precies. En is Kees nog onder ons en blij met de prijs ook enigszins? Of weet je niet? Is Kees nog onder ons?
3: Ja, Kees is afgelopen zondag is hij bij ons geweest.
0: Ja.
3: Kees is even een smaaktest gedaan, samen met een biertje bij uiteraard.
0: Ja, natuurlijk.
3: Ja, hij is goedgekeurd weer, dus absoluut.
0: Nou, mooi zo. Ja. Even terug naar die European Hot Sauce Awards. Want hoe werkt zoiets eigenlijk? Stuur je gewoon een potje op en dan hoor je het wel? Of hoe gaat dat?
3: Een sambal heb ik ingestuurd en een hot sauce heb ik ingestuurd. Die komt dan bij de jury terecht, of bij de organiserende partij. En uit mijn potje sambal haal ze dan een klein lepeltje. Dat gaat in een klein potje en die worden dan verstuurd naar juryleden in binnen- en buitenland.
0: Oh, wauw.
3: Op ieder potje een kleine QR-code. Die scan je dan als jurylid. En dan kom je op een website. En dan wordt dan gevraagd van... Hoe ziet het hieruit? Hoe is de consistentie? Hoe is de geur? Hoe is de smaak? Hoe is de originaliteit? Is de hitte in balans? Zijn de smaken in balans? En dat vul je allemaal in. Dan hang je een cijfer aan vast tussen 1 en 10. En die cijfers komen dan bij de organisatie terecht. Maar je weet niet van wie de hot sauce of sambal proeft. Dus voor hetzelfde geld... iemand uit Italië mijn hot sauce of sambal, of iemand uit Duitsland, of iemand uit België of Denemarken, geen idee. Dus ik weet ook niet wie mijn sambal hot sauce heeft
0: beoordeeld.
3: Dat weet ik ook helemaal niet, nee. Dat is superleuk, dat gewoon het is verspreid over heel Europa.
0: En heel anoniem eigenlijk de mooiste prijs die je krijgen kunt, als ik het zo hoor. Als beste uit de bus gekomen van Europa. Hoogste onderscheiding ook op dit continent. Maar wat is dan de volgende sambaldroom? Is dat het wereldtoneel?
3: Nee, ik qua sambal droom eigenlijk niet. Dat vind ik nu wel prima zo. Maar ik zit eigenlijk een beetje hink op twee gedachten. Ook mijn hot sauce is in de prijs gewoon nummer 3. En je hebt natuurlijk de Hot Ones op YouTube. Bekende serie waarin bekende Amerikanen hot sauce proeven. Een line-up van 10 hot sauces.
0: Ja, op een stukje kip toch?
3: Juist, maar kippenveeltjes, ja. Ik volg ook iemand op Facebook en Instagram. Die is uitgekozen om in een line-up te staan.
0: Ja.
3: En dan moest hij wel 13.000 flesjes hot sauce produceren. Dat zie ik mezelf niet doen.
0: Sta je daar in de keuken met knalrode ogen boven je pand hangen?
3: Dat ook, maar ook het versturen naar Amerika, dat kost gewoon heel erg veel geld. Dus aan de ene kant lijkt me super gaaf om in die line-up te staan. Aan de andere kant denk ik, het moet ook realistisch blijven, dat wordt het niet.
0: Ja.
3: Ik heb die saus trouwens wel geproefd van Hot Ones. Er zijn verschillende line-ups. Ik dacht, deze is echt top, dit kan ik niet. Dus dit is nog iets te ver, een brug te ver. Maar ook sausproef van, dit kan ik zelf beter. Ik mis hier dit iets of dit is een beetje uitgelopen. Ik zit wel op dat niveau, denk ik. Misschien een beetje arrogant, maar...
0: Je neemt je eigen hobby gewoon serieus. En daar is helemaal niks mis mee, hoor, voor het mij betreft.
3: Klopt. Nee, mijn vrouw wordt er wel eens gek van. Ik heb allemaal brouwstof staan. Ik maak hier eigen ananasdesign, maak bijvoorbeeld nu. Ik werk ook met zeewier. En ik pluk ook paddenstoelen die ik gebruik voor rolsaus. Dus ik zit er eigenlijk best wel diep in, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik hoor het. Albert, ik heb wel een bepaalde theorie als het daarover gaat. Volgens mij, als je vrouw een beetje last heeft van wat je aan het doen bent, ben je ergens wel goed bezig.
3: Ja, dat klopt. Ik zal het even zeggen.
0: Albert Veerman van de Vergulde Tong, dankjewel. Hij won de Europese prijs voor zijn milde sambal en een derde prijs voor zijn hot sauce.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Ik ben Mark en ik kom uit Amsterdam-Oost.
10: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
11: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 19:30, in Wochnum is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Osinga. Laura, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Pro-Amsterdam en D66 presenteren vandaag hun coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er een streep gaat door het erotisch centrum, dat de OZB voor huiseigenaren niet omhoog gaat en dat er de komende 4 jaar zo'n €350 miljoen bezuinigd wordt. Vandaag wordt bekend waarop dan precies bezuinigd wordt en waarin juist wordt geïnvesteerd. Ook worden de nieuwe wethouders en hun portefeuilles vandaag gepresenteerd. Tweede Kamerleden Christoffer van de SGP en Lucienne Boelsma-Hoekstra van het CDA zijn geschrokken van gebrekkige inspecties en ontbrekend toezicht op gemeentebruggen. Meer dan de helft van de gemeente heeft geen volledig beeld van de staat van hun bruggen.

0: Christopher, kan het op termijn tot gevaarlijke situaties leiden. Wat nou als dit een keer gruwelijk misgaat? Beide Kamerleden willen opheldering van het kabinet. Politieke draagvlak voor de zwerfkeien in Haarlem brokkelt langzaam af. Een groeiende meerderheid in de gemeenteraad vindt de grote stenen niet passen in het straatbeeld. Wethouder Robert Berghout ziet daarom af van plannen om nieuwe keien te plaatsen bij de Koninginnenbuurt. De bestaande keien in de stad die blijven voorlopig wel liggen. Er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. De 50-jarige Michel komt van Girona. En volgens Ajax wil hij met de Amsterdammers weer mee gaan doen om de prijzen. Ja, niet alle supporters hebben er vertrouwen in.
1: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
2: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
3: Weet je, kan iedereen zeggen van ja, Spaanse trainer weer iets Spaans, maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
0: Ja, en dat laatste is natuurlijk het belangrijkste. De uitslag van de verkiezing van het Gouden Windei is bekendgemaakt. De weinig eervolle prijs voor het meest misleidende product wordt elk jaar uitgereikt door Foodwatch. En dit jaar gaat hij naar 3 drankjes. Van de Boom, Innocent en 1 de Beste. Volgens Foodwatch zijn het de 3 drankjes. Ja, die hebben alle 3 wat vage fruitbeloftes. De misleiding zit hem dan in het plaatsen van luxe ogend fruit op de voorkant van de verpakking dan dus, in woord of beeld. Maar ja, dat fruit dat zit er eigenlijk amper in. En die misleiding is schadelijk, legt Frank Lindner uit van Foodwatch.
4: Ons menselijk brein maakt in minder dan 1 seconde een aankoopbeslissing. En in die tijd kan je natuurlijk in de supermarkt alleen maar de kleur, de vorm en de belofte op de voorkant van een verpakking beoordelen. En zeker niet de ingrediëntenlijst en de voedingswaardetabel op de achterkant. Dus je moet eigenlijk de voorkant zien als een reclamebord. En zolang regelgevers dat niet als zodanig behandelen, dan wint de voedselmarketeer keer op keer.
0: Ja, Piet, volgens mij vind jij hier heel veel van.
5: Nou, ik ben altijd blij dat ze dit doen. Het is gewoon goed dat we er even weer op gewezen worden. Ik ben even gaan kijken naar die 1 de Beste. Dat is de huismerk van Dirk. Ja. Wat zou ik zeggen? Er staat een mooie glimmende appel op. En van hetzelfde formaat als een aardbei. Met het groenste kroontje wat je ooit gezien hebt. Ik heb even gekeken naar de ingrediënten. Want dat ga je dan doen natuurlijk.
0: Ja, zeker.
5: Het is een licht koolzuurhoudend water. Met 15% vruchtensap uit concentraat.
0: Ja.
5: Wat eigenlijk bijna helemaal appel is. Maar ook bijvoorbeeld 0,9% vlierbes. En 0,3% braam. Dus van de 15% van de drank is daarvan maar 0,3% braam. En er staat op de voorkant wel echt heel grote mooie braam.
0: Ja, dat is toch...
5: En daarvan kun je zeggen, waar zijn we nou mee bezig?
0: Dat is toch wel gewoon een beetje de strekking. Waar zijn we nou mee bezig?
5: Ja, nou ja, je koopt gewoon water met een smaakie. En er zit inderdaad een beetje fruit in. Dat is
0: nou,
5: wel
0: een
5: zo.
0: Beetje, nauwelijks.
5: Maar het is wel echt, je moet inderdaad wel een heel analytisch vermogen hebben, wil je dat eruit halen.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Een terechte prijs, zullen we maar zeggen.
5: Denk het wel.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
5: Dankjewel, Laura. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
6: Pieter, goedemorgen.
5: Jan, gisteren inderdaad eindelijk wat water gekomen. Maar het viel me nog mee eigenlijk, toch? Of is er echt wel veel gevallen?
6: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Sommige plaatsen weinig neerslag. En andere plaatsen weer behoorlijk wat neerslag. Maar het was eigenlijk ook niet echt de verwachting dat bij ons het met bakken naar beneden zou komen.
5: Nee, had je ook
6: heel
5: niet
6: even wel.
5: Ja, ja.
6: Maar toch wel respectabele hoeveelheden in een aantal plaatsen. Zuiderwoude bijvoorbeeld, Herugewaard, Amsterdam-Holendrecht 14 mm, Stompetoren 15, Zaandam 10, Hensbroek 10. Dus dat zijn wel wat aardige hoeveelheden.
5: Er stonden wel meteen veel plassen, vond ik, overal. Dat ik dacht van, zoveel water is dit nou ook weer niet. Of kost het gewoon wat meer tijd om dat op te laten nemen in de bodem als het droog is geweest?
6: Ja, dat klopt, ja.
5: Ja, dat zal het wel geweest zijn. Ah ja, oké.
6: Nou ja, voor de rest, op dit moment zijn er nog steeds, of zijn er weer enkele buien actief in de provincie. Die trekken de komende uren naar het oosten weg. Blijft wel wat bewolkt, maar later op de ochtend en aan het eind van de ochtend en vanmiddag komt ook af en toe de zon tevoorschijn. En in de loop van de middag neemt de bewolking dan weer toe op de nadering van een oceaanfront. Maar het blijft waarschijnlijk wel meest droog. Pas vanavond valt er af en toe regen en dat geldt deels ook voor de komende nacht. Temperatuur die blijft steken op zo'n 18 tot 19 graden. Zo wat koel dus. En de wind die waait uit het zuidwesten en is matig boven land, langs de kust vrij krachtig. Maar in de middag en avond wordt de wind aan zee en op het IJsselmeer af en toe krachtig. Windkracht 6 tot zelfs hard aan de kust. Windkracht 7. Behoorlijke wind. En het komt door de fronten van een diepe oceaandepressie bij Ierland-Schotland, die morgen naar het noordelijk deel van de Noordzee trekt. En morgen vallen er dan frequent over de, of verspreid over de dag, maar wel frequent buien, soms met onweer ook. Het wordt niet warmer dan een graad of 17 tot 18. En er staat nog steeds behoorlijk wat wind uit het zuidwesten.
5: Oké, Jan. Nou, we hebben het ermee te doen. We doen het met wat ons gegeven is. Hè. Zo gaat het met het weer. En zo meteen gaan we kijken of we vol die zomer weer induiken. Goed?
6: Ja, oké.
5: Tot straks, Jan.
6: Tot straks.
5: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
7: Twee files, eentje op de A7 van Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoorn en Purmerend, bijna 10 minuten. En ook op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar, tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9, sta je bijna 10 minuten vast.

0: Arrogance met Lafel.
1: En H. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies net helemaal 19:15 geweest. Het is hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en bel je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken. Op kaarten voor het dierenpark Blankendaal. 2 stuks kunnen van jou zijn. Vertel me eerst maar eens eventjes waar Dario het hier over heeft.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan?
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Nou, misschien is dit er wel eentje voor de dames. 088-850-5152. Jouw kans op die kaart voor Dierenpark Blankendaal. 2 stuks. Bel je hier, kom je in de uitzending en heb je het goede antwoord? Ja, dan zijn die kaarten gewoon helemaal voor jou.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Rita.
0: Rita, vertel wat denk je dat het antwoord is.
5: Handtasje,
0: even kijken. Oh, is die goed, Rita? Palen. Volgende keer beter, hoor.
5: Yo, doei.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Nou, wat is dat? Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
6: Ja, met Loes.
0: Loes, wat denk je dat het antwoord
6: ik
0: is?
6: Nou, ik zal fout zijn. Ik gaf 2 antwoorden. Een portemonnee.
0: Een portemonnee, eens even kijken. Dat is niet goed, Loes. Oh, balen.
6: Ja, ik zou het anders tegenaan doen.
0: Volgende keer beter.
6: Okay, doei.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Ja, het is geen portemonnee, maar wat is het wel? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Johan.
0: Johan, wat denk jij dat het antwoord is?
7: Ik dacht aan make-up.
0: Je dacht aan make-up? Nee, ja, je zit heel dicht in de buurt, maar hij is niet goed, Johan.
7: Helaas, volgende keer beter.
0: Yo, doei.
7: Yo, dankjewel.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Ja, Pieter, goedemorgen met Frank weer.
0: Frank.
8: Gisteren heb ik je ook gesproken. Toen ging ik net even de mist in met mijn vaselinetje.
0: Potverdorie, dat scheelde niks, ja. Gisteren.
8: Mooie zandpoorter dat je bent.
0: Ja, Frank, vertel wat denk je dat het antwoord is.
8: Ik denk, mijn meisje heeft het ook altijd bij zich. Dat is een lippenstift.
0: Een lippenstift. Even kijken. Oh, Frank, je zit zo dichtbij.
8: Helaas weer.
0: Volgende keer beter, hoor.
8: Zo is het. Ik wens je een fijne dag, jongen.
0: Doei.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Joke, goedemorgen.
0: Joke, wat denk jij dan dat het is?
9: Telefoon.
0: Wat zei je?
9: De telefoon.
0: Telefoon, ja, dat zou goed kunnen. Oh. Eens even kijken. Deze mag niet. En verdorie. Volgende keer beter, Joke.
9: Hoi.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich.
0: Teleurgesteld.
4: Als we uitgaan.
0: Snap ik ook wel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, Henny. Wat denk jij dat het antwoord is?
10: Ja, ik denk foundation.
0: Foundation? Het is geen foundation. Je zit wel in de goede hoek op zich, denk ik. Weet, ik heb er ook niet heel veel verstand van, maar hij is niet goed, Henny.
10: Oké, doei.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Het is geen lippenstift, maar het lijkt er wel ongelooflijk op. Ik weet het verschil ook niet heel goed, maar jij wel. En daarom bel je 088-850-5152. Waar heeft onze Dario het over? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Hey, met Joke.
0: Joke, vertel.
11: Ik dacht mascara.
0: Mascara, even kijken. Deze mag ook niet. En verdorie. Dag, Joke. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
12: Goedemorgen, met Tineke.
0: Dag, Tineke. Wat denk jij dat het antwoord is?
12: Ik denk parfum.
0: Parfum, even kijken. Dat is het ook niet. Nou ja. Balen. Volgende keer beter, hoor, Tineke.
12: Ja, dank je.
0: Doei.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Ja, kom op, dit moet er wat te doen zijn. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Goedemorgen, met Carla.
0: Carla, wat denk jij dat het is?
13: Ik denk een blusher.
0: Een blusher. Het is ook geen blusher. Ik weet niet eens wat het is, Carla. Maar het is...
13: Jij hebt het ook niet nodig, joh.
0: Dankjewel, Carla, voor het meedoen. Doeg.
13: Yo, doeg.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Nee, ik bloos al van mezelf waarschijnlijk. Gewoon even bellen, 088-850-5152. Het zit wel in die make-up hoek. Meer hints ga ik niet geven, anders wordt het wel echt te makkelijk. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Ja, wat is dat nou toch? Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Wat heeft ze nou altijd mee? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo?
14: Goedemorgen Pieter met Annelies.
0: Dag Annelies, wat denk jij dat het antwoord is?
14: Ik denk een spiegeltje.
0: Een spiegeltje, zou goed kunnen. Is hem ook niet. Nou. Volgende keer beter hoor Annelies.
14: Fijne dag.
0: Jij ook.
4: Dit heeft mijn vrouw altijd bij zich als we uitgaan.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo.
15: Hallo, ben ik daar?
0: Ben ja, daar ben jij.
15: Ja, hey, goedemorgen met Bert uit Alkmaar.
0: Bert.
15: Ik denk lippenbalsem van dat Ballisto-achtige spul.
0: Van die Labello-achtige zooi of zo.
15: Ja, Labello, dat ja. was het, ja.
0: Eens
15: ja.
0: even kijken, hoor. Dat is hem ook niet.
15: Okay.
0: Oh, maar je zit echt goed in de buurt ook, hoor. Okay. Volgende keer beter.
15: Yo.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
16: Ja, Rita, nog een keer.
0: Hey, ja, tuurlijk. Probeer het gewoon nog een keer, Jokke,
16: ja,
0: te spelen.
16: Ja. Lipgloss.
0: Je denkt lipgloss. Eens even kijken.
4: Een lipgloss.
0: Jawel! Yeah! Potverdorie, de aanhouder wint. En dat ben jij vandaag. Twee kaarten voor het Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
16: Nou, hartstikke leuk.
0: En Rita, wie ga je meenemen?
16: Ja, mijn kleinkinderen.
0: Ach, wat heerlijk. Hoeveel heb je er?
16: Ja, ik heb er 3.
0: Dan krijg je 4 kaartjes van me, goed?
16: Ah, smul.

0: 10cc met Dreadlock Holiday.
1: En
2: de ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Sjoerd, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Pieter. Je hebt hem wel echt voor de bus gegooid, hoor.
0: Ja, wel, vind je wel? Ik vond dat ik nog mild was.
1: Ja, echt waar?
0: Ja, ik vond dat ik nog mild was.
1: Hoe kan je nou iemand 40 kilometer gaan laten wandelen als hij dat nog nooit gedaan heeft? Zijn hele leven niet. Hij toch een week, hè?
0: Ja, dat is waar, maar hij ging ook meteen terugkrabbelen naar de 25 kilometer. En dat heb ik hem gegund. Dan ben ik toch aardig. Dan ben ik toch sociaal.
1: Ja, dat is, nou ja, oké. Okay. Misschien heb je ook wel een punt. En ik dacht bij mezelf, ik vind het echt een beetje sneu voor Jelmer. Want Jelmer is natuurlijk onze producer bij de middag, hè? Bij vandaag de dag, bij Patricia.
0: En wij
1: dachten dat het leuk zou zijn om hem op, tijdens de avond, vierdaagse, op de vierdaagse van Alkmaar eigenlijk, om hem te gaan laten lopen en dat te volgen. Hè? Dat was toch het idee?
0: Ja, dat is het idee, ja. Dat is maar één dagje.
1: En toen dachten wij, 40 kilometer, dan moet ik dat. Ja, dat kan ik dan. Nou, dan heeft hij wel terugkomen, 25. Maar toen dacht ik bij mezelf, hè, ik vind het eigenlijk best sneu voor Jelmer. En ik weet dat hij nu misschien zit te luisteren, dus ik ga niet zeggen. Ik heb wat voor hem geregeld.
0: Je hebt iets voor hem geregeld?
1: Ik heb iets voor hem geregeld, waardoor ik denk dat hij toch die 40 kan doen.
0: Oh, wat leuk!
1: Ja!
0: Nou, daar verheug ik me nu al op. Jammer als je dit hoort.
1: Dus ik denk dat het moet kunnen.
0: Oké, we gaan het zo meteen meemaken. Dankjewel, Sjoerd. Tot straks.
4: Den Helder is voor velen een paradijs.
5: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
4: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
6: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
4: Is het daar nu wel veilig?
7: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
4: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Ik ben Mia uit Schorel.
17: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
18: Ik ben Mieke uit Schagen.
19: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
0: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
6: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van de dochter van Piet Ozinga, Laura. Ozinga, Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Twee auto's zijn afgelopen nacht beschadigd geraakt door een autobrand aan de Mussestraat in Hilversum. De uitslag van de verkiezing van het Gouden Windei is bekendgemaakt. De weinig eervolle prijs voor het meest misleidende product. En Pro Amsterdam en D66 presenteren vandaag hun coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
3: Edwin Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
16: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
3: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
18: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
3: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
19: 6 files en je krijgt de belangrijkste 4. Allereerst de melding op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer naar de A10 richting Zaandam staat een kapotte vrachtwagen. File op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotenvaart 10 minuten. Dat komt door die kapotte vrachtauto en technische problemen. De spitsstrook is daar dicht en de rechterrijstrook ook. De A22 Velsen richting Beverwijk tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en omrijden kan via de Wijkertunnel. Dus over de A9. En op de N208 van Sassenheim richting Velsen sta je het langste vast tussen Zandpoort en aansluiting met de A22, 35 minuten.
20: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
21: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
24: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
30: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
31: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven.
1: Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: De ontbijttafel
7: met Pieter Kok.
8: Yeah.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Better Fox und Haus am See. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht, want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 11 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Het is 3 juni. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is Laura er ook nog bij voor het nieuws? Goedemorgen, Laura.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er ook bij bent. Ja, jongens, we hadden het er vanochtend heel vroeg al eventjes over, maar ik ben er nog steeds niet uit. Ik zag er eentje rijden vanochtend en die is later ook gesignaleerd op de A7, mind you. Zelfde geweest, denk ik, gokje. Een militaire kolonne.
2: Ja, cool, hè?
1: En een militaire kolonne denk je te kunnen herkennen omdat je er ooit iets over geleerd hebt bij je theorie-examen van je rijbewijs. Laura, jij zei...
2: Nou, no clue.
1: Geen idee.
2: Ik kende dat hele principe niet.
1: Maar je hebt ook even opgezocht wat het was.
2: Ja, hoe het eruit ziet, wat het is.
1: Nou, het zijn meerdere militaire voertuigen achter elkaar.
2: Ja, ik zag het. Ja.
1: En ik weet wel, als er een militaire kolonne was... In je theorieboek, dan had je een probleem.
2: Alles laten vallen.
1: Ja, dan moet je echt gedonder.
2: Iedereen voorrang geven.
1: Ja, dat zou je kunnen doen, maar dat hoeft ook weer niet altijd.
2: Nee, klopt.
1: Maar vaak ook wel.
2: Ja.
1: En het is een ingewikkelde toestand, want ze hebben ook nog eens een keertje... een militaire kolonne is pas een militaire kolonne. Het is niet gewoon een lading militaire voertuigen achter elkaar, voor de duidelijkheid.
2: Nee.
1: Je moet er namelijk ook nog bepaalde vlaggen dan op hun voertuig hebben zitten.
2: Ja.
1: En, dat vind ik helemaal mooi... ze moeten ook één koplamp een andere kleur kunnen geven aan de bovenkant. I don't know.
2: Maar dat kan je toch niet zo snel checken als automobilist? Van nou, heeft hij wel een juiste koplamp?
1: Nou, het grote probleem is natuurlijk... ik weet nog toen ik het moest leren en dat was in de jaren 90... toen reed er echt nooit militaire kolonnen langs in Noord-Holland, hoor. Echt niet, gebeurde gewoon niet.
2: Nee, nee.
1: En toch door de laatste jaren een klein beetje ongerustheid, denk ik, op de wereld... zie je opeens militaire kolonnes rijden weer.
2: Ja,
1: en dat is allemaal helemaal teruggezakt bij mij. Het is 30 jaar geleden dat ik dat geleerd heb allemaal, hè. Ik weet niet eens wat ik gisteren gegeten heb. Laat staan hoe ga ik dat in de hemelsnaam allemaal onthouden?
2: Maar wil jij niet een militaire kolonne training?
1: Militaire kolonne opfriscursus.
2: Ja,
1: dat is een heel goed
2: eigenlijk
1: idee.
2: Wel.
1: Heb jij toevallig wat informatie opgezocht in de tussentijd, Anne?
2: Over de militaire kolonne?
1: Ja, doe dan een opfriscursus. Kun jij niet opfriscursus geven?
2: Ja hoor, maar dat vind ik ook dat we naar Den Helder moeten. Of
1: oh, je wil ook daadwerkelijk.
2: Dan moeten we even daarheen. We moeten even vragen of er 5 mensen even zo'n rijtje willen.
1: En misschien
2: vormen.
1: Mogen we dan zelf ook meerijden in de militaire kolonne.
2: Heb jij ooit in een militair voertuig gezeten?
1: Nee.
2: Oh.
1: Nee, waarom niet?
2: Jij?
1: Vind ik wel wat gemeen, inderdaad. Ja, nee, maar dat had ik zelf ook. Ik zat te denken, ik heb natuurlijk best wel veel rare dingen gedaan... radioproducties en gekkigheid. En, ik heb wel eens een keer 2 kuub statiegeldflessen in een helikopter geduwd, bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld?
1: Ik noem maar wat.
2: We hebben nog nooit in een tank gezeten.
1: Maar volgens mij, nee, ik heb zeker nog nooit in een tank gezeten. Dat had ik wel geweten. Maar überhaupt, überhaupt in een militair voertuig? Nee. Nee, ook niet. Volgens mij niet.
2: Ik heb wel 1 keer ergens...
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Maar de grote vraag is, reed je toen in een kolonne?
2: Nee,
1: nou,
2: helaas.
1: Hier, precies. Moeten we nog een keertje uitzoeken. Dus.
2: Ja.
1: Mocht je er eentje tegenkomen trouwens, een militaire kolonne. Inderdaad, geef maar gewoon voorrang. Ik denk dat het beste is.
2: Ja, dat is altijd goed. Dat heb ik geleerd.

zometeen eens even bellen over die nieuwe trainer van Ajax. Kan maar met één man zijn natuurlijk. Fabian Nachtzaam van de supportersvereniging van Ajax. We spreken hem zo hier bij de ontbijttafel na Eruption. Maar I can't stand the rain.

0: Eruption met I Can't Stand the Rain.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, gisteren was er dan opeens dat nieuws daar. Ajax heeft een nieuwe trainer. Michel uit Spanje. Ik ken hem nog niet, moet ik eerlijk in zijn. En ben benieuwd wie het precies is. Aan de lijn heb ik Fabian Nachtzaam van de supportersvereniging van Ajax. Fabian, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Altijd even met jou bellen natuurlijk als we weer eens een nieuwe trainer hebben bij Ajax, hè?
3: Altijd gezellig. Ja, dat gebeurt de laatste jaren.
0: Ja, best wel regelmatig voorgekomen. Even een lesje, Michel 101. Het is toch Michel, heb ik me laten vertellen?
3: Nou, jij spreekt het prachtig uit, maar ik doe het nog steeds op zijn Amsterdams. Ik zeg gewoon Michel.
0: Michel, zoek maar uit.
3: Ik heb hem helaas nog niet de hand kunnen schudden sinds gisteren. Maar als je zijn hele naam gaat uitspreken, dan is het Miguel Angel Sanchez Moniz.
0: Oh.
3: Dus ik houd gewoon een Michel.
0: Ja, dat maakt het wel makkelijker inderdaad. Hij komt van Girona. Ik lees dat dat niet helemaal lekker gelopen is in Spanje, toch wel?
3: Nee, de laatste jaren is inderdaad dramatisch gelopen zelfs. Ze zijn gedegradeerd. 9 niet de plaats geëindigd. Maar goed, zelfs in dat seizoen, en ik heb even een lijstje uitgeprint, werden ze 8e in balbezit in de competitie.
0: Okay.
3: 6e met nauwkeurige passes. En 8e met balcontact in de 16. Ja, dat zegt natuurlijk alles over de trainer, Michel. Want daarmee geef je wel aan dat je wil aanvallend voetbal spelen. En dat is wat wij willen in Amsterdam.
0: Ja, dat wil je zien bij Ajax. Hè? Daar gaat het regelmatig over natuurlijk. Ja. Wat voor soort trainer is hij, weet je dat?
3: Nou, aanvallend ingesteld dus. Ja, we herkennen natuurlijk het Ajax-voetbal. 4-3-3, punt naar voren, et cetera, et cetera. Dat hebben we de laatste jaren niet gezien. En uiteindelijk is de trainer afhankelijk van het spelersmateriaal. Dus ja, daar zitten we natuurlijk ook hartstochtelijk op te wachten. Welke spelers gaan er komen?
0: Ja, en er is natuurlijk ook wel veel bijgeroepen van Jordi Cruijff. Die is zich gaan bemoeien met het hele verhaal natuurlijk daar. Dat er een Spanjaard zou komen was natuurlijk ook wel ruim aanwezig, die gedachte, toch of niet?
3: Ja, absoluut. En wat dat betreft is Jordi keihard aan het werk op dit moment om ook die groepen in balans te gaan brengen. En dat betekent spelers kopen, maar ook spelers verkopen. Dus er wordt hard gewerkt in Amsterdam. Dit is het eerste steentje hopelijk van een hele mooie piramide met uiteindelijk weer prijzen. Want daar smachten wij naar.
0: Er zit wel een beetje naar te gesnakt, wordt daar inderdaad. Maar ja, je zegt eigenlijk al van die trainer, hartstikke belangrijk natuurlijk. En als die mooi aanvallend kan laten voetballen, dan is dat een feest om naar te kijken. Maar dan moet het materiaal ook wel goed zijn. Heb je daar dan ook al een beetje ideeën bij dat er wat gaat gebeuren de komende dagen? Of bedenk dat nu zelf?
3: Absoluut, hoewel natuurlijk wel alle ogen gericht zijn op het WK op dit moment. Probeert de technische staf in Amsterdam die spelersgroep zo snel mogelijk op orde te hebben. Maar wij beginnen alweer 23 juli met de tweede voorronde van de conferentie.
0: Ja, daar ben je ook niet trots op misschien, Fabian.
3: Nee, zeker niet, zeker niet. Maar goed, we gaan er wel voor met elkaar. Want we willen gewoon weer prijzen gaan winnen. En het is fijn dat we nu een trainer hebben die geen clubhopper is. Hij heeft de afgelopen 5 jaar gewoon bij 1 club gezeten. Daarvoor ook keurig netjes zijn contracten uitgediend. Dus ja, laten we hopen dat dit gewoon het begin is van weer een succesvolle periode.
0: Ja, wat verwacht je van hem? Of misschien hoor je al wel bepaalde geluiden bij de supportersgroep van Ajax?
3: Ja, die horen we zeker. Ja, het liefst willen we gewoon herkenbaar Ajax-voetbal zien. En dan worden we in het land natuurlijk altijd uitgelachen. Wat is dat dan, Ajax-voetbal? Maar ja, dat is spectaculair voetbal met veel doelpunten. We zien liever 5-4 dan 0-0 of 1-0.
0: Ja.
3: Dus ja, we verwachten gewoon aanvallend voetbal.
0: Maar dat was wel een beetje het Farioli, de Farioli-aanpak was dat toch?
3: Ja, dat laatste was de Farioli-aanpak. Ja. We begrijpen dat hij dat toen heeft gedaan. En dat was ook bijna succesvol. Net niet, want toen werden we natuurlijk tweede uiteindelijk aan het einde van het seizoen. Maar ja, we zijn niet verwend met aanvallend voetbal in die periode.
0: Nee. Oké. Okay. Goed. Via de play-offs plaatsen, je zei het daarnet al eventjes, Ajax zich dus voor die tweede voorronde van de Conference League. Die koppies moeten weer omhoog. Hoe zou die dat als trainer nou het beste kunnen aanpakken, denk je?
3: Ja, ze zijn natuurlijk nu heerlijk op vakantie, de spelers. Dus ze moeten even hun hoofd leegmaken. En dan komen ze weer met goede moed komen ze naar de Johan Cruijff Arena en de toekomst. De trainer zelf begint half juni. Dus dat is al over 1,5 week.
0: Ja.
3: En de spelers komen een weekje later. Ja, en dat betekent dat je meteen met een nieuwe aanpak zorgt voor nieuw elan en nieuwe energie.
0: Het klinkt alsof je er wel verduzie in hebt, hè?
3: Absoluut. Kun je ook niet anders. Daar ben ik ook heel eerlijk in.
0: Ja.
3: Maar goed, laten we hopen dat we deze nieuwe trainer, de 8e in de afgelopen 3 jaar volgens mij.
0: Echt waar?
3: Ja, dat we nu eindelijk weer een beetje succes gaan boeken.
0: Dat is wel veel, hè? 8 in 3 jaar.
3: Veel te veel.
0: Ja. Tot slot, dan even de voorspelling. Waar eindigt Ajax aan het einde van het aankomend seizoen?
3: We worden gewoon landskampioen.
0: Kijk, zo mag ik het horen. Dankjewel, Fabian Nachtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Over de nieuwe trainer, Michel. Michel, kijk maar wat je doet.

Something good. Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Zometeen tijd voor het nieuws. En dan mogen we het weer gaan horen van Jan Visser. Hij gaat ons vertellen of de zomer er binnenkort weer aankomt. Ik ben benieuwd. Zometeen meer hier bij de ontbijttafel.

0: Mijn dochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
1: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Ik ben Marcia en ik kom uit Haarlem.
10: Ik ben Piet uit Hoofddorp.
11: Ik ben Claudia en ik kom uit Amstelveen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 8:30. In Abbekerk is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ousinga. Laura, goedemorgen.
14: Goedemorgen. In Hilversum zijn afgelopen nacht twee auto's beschadigd geraakt door een brand aan de Messenstraat. Toen de brandweer arriveerde, stond een van de voertuigen al in lichterlaaien en het vuur sloeg vervolgens over naar een tweede auto. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. Pro Amsterdam en D66 presenteren vandaag hun coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er een streep gaat door het erotisch centrum, dat de OZB voor huiseigenaren niet omhoog gaat en dat er de komende 4 jaar zo'n 350 miljoen euro bezuinigd wordt. En vandaag wordt dan bekend waarop er precies bezuinigd wordt en waarin juist wordt geïnvesteerd. Ook worden de nieuwe wethouders en hun portefeuilles gepresenteerd. Tweede Kamerleden Chris Stoffer van de SGP en Lucienne Boersma-Hoekstra van het CDA zijn geschrokken van gebrekkige inspecties en ontbrekend toezicht op gemeentebruggen. Meer dan de helft van de gemeenten heeft geen volledig beeld van de staat van hun bruggen. En volgens Chris Stoffer kan het op termijn tot gevaarlijke situaties leiden. Wat nou als dit een keer gruwelijk misgaat? Beide Kamerleden willen dan ook opheldering van het kabinet. De uitslag van de verkiezing van het Gouden Windei is bekendgemaakt. De weinig eervolle prijs voor het meest misleidende product wordt elk jaar uitgereikt door Foodwatch. En dit jaar gaat hij naar 3 drankjes. Van de Boom, Innocent en 1 de Beste. Volgens Foodwatch zijn het 3 drankjes met vage fruitbeloftes. En de misleiding zit hem in het plaatsen van luxe ogend fruit op de voorkant van de verpakking, in woord en of beeld. Maar dat fruit, dat zit er dus amper in. En die misleiding is schadelijk, legt Frank Lindner van Foodwatch aan ons uit.
15: Ons menselijk brein maakt in minder dan 1 seconde een aankoopbeslissing. En in die tijd kan je natuurlijk in de supermarkt alleen maar de kleur, de vorm en de belofte op de voorkant van een verpakking beoordelen. En zeker niet de ingrediëntenlijst.

0: de voedingswaardetabel de achterkant. Dus je moet eigenlijk de voorkant zien als een reclamebord. En zolang regelgevers dat niet als zodanig behandelen, dan wint de voedselmarketeer keer op keer.
1: Piet, als presentator heb jij vaak een koptelefoon op.
2: Klopt.
1: En je hebt dus veel blootstelling aan geluid.
2: Ook?
1: Heb jij wel eens last van een piep in je oor?
2: Wel eens gehad. Na een avondje, weet ik veel, een koningsdag veel te dicht bij de speaker staan of zo. Dat heb ik wel eens een keer meegemaakt, ja. Maar niet permanent, gelukkig.
1: Nou, gelukkig, want dat is natuurlijk super vervelend. Gymleraren hebben wel vaak last van gehoorschade. Schreeuwende leerlingen, stuiterende ballen, schelle fluitjes. Slechte akoestiek natuurlijk.
2: Echt in zo'n, waar? Ja, dat is verschrikkelijk in een gymzaal.
1: Ja, dat is natuurlijk ellende. En studenten van de Hogeschool Utrecht hebben daarom nu de Gym Ear ontwikkeld. Dat is een geluidsmeter met ledlampen. En die laten dan zien wanneer het geluidsniveau te hoog is. Dus bij groen is er niets aan de hand. Oranje is dan een waarschuwing dat het geluid aan het oplopen is. En als de lichtjes dan rood kleuren, dan wordt de maximale geluidswaarde echt overschreden.
2: Dan schreeuwen de kinderen te hard. Ja, kom eens kijken, kinderen. We hebben een nieuwe lamp in het lokaal hangen vandaag. Dit is de gymzaal. Hierboven zie je de lampjes. Als die oranje is, dan moet het al wat zachter. Als het rood is, iedereen eruit.
1: Zo zou ik het doen. Het is best wel een goede manier om mensen, of om kinderen, of om, nou ja, en ook dus docenten of gymleraren, bewust te maken. Want het is toch best wel, ik kan me wel voorstellen.
2: Ik vind het een krankzinnig percentage dat 60% van de gymleraren dus doof wordt van schreeuwende kinderen.
1: Ja, maar ik snap het eigenlijk wel.
2: Ik snap het eigenlijk ook wel.
1: Ja, oké.
2: Het klinkt verschrikkelijk in een gymzaal.
1: Ja, die akoestiek is natuurlijk ook gewoon.
2: En het doet en.
1: Ja. Ja, nou precies. Nou ja, ik dacht misschien.
2: Waren jullie vroeger de schreeuwers of een beetje de stille in de gymles?
1: Ja, ik was stil.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ik geloof er niks van. En jij, Anne?
3: Ik durfde niks te zeggen.
2: Ja, want jij dacht wel ik er wel. Bij jou geloof ik het wel.
3: Kijk, ik ben super geïntimideerd door jongens tijdens de gymles.
2: Oh ja?
3: Ja, die intimideren mij echt onwijs.
2: Je bedoelt zonder dat ze jou specifiek aan het intimideren zijn, toch?
3: Ja, ze zijn gewoon heel goed vaak.
2: Ja.
3: Heel fanatiek.
2: Ja. Willen per se winnen.
3: Doodeng,
2: in
3: vind ik dat.
2: In touwen klimmen, over dingen heen springen.
3: Ja,
2: en zo.
3: En vooral met trefbal.
2: Och,
3: dan ga ik echt dood.
2: Ja, precies. Daar ga ik niet over leven.
3: Nee.
2: Maar mondde dat in jouw geval uit in schreeuwen? Nee.
3: Nee,
2: stilte.
3: Gewoon meteen mezelf af laten gooien.
2: Oh ja, precies. Gewoon naar naartoe rennen. Toe maar, gooi maar weg hier.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Okay.
1: Jij dan, Piet?
2: Ik denk dat ik wel fanatiek was.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik denk dat ik fanatiek was. Maar ik ben niet echt een schreeuwer, denk ik.
1: Nee?
2: Nee. Ik denk ook dat het hoge gilletjes zijn die het vervelend maken in de gymzaal.
3: Weet ik niet, hoor.
1: Nee, ik denk,
3: jij vindt jezelf geen schreeuwer? Dat vind ik echt. Je bent toch nu coach?
2: Oh ja, ik sta wel naast het veld.
3: En je schreeuwt hier ook.
2: Ja, schreeuw ik hier voor je. Oké. Okay. Sommige dingen moet je ook een beetje voor je proberen te houden, Han.
3: Ik? Nee.
1: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
2: Makkelijk allemaal. Gaan we door naar Jan Visser. Die mag schreeuwen over het weer. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
2: Ja. Jouw oren zijn nog hartstikke prima, Jan, of niet?
4: Ja, dat wel, ja. Ja.
2: Oké, okay. Ja. Dat wel. Wat dan niet? Je ogen. Zijn er ook prima. Je hebt niet een bril.
4: Wel, hoor. Ja.
2: Goed, Jan, laten we het over het weer gaan hebben. Is het een beetje droog in de provincie momenteel?
4: Het is op de meeste plaatsen inderdaad droog. We hebben een buienlijn gehad. Hè, die trok over het oostelijk deel van de provincie. Vooral in de streek zaten toch wel flinke buien. En die zitten nu boven de Noordoostpolder, IJssel en Markermeer. Daar komt ook onweer bij voor. Dus die buien zijn nog wat aan het activeren. Maar die hebben dus feitelijk al het grootste deel van onze provincie verlaten. En we zien van het westen uit dat de bewolking inmiddels aan het breken is. Dus meer zon. Dat is ook het beeld van de rest van de ochtend en vanmiddag. Niet dat het nou helemaal voluit zonnig gaat worden, maar van tijd tot tijd wat zonneschijn. En ja, het blijft waarschijnlijk toch op de meeste plaatsen droog. Pas later in de middag neemt de bewolking toe. En vanavond, wanneer een warmtefront van de nieuwe depressie nadert, kan er af en toe regen vallen. De temperatuur komt uit op 18 tot 19 graden. Wel neemt de wind vandaag toe. En dat heeft alles te maken met die actieve oceaandepressie. En de wind die waait dan uit het zuidwesten en is matig nu. Maar wordt vanmiddag vanavond langs de kust en op het IJsselmeer eerst vrij krachtig, later krachtig. En langs de kust af en toe vanavond hard, windkracht 7. Dus een behoorlijke wind. En dan morgen eveneens behoorlijk wat wind uit het zuidwesten. Daar ligt het lage drukgebied boven Schotland. De bovenlucht is koud. Er ontstaan diverse buien met kans op onweer. Zowel in de ochtend als in de middag. En het wordt niet warmer dan 17 tot 18 graden. En dus opnieuw bij vrij veel wind. Op vrijdag wat rustiger, maar wel nog steeds buienkansen. En in het weekeinde, er kan een enkele bui vallen. Maar er is ook af en toe zon en de temperatuur gaat langzaam wat omhoog. Nog niet helemaal volle bak boven de 20 graden, dat niet. Maar wel richting 19 tot 20 graden. Dus we komen weer een beetje in de buurt van de normale waarde voor deze tijd van het jaar.
2: Ja.
4: En dan volgende week, ja, het kan af en toe toch wel een bui vallen. Het is niet echt super stabiel. Maar de temperatuur die zakt eerst op dinsdag. Dan zakken we weer terug naar 17 tot 18 graden. En daarna zien we de temperatuur weer wat oplopen. Maar echt zomerse temperaturen, ja, daar moeten we nog wel eventjes op wachten. Dus.
2: Oké, nou, we hebben ook geen haast, Jan. Het is nog niet eens zomer.
4: Ja, dus, we hebben al het een en ander gehad. He.
2: Nou, precies. Blij zijn met wat we gekregen hebben tot nu toe. Ja. En dan zien we wel wat de toekomst ons brengt, Jan. Zullen we het zo doen?
4: Ja hoor.
2: Prima. Tot later, Jan.
4: Tot later.
2: Andy, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: 4 files hebben we. Eentje op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen, 5 minuten. De A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en afrit Haarlem, 10 minuten. Door technische problemen, de spitsstrook is daar dicht. De N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar sta je nog 10 minuten vast. En op de N522 van Bijlmermeer richting Amstelveen. Tussen Oudekerk en Amstel en de aansluiting met de A9, 10 minuten.

0: Harry Styles.
1: Watermelon Sugar.
2: En H.
3: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
1: Oh, Sjoerd, ik vind het zo leuk dat je dit bedacht hebt. Hier, kijk.
0: 3, 2, 1, door de knieën. Kom op, jongen. 1, 2, 3, 2, 3.
1: Wist hij dat jij ook echt een trainer zou worden?
0: Ja, kom op. Je hebt nog een week, hè?
4: Ja, jezus.
0: Je hebt nog een week.
5: Ik heb nog een week.
0: Ja, ben je er klaar voor al? Nee. Want even voor de duidelijkheid, jij gaat de Vierdaagse doen.
5: Ik ga de Vierdaagse doen.
0: Ja. Ja. Er moet nog een hoop gebeuren.
5: Er moet nog een hoop gebeuren. Jij zegt, ik ben nu al helemaal afgepeigerd door jou.
0: Ja, nou, ik vond dat je een beetje voor de bus werd gegooid.
5: Dat ben ik ook.
0: Ja. Maar wij dachten gewoon van, ja, jij bent natuurlijk nog een jonge god. Kijk, ja. Ik ben 45, jij bent nog 22. Maar toen dacht ik van, jij kan wel die 40, dan kan jij wel die 40. Doe nog eens, ga door de knieën. Doe eens. 3, 2, 3, 2. Ja, het ziet er toch echt wel soepel uit.
5: Ja, ik ga echt no way de 40 doen. Jij probeert me nu ook alweer voor die bos te gooien.
0: Nee, dat probeer ik niet. Maar ja, ik dacht, want welke ga je nou ook weer doen volgende week voor ons?
5: 25.
0: Dat is best een stukje. Hij
1: short helemaal tussendoor. Is maar één keer, hè? Is maar één dagje, hè?
0: Hij hoeft maar één dagje.
5: Maar het is best een stukje.
0: Ja, jawel.
5: Je doet het niet, hè?
0: Ja, ik had 3 hotelovernachtingen genomen. Maar goed, jij doet hem in één keer. Dus dat is, vind ik het op zich knap. Maar luister, ik dacht bij mezelf. Kijk, ik kan die jongen ook niet gewoon zo nu de straat op doen.
5: Je hebt geen personal trainer.
0: Nee. En ik hou toch stiekem een beetje van je. En ik dacht bij mezelf van, wat kan ik nou het beste doen? Let op. Roos! Kijk, dit is Roos.
6: Hallo.
5: Hoi, ik ben Jelmer. Hi.
6: Hoi.
5: Gezellig.
0: Roos, zeg maar wie je bent.
6: Nood volgens mij. Ja. Ik ben Roos Vrij. Ik ben wandelinfluencer.
0: Sorry?
6: Ik ben wandelinfluencer.
0: Oh ja, ja.
6: Ja.
5: Of ja. Nou ja, zo noem je het. Wauw. Ja. Jij gaat mij redden.
6: Ja.
0: Nu voel je dat het wel gaat gelukken, denk je?
5: Nou, luister, kijk. Ik heb natuurlijk alweer de blinde panikage. Want ik denk dat dit mijn einde wordt. Dus volgende week, vrijdag, heb ik ook gelijk mijn afscheid.
0: Ja.
5: Dus ik dacht, hoe moeten we dit nou een beetje gaan regelen? Maar dat heb jij dus gewoon voor me gedaan.
0: Nou, ik heb dus Roos. Roos, hallo, goedemorgen.
6: Hey,
0: Roos.
6: Jij bent 31.
0: En jij bent wandelinfluencer. Want jij wandelt iedere dag?
6: Ja, iedere dag. En vaak ook wel een lange wandeling elke week. Dus rond de 20 kilometer of zo. En verder elke dag.
0: Pieterpad heb je gelopen?
6: Klopt, het hele Pieterpad heb ik gelopen.
0: Dat is ook de 3000 kilometer, geloof ik. Nou ja,
6: iets minder.
0: Voor mijn gevoel dan.
6: Nederland, dus,
0: ja, toch?
6: Ja.
0: En wat doet dat met jou, wandelen?
6: Ja, het ruimt echt mijn hoofd op. Als ik heb gewandeld, dan voel ik me een stuk fijner. Ja. En als ik te lang thuis zit, dan ga ik piekeren.
0: Ja.
6: En
0: Piekeren.
5: Ja, ik pieker mijn suf.
0: Ja, nou, daar gaan we al. Nou, kijk, tegen Roos. Hier is Roos.
5: Als je gaat lopen, dan kan je toch juist ook gaan piekeren? Maar dan ga je ook een beetje nadenken over het leven.
6: Ja, maar vaak met een afstandje. Als ik thuis zit, dan komen de muren een beetje op me af. Maar als ik dan buiten ben, dan...
0: Want ik begreep, jij hebt ook door Zweden heb jij gewandeld.
6: Klopt, daar heb ik vorig jaar...
0: Met een klein rugtasje?
6: Ja, nou ja, iets groter rugtasje, maar wel met tent erbij inderdaad. En heb ik in de wildernis gekampeerd.
0: In eentje?
6: En, in een eentje.
0: Ik ben doodeng.
5: Maar ben je niet bang dat je vermoord wordt?
0: Wat is dit nou weer?
5: Maar dat is toch zo?
0: Ja, oké.
6: Nee, nou in ieder geval daar niet. Het is daar gewoon heel veilig. In ieder geval, ik voelde me daar veilig. Ik kan natuurlijk niet veiligheid garanderen voor iedereen. Nee. Maar,
0: en een satelliettelefoon, hè, had je dat erbij?
6: Ja, klopt.
0: Ja, dus in geval van nood.
6: Ja, want ik had een week geen bereik.
0: En het leuke is, daar ga je een boek over schrijven. Ja, of je bent ermee bezig eigenlijk.
6: Klopt, hij komt 26 augustus uit, solo-avonturier. En dus dan hoop ik ook andere mensen te inspireren om op avontuur te gaan.
0: Beter kan je niet treffen, hè?
5: Yes.
0: Dus jij gaat Jelmer een beetje helpen.
6: Ja.
0: Ja, want laten we beginnen bij het begin. De schoenen, ik denk dat daar begint, of niet?
6: Ja, ik zie hier stadse sneakers die er leuk uitzien. Maar ik weet niet of het geschikt is voor een wandelvierdaagse.
5: Maar inderdaad. Ik was dit wel van plan aan te trekken. Eigenlijk is dit, wat ik nu aan heb, is mijn look.
0: Ja. Nee joh, je gaat toch niet in een leren jasje wandelen?
5: Nou, oké, bijna mijn look.
6: Maar
5: kan ik deze schoenen niet aan?
6: Het kan, maar ik zou toch even naar een outdoor winkel gaan om je te laten adviseren.
0: Ja, want dit levert blaren op, denk jij, of niet?
6: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja?
6: En dan misschien ook even goede sokken erbij.
5: Ja, wat voor sok inderdaad? Moet ik een sok van katoen of zo? Of is dat juist slecht?
6: Ik zou voor merino-wol gaan.
0: Ja, merino-wol, echt.
6: Ademend.
0: Ja, nee, het is ademend.
5: Is dat van het merino-schaap?
0: Ja, is niet van een geit, nee.
5: Oh.
0: Nee, het is van de merino-wol. Wol van de schaap.
5: Ja. Oké, moet ik eigenlijk dus alles nog
0: Want
5: halen?
0: Dat is een sok, die neemt ook ademt en die neemt ook
6: de geurtjes op.
0: Heb je aan het einde van de dag niet van die stinkvoeten?
5: Nou, dat is op zich ook wel weer leuk. Maar ja, ik kan natuurlijk ook douchen. Ik dacht echt dat ik alles al had. Hé,
0: hey, laten we even een stukje wandelen. Want daar gaat het inmiddels om, hè. Want ik merk wel gelijk bij jou, Roos. Jij hebt een stevige tred.
6: Ja. Ja. Nou, ik hou me nu een beetje in eigenlijk.
0: Oh, echt waar? Ja, met ons erbij eigenlijk. Ja. Want hoe hard loop jij meestal?
6: Meestal zo'n 6 kilometer per
0: wat?
6: Uur.
0: Ja. 6 kilometer per uur?
2: Dat is veel.
0: Als ik 6 kilometer... Nou, als ik dat loop, dan heb ik iets gejat. Dat laat ik het daarop houden.
5: Ik denk dat ik ook wel... Ik heb ook wel flink de pas erin, hoor.
0: Ja? Ja. Jullie zijn allebei wel lang.
6: Ja, dat helpt mij inderdaad.
0: Ja?
6: Ja.
0: Oké. Okay. Is het beter dan om snel te lopen of juist langzaam? Want kijk, ja, jij bent natuurlijk getraind. Maar hoe kan je daar nog wat tips over geven, Roos?
6: Nou, ik zou gewoon doen wat goed voelt. Maar ik zou niet te hard van stapel lopen aan het begin. Want dan ben je misschien na 10 kilometer er helemaal klaar mee.
0: Ja, ja.
6: Dus ik zal me wel een beetje inhouden.
0: Want jij klets dan bijvoorbeeld niet, want jij doet altijd zo, hè?
6: Ja.
0: Maar ja, als je klets, kost natuurlijk ook energie, jammer.
5: Ja, nou ja, nu moet ik met jullie kletsen. En ik dacht gewoon, in de tussentijd ga ik gewoon lekker muziekje opzetten.
0: Ja.
5: Ik denk dat dat goed gaat, want dan kan ik gewoon goed de pas erin houden. En dan finish ik straks als eerste.
0: Ja, ja.
5: Ja.
0: Oké. Okay. Heb je nog meer tips?
6: Ja. Nou, ook tegen blaren. Ja, dat is sowieso goede schoenen, maar misschien ook een keer even je schoenen uitdoen onderweg.
0: Wat?
6: Om een beetje te luchten, ja.
0: Schoenen uitdoen onderweg?
6: Nou ja, anders dan...
0: Maar hoe moet je dan verder lopen? Of stop je dan even?
6: Dan ga je even stoppen. En dan, je moet toch even pauze houden, denk ik. Of niet, om even iets te eten. Goed eten onderweg.
5: Weet je wat ik voor tip van een luisteraar krijg? Die zei, ga eventjes lekker zonder schoenen gewoon buiten lopen. Dan ontwikkel je eelt. Toen dacht ik, dat is ook een goed idee.
0: Wat is dit nou even tip, joh?
5: Kreeg die tip.
0: Maar dan heb je straks eelt en dan ga je...
5: Dan heb je minder snel blaren.
0: Oh, is het echt waar?
6: Ja, je hebt ook...
0: Nou, doe zo vast uit maar dan. Ja, nou, Jelmer doet nu zijn schoenen uit. Nou, dan gaan we. Je hebt witte sokken aan, dat is niet handig in het Westerpark. Maar goed, maakt allemaal niet uit, joh.
6: Ja.
0: Oké, okay, nou, je hebt wel een grote voet heb jij eigenlijk. Ja. Wat voor maat heb jij?
5: Ik heb maat 44.
0: Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb 46.
5: Gaat allemaal hartstikke hard.
0: Ja, dat is waar. Nou, loop lekker, neem je schoenen mee. En dan, want deze schoenen, die kunnen dus niet. Dus we moeten straks met jou even nog naar een outdoorwinkel.
5: Ja, dat vind ik dus een heel slecht idee. Ik weet niet of Koen meeluistert, maar dat ga ik nu natuurlijk wel even door.
0: Die ga je declareren.
5: Of anders Pieter, die heeft me erin geluisterd trouwens.
0: Dus ja, ik zou Pieter nu voor de bus gooien.
5: Ja, Pieter, je betaalt mijn wandelschoenen, vriend.
0: Hele dure
5: worden het.
0: Maat 44, moet wel goed komen. Hey Roos, is dit... Toen jij voor het eerst dit soort afstanden ging lopen, waar liep jij tegenaan?
6: Oeh, ja, ik heb het ook al langzaam opgebouwd. En ik ben eerst ook NS-wandelingen gaan lopen. Dan loop je van station naar station. En niet langs een spoor, maar
0: leuk.
6: Door de natuur.
0: Ja.
6: Dus we laten iemand achter volgens mij.
0: Ja? Oh, Jelmer, kom maar.
3: Toch even mijn schoenen aan.
0: Ja, toch maar even je schoenen aan. Van station naar station, wat leuk. En dan heb je wel een doel, dat scheelt,
6: ja,
0: hè?
6: Ja, dat scheelt. Gewoon een doel hebben. Inderdaad, ook misschien avondvierdaagse ook zo. Omdat je dan meerdere dagen achter elkaar loopt en je weet van, nou, ik moet gewoon finishen.
0: Ja.
6: Dat helpt misschien wel in plaats van dat je zelf 20 kilometer gaat lopen.
0: Hoe gaan we dit nou tackelen? Want jullie, ik koppel jullie eventjes samen natuurlijk, snap je? Is het een idee om even 2 keer in de week samen te trainen?
5: Nou, of ze gaat gewoon met me meelopen volgende week vrijdag.
0: Zo, hier is weer een voor de bus gooien. Ja.
6: Nou, de wandelvierdaag is toch niet helemaal iets voor mij. Ik hou toch meer van rustig wandelen. Of nee, in ieder geval niet rustig, maar in ieder geval met...
0: Oh, jij wil niet met mensen?
6: Nou, niet zoveel mensen.
0: Nee, zijn er te veel voor jou? Ja. Jij wil echt gewoon alleen.
6: Ja.
0: Nou ja, misschien dat jij 4 meter ervoor kan lopen. Of achter Roos.
5: Precies, en dan gewoon als ik instort, kan jij me oprapen.
0: Ja, oh ja.
6: Ja.
0: Maar hij zou de 40 ook wel kunnen, toch?
6: Dat denk ik ook wel.
0: Ja, zie je wel, ja.
5: Ja, wat heb je zo snel in je zak?
0: Nee. Maar kijk, Piet, jij zorgt voor de nieuwe schoenen, toch? Nu,
1: als hij 40 loopt, dan regel ik hier bij de baas Koen dat we wel een paar schoenen kunnen regelen.
0: Als jij 40 loopt, regelen wij de schoenen.
5: Ik ben echt niet gek, hè? 40 kilometer, wat willen jullie? Jullie zijn valse deuren.
0: Jelmer, gaat de 40 lopen
1: wat
0: volgende
1: leuk.
0: Week?
1: Nee,
0: ja, leuk, hè? En Roos, onze wandelinfluencer, die gaat hem daarbij helpen. En dat gaat helemaal goed komen, toch Roos?
6: Ja, ik heb er vertrouwen in.
0: Ik heb er ook heel veel vertrouwen in.
1: Ik heb er ook heel veel vertrouwen in. Nou, jammer nog.

0: Spuittip. Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
1: Dit was een Uittip.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
3: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
7: Wij zijn Iep en Ger en wonen in Koog aan de Zaan aan de Zaan.
8: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
9: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Osinga. Laura, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Twee auto's zijn afgelopen nacht beschadigd geraakt door een autobrand aan de Mussestraat in Hilversum. Pro Amsterdam en D66 presenteren vandaag hun coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. En dierenorganisaties trekken aan de bel, omdat mensen steeds vaker zelf wilde dieren gaan opvangen thuis. Straks meer informatie uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt de CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
14: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
13: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger... Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 3 files, eentje op de A9 van Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen sta je 5 minuten vast. Het langst op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en afrit Haarlem. Daar sta je een kwartier vast. Komt door technische problemen en de spitsstrook is daar dicht. En als laatste de N242 van Middenmeer richting Alkmaar... tussen Herengewaard en industriegebied Boekelemeer, bijna 10 minuten.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren... zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud... altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Eén op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch... loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds... volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
14: De ontbijttafel.
15: Met Pieter Kok.

0: Voor dit nummer werden 6000 synthesizers gebruikt. Echt fantastisch. Kim Wilde, ja, dat hoort wel. Met You Keep Me Hanging On. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Het is inmiddels 10 minuten over 9 op een best redelijke woensdagochtend. Het is wat nat geweest, maar er komt vandaag gewoon nog een zonnetje voorbij. Dat is toch heerlijk? Het is vandaag 3 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Laura is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Laura.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. En jongens, het moment is aangebroken. Ik moet te ver scrollen als ik ergens mijn leeftijd moet registreren.
1: Oh. Oh.
0: Heb je natuurlijk wel eens bij een app, dan zegt hij van, hey, wat is je geboortedag, geboortedatum?
1: Ja.
0: En dan begin ik te scrollen. En dat is lang, jongen.
1: Wat is jouw geboortedatum ook alweer?
0: 25 juli 1980.
1: Oh ja.
0: En dat is echt ver terug inmiddels. En helemaal, want je hebt tegenwoordig van die apps, geeft hij gewoon de datum van vandaag. Want dan wil hij een soort van neutraal zijn.
1: Ja.
0: Begint hij gewoon bij de datum van vandaag. Dan moet je dus vanaf vandaag terug.
1: Ja, en welke baby gaat er op een app meteen? Niemand. Dus doe dat lekker niet, toch?
0: Wat
1: vind ik al
0: je?
1: Stom.
0: Nee,
1: maar
0: ja.
1: Er is niemand die vandaag geboren is, nee. Die app gaat downloaden.
0: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar ja, je doelgroep is misschien 25. En dan moet je hem zetten op 2001 of zo. Dat slaat ook nergens op, toch?
1: Ja, ik vind het een beetje. Ik kan toch ook gewoon zelf typen. Ik vind dat hele scoren.
0: Ja, dat is misschien wel. Dat doet het misschien minder pijn bij mij.
1: Bij jou misschien wel.
0: Ja. Dan begint het met een 1, dan een 9. Nou ja, dan kan het nog alle kanten op. 8. Oeh, wordt al taai.
1: Mm-hmm.
0: En dan wordt nog een 0 ook. Ja, het is toch. Het geeft me wel het gevoel dat ik een beetje oud ben als ik aan het scrollen ben.
1: Ja, je hebt het wel op heel veel kleine momenten ook al, hè?
0: Ja. Ik heb het idee dat de maatschappij tegen de wat oudere mensen is.
1: Oh ja?
0: Ja, vind ik wel.
1: Waarom? Nou, dat je langer moet scrollen.
0: Ik noem maar wat.
1: Zou liever gewoon vanaf 1930 willen
0: laat
1: beginnen.
0: Laat hem bij 50 beginnen, inderdaad. Dan heb je 76 jaar de tijd om te kijken of je er tussen valt. Toch? Ja, lijkt me heerlijk. Ik zie het probleem niet.
1: Ik heb hier nog nooit rekening mee gehouden.
0: Nou ja, dat is dus het verschil.
1: Ja, ik heb hier nog nooit gedacht.
0: Ja, Laura, ben jij eigenlijk ouder of jonger dan Anne?
2: Anne, hoe oud ben jij?
0: 28
2: ben ik. Oh ja, ik ben ouder. Hoe oud ben jij? 32 geworden.
0: Ben je al 32? Zo, je moet ook lang scrollen al zeker.
1: Ja, ja, ja.

0: Koen samen met Faela en Daffodils. Mooi hoor. Prachtige doelpunten, oude elftallen en fantastische spelers. Allemaal gespreksonderwerpen voor het project Voetbalherinneringen. Mensen met geheugenproblemen en iedereen die maar wil komen, komen bij elkaar in de voetbalkantine of van een prof of een amateurclub om het over vroeger te hebben en daarmee het gesprek te openen. Volgende week wordt er zo'n middag georganiseerd bij voetbalclub Kolping Boys in Alkmaar. Ik ga het erover hebben met Arjan Pijvers van Alzheimer Nederland en John van den Noord, die is vrijwilliger bij Kolping Boys. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: Ja, laat ik bij jou beginnen, Arjan. Wat houdt het project Voetbalherinneringen precies in?
1: Nou, we halen ouderen naar het stadion of naar de voetbalclub om aan de hand van memorabilia herinneringen op te halen onder leiding van vrijwilligers. En bij memorabilia moet je denken aan oude materialen, foto's, oude shirts, faantjes enzovoort. Allerlei mogelijkheden om de herinneringen van de deelnemers te triggeren. En dan gaan we anderhalf uur met elkaar in gesprek, hè, dus de duur van een voetbalwedstrijd. En dat zorgt voor heel veel verbinding onder de mensen.
0: Ja, en daarbij dus ook mensen met dementie die daardoor eigenlijk een beetje opbloeien.
1: Jazeker. Wat je merkt bij mensen met dementie die te kampen hebben met geheugenproblemen is dat ze met name dingen vergeten die redelijk vers in het geheugen liggen, zeg maar. Maar dingen van lang geleden, daar zijn ze nog uitstekend toe in staat om die op te diepen. En dan gaat het dus juist om de voetbalherinneringen uit hun jeugd, uit hun adolescentie. En dan blijkt dat ze nog hele opstellingen kunnen ophoesten terwijl ze bij wijze van spreken niet meer kunnen vertellen wat ze vanmiddag geluncht hebben.
0: Ja, geweldig hoor, dat inderdaad nog eventjes geopend wordt, dat luikje om het zomaar te noemen. John, jij organiseert al een tijdje deze middagen. Wat merk jij bij Kolping Boys hiervan? Hoe valt dit bij jullie?
2: Oh, fantastisch goed, moet ik zeggen. Ik moet zeggen, wij hebben al de derde helft. Dat is een project voor ouderen, waar ouderen activiteiten doen. Buitenactiviteiten en binnenactiviteiten, zoals biljarten, kaarten en buiten. Walking, voetbal, Zuiderboelen. En dit kwam op ons pad via AZ. En dat hebben we geïntegreerd binnen de derde helft. En mensen zijn razend enthousiast.
0: Ja, wat voor herinneringen aan Kolping Boys worden er dan opgehaald? Zijn er bijvoorbeeld oude bekers of zo, waardoor mensen ergens aan moeten denken? Of dat soort dingen?
2: Arjen vertelde het al, vanuit de Alzheimer Stichting is het materiaal beschikbaar gesteld. Dus daar maken we gretig gebruik van. En dat gaat vaak om het landelijke. Maar we proberen inderdaad ook wel eens een programma te doen met de Oud-Kolping. Laatst hadden we iemand die allerlei attributen mee had van Telstar. Dus we proberen een gevarieerd aanbod aan te bieden, zeg maar. Zodat dat niet alleen maar over landelijke clubs gaat.
0: Nee, precies. Ik kan me voorstellen dat er ook nog wel eens een klein traantje bij komt kijken, John, of niet?
2: Ik vind het af en toe aandoenlijk, moet ik zeggen. Want als je kijkt naar de deelnemers die vaak met een begeleider, mantelzorger of partner komen, dan zie je gewoon dat de beperking wegvalt en dat mensen volop meedoen om over voetbal te praten. En dan merk je eigenlijk niet op dat moment dat mensen een geheugenstoornis hebben of iets van die naad. Dus dat is wel fantastisch om te zien.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het voor de mantelzorgers ook wel bijzonder is om mee te maken eigenlijk, hè?
2: Ja, wel. En we hebben het ook geïntegreerd in de derde helft. Zodat we ook de mantelzorgers de mogelijkheid bieden om een andere activiteit te doen. Ja. Om even ontlast te worden.
0: Eruit te zijn.
2: Dat wordt gewaardeerd, laat ik het zo stellen.
0: Ja. Arjan, hoor jij dat meer? Dat het ook voor de omgeving fijn is om mee te gaan naar zo'n dag?
1: Ja, zeker. We zien dat mantelzorgers over het algemeen zelf ook aansluiten. Dan gaat het over de partners of kinderen van deelnemers. En die zien in deze situatie inderdaad hun naasten opleven. Waar die de thuissituatie vaak toch zich steeds verder terugtrekt uit de samenleving. En dan is het voor mantelzorgers heel erg mooi om te zien dat ze hun oude vader of hun oude partner weer eventjes terugkrijgen. die dingen kan vertellen over vroeger. Dat is voor die mantelzorgers ook mooi. En ze hebben ook een soort lotgenotencontact. Hè? Dus die kunnen met elkaar over van alles praten. En ja, die hebben niet per se iets met voetbal, maar we zien toch mantelzorgers die van partners die inmiddels zijn overleden, die nog steeds contact hebben met elkaar of met de vrijwilligers bij voetbalherinneringen.
0: Ja, dat is bijzonder inderdaad. Ja, en Arjen, John zei het er net al eventjes, zij hebben het via AZ bij hen aangeboden gekregen. Want bij welke Noord-Hollandse clubs gebeurt dit nog meer allemaal? Waar doen jullie dit?
1: Ja, we zijn ook bij Telstar begonnen. Daar is het één keer in de maand enorm succesvol. Waar Frank Snoeks de spreekstalmeester is. En die doet dat fantastisch daar zo. Ook enorm druk bezocht. En we hebben ooit bij Haarlem en Volendam een sessie gedaan. Maar daar is het eigenlijk nog zaak dat het nieuw leven wordt ingeblazen. Dus zeker als mensen zich in Volendam of Haarlem aangesproken voelen, dan ga ik daar graag mee in gesprek. En ook elders in Noord-Holland. Want dit kan bij elke club in Noord-Holland en in Nederland plaatsvinden. Het gebeurt inmiddels bij 50 clubs. En Alzheimer Nederland ondersteunt die clubs om dit op te zetten. En stelt dus inderdaad materialen beschikbaar.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja, John, bij jullie komen ze volgende week weer samen met z'n allen. Kunnen er nog mensen langskomen eigenlijk? Of is het al helemaal vol?
2: Nee. Het is niet vol. We hebben hoopvol. We hebben 10 vrijwilligers. Dus we kunnen best nog wel wat deelnemers gebruiken. Dus ik zou zeggen, 10 juli gaan we van start. En 24 juni ook. En hebben een echte WK-quiz. Dus ook met materiaal van Alzheimer Stichting.
0: Ja,
2: we hebben nog 2 keer voor de zomer. En dan hebben we een zomerstop. En dan gaan we 2 september. Maar mensen kunnen zich aanmelden.
0: Op de woensdagen dus. En waar moet je je aanmelden dan? En kost het nog geld bijvoorbeeld?
2: Nee, de eerste bijeenkomsten niet. En dan als er iemand definitief verblijft komen, dan hebben we een soort strippenkaart waar mensen €3 per middag betalen via een soort strip. Dus ze betalen alleen als ze aanwezig zijn.
0: Ja, omdat
2: je merkt wel dat het soms lastig is dat mensen natuurlijk afhankelijk zijn van mantelzorgers of partners om te komen.
0: Ja.
2: Dus je merkt wel dat de opkomst soms wat wisselend is. Maar ja, dat is ook een vorm van even gewenning. Maar nogmaals, ze kunnen zich aanmelden rechtstreeks bij Kolping, bij mij. We hebben ook Inger Soet, dat is een consulent van Wonen plus Alkmaar. Is altijd aanwezig tijdens de bijeenkomsten.
0: Ja,
2: en daar kunnen ook mensen terecht voor andere vragen.
0: Ja.
2: Dus op die manier proberen we dat een beetje te sluiten. Dat mensen altijd terecht kunnen, ook met vragen.
0: Bij Kolping Boys is dus in ieder geval nog plek. En mocht je nou in Haarlem en Volendam zitten en zeggen, ja, bij onze voetbalclub zou er nog wel ruimte voor zijn, dan moeten we bij jou zijn, hè, Arjen?
1: Ja, heel graag.
0: Goed, Arjen Pijvers was dat van Alzheimer Nederland en vrijwilliger bij Kolping Boys in Alkmaar, John van den Oort. Dank wel, allebei.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
9: Ik ben Christina, uit Volendam.
10: Ik ben Chetin Sen, uit Zaandam.
11: Ik ben Anne, uit Muiden.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 9:30 in Heerhugowaard. Het is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Met Laura Oosinga. Laura, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een 36-jarige man uit Hoofddorp wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 180 kilo cocaïne. Volgens het Openbaar Ministerie speelde hij een belangrijke rol bij de smokkel en was hij ook betrokken bij voorbereidingen voor nieuwe drugstransporten en wapenhandel. De verdachte ontkent de beschuldigingen. De rechtbank heeft besloten dat hij voorlopig vast blijft zitten. In Hilversum zijn afgelopen nacht twee auto's beschadigd geraakt door een brand aan de Mussenstraat. Toen de brandweer arriveerde, stond een van de voertuigen al in lichterlaaien en het vuur sloeg vervolgens over naar een tweede auto. De politie die doet onderzoek naar de oorzaak en sluit brandstichting niet uit. Pro Amsterdam en D66 presenteren vandaag hun coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er een streep gaat door het erotisch centrum, dat de OZB voor huiseigenaren niet omhoog gaat en dat er de komende 4 jaar zo'n 350 miljoen euro bezuinigd wordt. Vandaag wordt bekend waarop dan precies bezuinigd wordt en waarin juist wordt geïnvesteerd. Ook worden de nieuwe wethouders en hun portefeuilles gepresenteerd. Schreeuwende leerlingen, stuiterende ballen en schelle fluitjes. Bijna 60% van de gymleraren heeft last van gehoorschade. Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben daarom de Gym Ear ontwikkeld. Een geluidsmeter met ledlampen die laat zien wanneer het geluidsniveau te hoog wordt. Bij groen is er niks aan de hand. Oranje is een waarschuwing dat het geluid aan het oplopen is. En kleuren de lichtjes rood, dan wordt

0: de maximale geluidswaarde overschreden. De meeste eerste gebruikers zijn enthousiast en er zijn dan ook plannen om het systeem op de markt te gaan brengen. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Zo zien ze bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er dan zielig uitziet en die nemen ze dan mee naar huis. En dat is niet de bedoeling. Dat zegt ook deze wildopvang.
1: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen. Die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen. En dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
0: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die ook nog eens versterkt wordt door sociale media.
2: Oh, hebben jullie nooit gedaan vroeger dat je als je een zielig vogeltje tegenkwam dat je hem in een kartonnen doos deed met een...
0: Ja!
2: Pakkie water of zo?
0: Zeker wel. Of egeltjes ook, als ze verzwakt zijn. En dan ga je ze water wat melk geven.
2: Dat is helemaal niet de bedoeling, hè? Dan maak je ze kapot mee.
0: Dat weet ik. Maar
2: kattenvoer,
0: dat...
2: prima.
0: Dat was het.
3: Dat wisten we niet.
2: Dat wisten we toen niet. Maar goed, ik wist het überhaupt niet. Want ik heb heel vaak geprobeerd een vogel te redden.
3: Ja, echt waar?
2: Nooit.
3: Het is mij nog nooit overkomen.
2: Nee? Kleine babyvogels niet?
3: Nee.
2: Maar jij bent natuurlijk ook opgegroeid in een heel raar gedeelte van Nederland.
3: Ja, daar hebben ze geen vogels in. Nee.
2: Maar het is in ieder geval niet Noord-Holland, dus dat telt gewoon niet mee.
3: Nee, mijn hele jeugd telt niet mee. Ik hoor het alweer. Prima. Dankjewel.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Laura. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
4: Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich geregeld zien. Dat is aan het begin van de middag ook nog het geval. Later op de middag neemt de bewolking toe en vanavond valt er nu en dan regen. De temperatuur loopt op naar maximaal zo'n 18 tot 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. Vanmiddag en vanavond aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Aan de kust mogelijk korte tijd windkracht 7. Een harde wind dus. Morgen vallen er buien, vooral in de ochtend. In de middag wordt het geleidelijk van het westen uit wat droger. De buien kunnen trouwens soms van onweer vergezeld gaan. Temperatuur morgen niet hoger dan zo'n 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6.
2: Dankjewel, Jan. Ann, jij hebt de verkeersinformatie van de ANWB gekregen. Waar staat dat vast in Noord-Holland?
3: Eén file nog en die staat op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en afrit Haarlem. 10 minuten vertraging, komt door technische problemen en de spitsstrook is daar dicht.

0: R.E.M. met Losing My Religion.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Hij is prachtig zelfs. Hij is niet alleen gaaf. Het is een juweel voor in je keukenla.
2: Of ingelijst.
0: Of in de kaasdoos in de koelkast.
2: Ja, of op de kop gehangen aan een haakje.
0: Ja, kan ook. Hij mag ook op de magneetstrip waar alle andere messen en schade van de keuken bij zitten.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, kortom, een juweel voor in je keuken. Hoe win je hem precies? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-51-52 met het woord kaasgaaf. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
2: Mm-hmm.
0: Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Nada.
0: Tragisch.
2: Ja. Ja, vind ik wel. Altijd een steek in mijn hart.
0: Ja, maar goed, even tussen jou en mij aan. Gaat wel heel goed de laatste tijd.
2: Het gaat heel goed. Ben ik zo blij mee.
0: Ja, weet ik niet. Het is pas een spel als het ook van tijd tot tijd misgaat. Ja, moet je voorstellen dat je postdoc hoogspringen zit te kijken en dat iedereen eroverheen springt.
2: Het is toch fantastisch?
0: Saai.
2: Nee, iedereen net een beetje eroverheen.
0: Nee, ja, nee.
2: Is toch
0: dat
2: cool?
0: Het wordt pas een wedstrijd op het moment dat het soms misgaat. Dus, nou ja, mocht je het willen verknallen, 088 58 51 52... Gewoon even dat woord kaasgaaf hebben. En wie weet is die prachtige kaasgaaf dan zometeen voor jou.

0: De Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker. En exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. En ik ben daar gewoon rechtvaardig in.
3: Nou, zeg dat.
0: En streng.
3: Dat ook nog eens.
0: Ja, precies.
3: En al wat daarbij hoort.
0: Ja, maar zonder regels geen spel, zeg ik altijd maar. Er moet opgenomen worden, er moet 3 keer achter elkaar kaasgaaf gezegd worden. En we gaan iemand bellen.
3: Gaan we?
0: Ja. Het begint goed.
4: Kaasgaaf.
0: Is gewoon goed. Kun je niet boos om worden. Met wie spreek ik?
4: Met Bert.
0: Hey Bert, ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasgaaf.
4: Dank je.
0: Dat
4: dank
0: is toch leuk, hè?
4: Ja, ik probeer het al heel lang.
0: Meen je dat nou?
4: Ja, echt waar, ja.
0: En
4: ja.
0: Ben je een beller of een apper? Ben je vaak het woord kaasgaaf aan het appen?
4: Ik app het altijd, ja. Ja.
0: Hartstikke mooi. Hij is helemaal van jou. Waar komt hij te liggen bij jou, Bert?
4: Nou, ik denk wel toch wel in de keukenlaar.
0: Ja, hè? Dat is een fijn plekje
4: te houden. Ja.
0: Mooi zo. Ja. Wens je er veel plezier mee en een fijne dag.
4: Dankjewel.

0: Right, said Fred met Don't Talk, Just Kiss.
1: Ik ga lekker in gesprek met Bart Slim. Bart, goedemorgen.
2: Genoeg gepraat. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ga je het doen zo meteen?
2: Lekkere muziek draaien. Mink de Vil komt langs. Spanish Stroll en Teddy Swims. Dat is volgens mij zijn nieuwe single. Mr. Know-It-All heet het liedje.
1: Leuk.
2: Ik ben benieuwd te staan, denk ik, ook nog wel even stil bij het overlijden van Peebo Bryson. Toch een grote rolzanger. Ja. De Disney-hoek, hè?
1: De Disney-hoek. Aladdin, A Whole New World. Ja. Zag ik.
2: Beauty and the Beast.
1: Beauty and the Beast heeft hij gezongen.
2: Een hitje gehad met de al eerder ontvallen Roberta Flack.
1: Ja.
2: Tonight I Celebrate My Love. Denk die gaan
1: hij heeft prachtige nummers gezongen. Wat een stem.
2: Ja,
1: wat een stem.
2: Ja, bijzondere naam ook, Peebo. Moet gewoon een beetje denken aan Peebo de Clown en Mamalou. Dat doet veel niet. Voor de rest, ik vroeg me nog af. Ik vind het leuk om weer zo'n bakkie te doen met de luisteraar. Maar ik vraag me af, had jij vroeger een favoriet pretpark waar je kinderen graag heen gingen of waar je zelf graag kwam?
1: Dat is leuk. Dat moeten we misschien aan Anne vragen. Die weet wel wat mijn favoriete pretpark is.
2: Oké. Okay.
3: Volgens mij ben jij nog nooit in een pretpark geweest.
1: Dankjewel.
2: Je bent een pretpark
1: haat. Ik ben een hater.
3: Maar
1: absolute
3: ook toen,
1: hater.
3: Ook toen je 4 was?
1: Ook
3: echt?
1: Al een hater.
2: Dus ja. Niet naar Ponyparks Lagaar of Hellendoorn?
1: Nee, allemaal nooit geweest. Ik moest natuurlijk ook wel voor een schoolreisje eens een keer naar zoiets. Ik denk dat ik in mijn leven 2 keer in de Efteling ben geweest.
2: Echt?
1: Een gruwel. Ja.
2: Ook ook als je kinderen je smeekt op papa, ik wil naar de Efteling.
1: Ik ben niet mee geweest, ze zijn wel eens geweest met hun moeder.
3: Ik wil zo graag een keer met jou daarheen. Nee,
1: absoluut, dat wil je helemaal niet.
3: Jawel.
1: Wordt echt alleen maar rillen.
2: Laat je Pieter lekker achter bij de Kiss and Ride.
1: Dat is prima, dan kan ik gewoon lekker een wandeling gaan maken ergens door de natuur. Op donderen met je pretpark. Met alle respect.
3: Ik ga het voor mijn verjaardag vragen. Dan kun je niet weigeren, toch?
1: Nou, moet jij eens opletten.
2: Heel benieuwd dat dit gaat opleveren.
1: Ja, ben ik ook benieuwd. Zo meteen horen bij Bart Slim en zijn goedemorgen. Na, Shaka Tak.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl. Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
6: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
10: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
12: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
13: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
14: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 1:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Vanaf vandaag vindt de 79ste editie van het Holland Festival plaats. Een grensverleggend festival voor internationale podiumkunsten in Amsterdam. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. En na 7 jaar zoeken en behoorlijk wat tegenslagen heeft Herenboerderij West-Friesland eindelijk een plek gevonden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
15: De verkeersinformatie dan van de ANWB. Eén melding, de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en de afrit Haarlem, daar zijn technische problemen. En als gevolg daarvan is de spitsrook dicht.
13: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
21: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
20: Hoe dan?
21: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
25: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
26: Goedemorgen.
27: Met Bart Slim.

0: Goedemorgen.
1: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen, Bart. Hey, Mr. Jim. I can see the shape you're in.

0: dat ook wel een Bart Know-it-all, hè? Nou, ik zeg verder niks, hoor. Teddy Swims hoorde je met Mr. Know-it-all. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Zo lekker met z'n allen richting het midden van die week hobbelen. En dan straks om 12 uur zo patsboom deel 2 van week 23 in rommelen. Tot die tijd, de komende 2 uur met andere woorden, kun je hier in Goedemorgen genieten van de bekende, beproefde receptuur. Lekkere muziek, de meeste fijne platen per strekkende meter, het laatste nieuws uit Noord-Holland, hoofd- en bijzaken, achtergronden, context, you name it, allemaal in een bulletin gegoten door Laura. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik moet me toch even iets van het hart, maar ik vind dat je veel kleren aan hebt. Ja, ik bedoel... Leg dat niet verkeerd, maar heb je het koud?
1: Even rustig, Bart. Ja, potpuntorie.
0: Ja, ik zal maar anders uit dan ik bedoeld had. Maar heb je het zo koud hier of niet?
1: Ja, ik heb het hier altijd koud.
0: Okay.
1: Nou, het begint hier altijd goed. En dan om 8:30, dan, okay. dan zit ik hier... Ja, nee.
0: Okay, maar het heeft niets met mijn komst te maken. Dat ineens de
1: het wordt wel ineens heel warm. Dus okay, ik trek snel mijn jas uit. Ja.
0: Nou ja, als er maar een goed bulletin komt straks om 10:30... dan maakt het verder niet uit wat je dan aan hebt, hoor. Laura hoor je dus straks om 10:30 met het nieuws. En dan horen we ook Jan Visser met het uitgebreide weerbericht. Nou, de lekkerste koffie van Noord-Holland, die heb ik ook voor je in de aanbieding. En je bent van harte uitgenodigd voor een lekker bakski. Waar zou ik het dan met je over willen hebben? Nou, gisteren had ik een beetje een gekke dag, want ik moest... hals over kop, nou niet hals over kop, maar ik moest even naar het ziekenhuis voor de controle van die ingreep van laatst. En daarna moest ik nog helemaal aan het eind van de middag, had ik een klus buiten de deur. Ik mocht wat spotjes inspreken voor een pretpark. Nou, superleuk, hele aardige mensen. Maar goed, was er wel heel even mee bezig. Nou, daar had ik het dan gisteren met mijn gezin over tijdens het avondeten. Toen ging het over pretparken. En zeker toen mijn kinderen klein waren, ging ik veel met ze naar pretparken in Noord-Holland. Hè. De Linnaeushof, dat is dan net buiten de regio, maar Oud-Valkenveen, hè, hier vlakbij. Kraantje Lek. Nou, met name Oud-Valkenveen, dat vonden mijn kinderen destijds echt fantastisch. En ik vond als kind vroeger al avonturenpark Hellendoorn geweldig. Want daar hadden ze namelijk een achtbaan die net eng genoeg was voor mij, zou ik maar zeggen. Daar durfde ik in. Sommige die vond ik nog gewoon te eng, maar daar is toch een beetje mijn liefde voor achtbanen ontstaan. Dat was echt het perfecte instapmodel. Maar goed, mijn vraag is dus, wat is of was jouw favoriete pretpark? Daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Kom maar door, 088-50-51-52. Doen we even een bakkie. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè? Tussen nu en 12 uur straks de Spice Girls en stop. Eerst de Monkees en Last Train to Clarksville. En net als voor die duizenden Amsterdammers die er door hun aangevochten parkeerboete kwijtgescholden zagen, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, zo'n bakkie kost je in een pretpark vaak een eurotje of acht, hè? Moet ik ineens aan denken. Hey, Loes belde en die zei dat ze altijd graag in de Efteling kwam. En toen kwamen we er allebei wel een beetje op uit dat het wel een kostbare kwestie is. Even een bezoekje aan een pretpark. Maar dat was mijn vraag, hè. Wat is jouw favoriete pretpark? Of wat was vroeger je favoriete pretpark toen de kinderen nog klein waren? Nou, dank voor al jullie reacties. Kwam er een hoop binnen. Jaap was de eerste en die zei meteen ja, kraantje lek, hè, met de holle bolle boom. In de buurt van Haarlem is dat Linnaeushof ook erg leuk. En even kijken, ja, Lidwien die wees mij erop dat de Linnaeushof wel degelijk in Noord-Holland is. En dat is namelijk in Bennebroek. Ja, favoriete pretpark van velen. Duinrel, dat... Nee, Drievliet, dat zegt Willy. Duinrel, zegt Christian. Het Tikibad in Duinrel. Drouwener Zand, ja, daar ben ik ook wel eens geweest. Anja zegt, nou, vind ik ook wel een hele mooie. En die zegt, het pretpark, dat was vroeger de speeltuin voor mij. Ja, als je heel klein was, dan had je helemaal geen pretpark nodig, hè. Christian die zegt dus nog, ja, Duinrel en Drouwener Zand. Daar ben ik ook wel eens geweest, in Drouwener Zand. Nou, werd ik niet zo heel vrolijk van. Voel een beetje een treurige toestand. Kees uit Hoofddorp, die belde nog. Die heb ik lang niet gesproken, trouwens. Ja, zat even in de lappenmand. Gaat gelukkig goed met hem, beter met hem. Hij zegt, ja, de Efteling, altijd een favoriet. En ook mijn kleinkinderen komen daar nog graag. En Els uit Weesp, die stuurde een appje. En die zegt, we hadden vroeger een staakerven in Overijssel. En in de zomer gingen we naar Ponypark Slagharen. Ja, er wel wat voetstappen liggen. Dat vonden mijn kinderen fantastisch. En dan heb ik toevallig hier schuin tegenover mij iemand zitten die volgens mij ook al wat voetstappen heeft lopen in een pretpark. Ja. Onze eigen nieuwslezer, Laura Ozinga. Ja, Laura, wat is jouw favoriete pretpark
2: eigenlijk? Ja, Efteling, by far ook. Ja? Ja, dat vind ik wel zo'n mooi park. Ik vind daar de totale beleving zo goed.
1: Ja.
2: Het is gewoon vanaf dat je binnenstapt, stap je gewoon een sprookjeswereld in.
1: Ja.
2: En het is gewoon, elke hoek is gelikt.
1: Ja.
2: Het is allemaal goed. En klinkt echt als een soort liefhebber.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar er is nu, je hebt nu die nieuwe, nou die is dan niet meer zo heel nieuw, die Dans Macabre, dat is dan een attractie.
1: Ja.
2: Ja, die is zo goed. Ik ben toevallig 2 weken geleden dan weer eens Efteling geweest. Ja. En heb ik dus ook die attractie voor het eerst mee mogen maken.
1: Nou, dat is een vrij nieuwe inderdaad, die Dans Macabre.
2: Ja, ja. Je weet niet wat je overkomt.
1: En ze hebben goede achtbanen, ook fantastisch.
2: Ja, ja, is toch heerlijk. Het is gewoon het beste van alles.
1: Ja, ik denk inderdaad dat de Efteling wel de absolute top is.
2: Het is echt een klapper, hoor.
1: Ja, en het is er altijd druk, valt mij op. Terwijl het is echt, het kost je wel aan de klauw met geld, even een dagje Eftelingen.
2: Ja, het is heel duur, ja. Ik weet ook niet waar mensen al het geld vandaan halen. Maar ja, ik moet wel zeggen, toen wij er waren, was het wel wat rustiger. Had ik het ook wel op uitgezocht.
1: Ja.
2: Dus het was ook niet topweer. Maar we hebben volgens mij eigenlijk overal 15 tot 20 minuten gewacht. Ja. Op één achtbaan na. Daar wel echt heel lang.
1: Precies, ja.
2: Maar verder overal, ja, hooguit 20 minuutjes. Dus dat is op zich wel te doen.
1: Ja.
2: Maar ja, inderdaad, als je aankomt rijden met
1: niet
2: bussen.
1: Geloven,
2: dat is echt dat je denkt, hoe kan dit?
1: Ja. Ja, het is een wonderlijk fenomeen. Ja, mijn kinderen komen er ook nog steeds heel graag. We gaan niet meer zo frequent. Vroeger gingen we elk jaar wel 1 keer minimaal. Maar het is de laatste jaren wel wat minder geworden.
2: Ja.
1: En het grappige is, ik kom in de Efteling altijd een BN'er tegen. Heel apart.
2: Oh.
1: Ja, Ines Wesky ben ik wel een keer tegengekomen. en Leo Alkemanen van Sluipschutters. Ja, dat zit een beetje...
2: Oh, wat grappig.
1: Ja, bizar, hè?
2: Ja, dat is wel grappig, ja.
1: Nou, we gaan vast nog wel wat meer leuke pretparken voorbij horen komen en zien komen. Er komt nog een appje binnen van Petra. En die zegt met de kinderen naar Sprookjesbos in Enkhuizen geweest. Dat is ook een heel leuk park. Ja, absoluut. Nou, je suggesties zijn nog steeds welkom, hoor. Kom maar langs 088 850 51 52. Dit is Matt Bianco. And more than I can bear.

0: U weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Hallo, ik ben Milenia en ik kom uit Hillegowaard.
7: Ik ben Jack en ik kom uit...

0: Het is 11:01. In Alkmaar is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na 7 jaar zoeken en behoorlijk wat tegenslagen heeft Herenboerderij West-Friesland eindelijk een plek gevonden. In het dorp Hem gaat de coöperatie ruim 4 hectare grond pachten voor een kleinschalige boerderij. Vanaf begin volgend jaar willen de initiatiefnemers daar groenten en fruit gaan verbouwen. En inmiddels hebben zich al bijna 100 huishoudens aangesloten. Maar er is nog ruimte voor nieuwe leden, dus ik zou zeggen, laat je inspireren. Vanaf vandaag vindt de 79e editie van het Holland Festival plaats. Een grensverleggend festival voor internationale podiumkunsten in Amsterdam. Tijdens het festival zijn tot en met 28 juni diverse muziekstukken, theater- en dansvoorstellingen. En ja, die zijn allemaal te zien op 17 verschillende locaties in Amsterdam. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die wonen vanmiddag om 4 uur de opening bij in Carré. Een 36-jarige man uit Hoofddorp wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 180 kilo cocaïne. Volgens het Openbaar Ministerie speelde hij een belangrijke rol bij de smokkel en was hij ook betrokken bij voorbereidingen voor nieuwe drugstransporten en wapenhandel. De verdachte ontkent de beschuldigingen. De rechtbank heeft besloten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er dan zielig uitziet en nemen dat dan mee naar huis. Maar dat is niet de bedoeling, dat zegt ook deze wildopvang.
2: Vorig jaar kregen we ook een haas binnen, die had ook een tijdje bij iemand thuis gezeten. Die kwam als kleintje daar binnen en dan zien we een foto van een haas die bij iemand in de kamer zit waar we de slingers eromheen zien hangen. Die vond het ook leuk om op de verjaardag te laten zien blijkbaar wat ze in huis had. En het diertje kreeg ook slagroom gevoerd, waardoor het niet goed groeit, last krijgt van de botten of de darmen en vervolgens het niet redt.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend en die wordt versterkt door sociale media. Schreeuwende leerlingen, stuiterende ballen en schelle fluitjes. Bijna 60% van de gymleraren heeft dan ook last van gehoorschade. Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben daarom de Gym Ear ontwikkeld. Een geluidsmeter met ledlampen en die laat zien wanneer het geluidsniveau te hoog wordt.

0: Bij groen is er niets aan de hand. Bij oranje, nou, dat is een waarschuwing dat het geluid aan het oplopen is. En kleuren de lichtjes rood, dan wordt de maximale geluidswaarde overschreden. De eerste gebruikers zijn enthousiast en er zijn dan ook plannen om het systeem op de markt te gaan brengen.
1: Ja, dat is wel een beetje een soort, hoe noem je dat, stille ramp of zo. Hè?
0: Ja.
1: Natuurlijk best wel een hoop gymleraar die altijd boven dat geluid moeten uitschreeuwen.
0: 60%.
1: Niet te geloven. Ik kan me ook voorstellen dat badmeesters daar last van hebben.
0: Ja.
1: Die moet, altijd schreeuwen terwijl die kinderen met hun hoofd op de water zijn.
0: Ook veel gegil en ook slechte akoestiek inderdaad.
1: Slechte akoestiek, ook dat nog inderdaad. En wij hadden vroeger ook een badmeester. En die had dan ook zijn hele stem naar de galamiezen geholpen.
0: Ja.
1: Badmeester Moeke. En je had een hele bekende trainer, Jacco Verhagen. De trainer van Inge de Bruin. En die had ook zo'n stem.
0: Ja.
1: Dat zei van ja, dat komt echt door mijn werk.
0: Omdat probeer er maar bovenuit te komen.
1: Exact, dus dat is dan je stem en je oren zijn natuurlijk ook. Die gaan er ook aan als je niet uitkijkt als gymleraar.
0: Ja, nou, ik vind het op zich wel echt goed dat daar dan een soort van bewustzijn voor wordt gecreëerd.
1: Zeker, en misschien gaat deze uitvinding het wel helemaal maken dan. Hè?
0: Zou mooi zijn. Ik denk dat het veel problemen kan gaan schelen.
1: Ja.
0: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Laura. Jan Visser, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Nou, wat staat ons te wachten, Jan, qua weer?
2: Ja, op zich is het op dit moment best wel aardig weer in de provincie. We hebben vanochtend vroeg enkele flinke buien gehad. Die zijn nu naar het oosten weggetrokken. Ze waren met name actief in de regio Enkhuizen en oostelijk daarvan. We hebben IJsselmeergebied dus. En die zitten nu inmiddels boven het oosten van het land, noordoosten. En bij ons is op veel plaatsen de zon doorgebroken. Het is een graad of 17 aan de kust iets lager. En dat blijft de komende uren zo, droog weer. En dan vanmiddag neemt geleidelijk aan de bewolking weer toe. Maar dat is pas vooral in de loop van de middag. Eerst wat sluierwolken waar nog de zon redelijk goed doorkomt. Tweede helft van de middag raakt het bewolkt. En vanavond kan er af en toe regen vallen. Die regen hangt samen met het frontensysteem van een actieve oceaandepressie. Nu ten noordwesten van Ierland. En ook de komende nachten valt er nog enige tijd regen. En de wind die gaat vandaag ook flink opspelen uit het zuidwesten. De wind is nu matig, aan de kust vrij krachtig. Maar vanmiddag en vanavond wordt de wind matig tot vrij krachtig. En aan zee op het IJsselmeer af en toe krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. Dus behoorlijk wat wind dus. Ja. En de temperatuur die komt uit op maximaal 18 tot 19 graden. Nou, morgen ligt die depressie boven Schotland. Bij ons hebben we dan te maken met kou op hoogte in de atmosfeer. Een heel gebied trekt dan over. En dat levert in de ochtend buien op. Kans ook op onweer. In de middag in eerste instantie ook nog. Maar naarmate de middag voortschrijdt, wordt het van het westen uit wat droger. Het wordt niet echt warm, 17 tot 18 graden. En de zuidwestenwind is eigenlijk van dezelfde sterkte als vandaag. Matig boven land en langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Soms aan de kust, af en toe hard, windkracht 7. Ook vrijdag, weliswaar minder wind, maar nog steeds wel buienkansen. En een graad of 18. En dan in het weekend, we hebben geregeld zon, maar toch ook nog plaatselijk wel een bui hoor. Het is nog niet helemaal buivrij. En de temperatuur die komt zaterdag op 19 tot 20 graden uit. En zondag net iets boven of net iets onder. Dat is afhankelijk van hoe sterk de wind uit het westen waait.
1: Ja.
2: En dan na het weekend blijft het nog een klein beetje wat wisselvallig. En tweede helft volgende week, dan wordt het waarschijnlijk stabieler met meer zon en hogere temperaturen.
1: Oké, dus we moeten hier even doorheen, denk ik, hè? Deze fase. Het is niet anders. Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
2: Ja hoor.
1: De ANWB verkeersinformatie dan nog. Even kijken waar die is. Ja, hier staat hij. De A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen het knooppunt Amstel en de afrit Haarlem. Ja, dat zijn die technische problemen waar ik het een half uurtje geleden ook al over had. De spitsstrook daar, die is dicht.

Marvin Gaye met een van zijn drie muzes. Tammy Terrell was dat. Anderen waren natuurlijk Diana Ross en Kim Weston. Ja, hij had drie vrouwen met wie hij regelmatig duetten opnam. En zij overleed zo'n beetje naast hem op het podium. Ja, het vreselijke lot dat Tammy Terrell trof. Ain't No Mountain High Enough hoorde je van Tammy en Marvin Gaye. En daarvoor nog Hannah May met Back to You. Er komen ondertussen nog steeds leuke suggesties binnen. En verhalen over pretparken, waar ik het aan het begin van deze uitzending over had. Annelies die belde en die zei, ik woonde vroeger in de buurt van Rotterdam. Dan gingen we altijd naar het Tikibad. En het pretpark dat daarnaast zit, waar ik nu natuurlijk niet op kan komen. Maar Tikibad ben ik ook veel geweest. Leuke plek inderdaad. Wat zitten we hier nog even te kijken? Duinruil is dat natuurlijk. Hè? Anja zegt, ik ga natuurlijk met mijn kleine kinderen ook naar pretparken. Vroeger ging ik veel naar Avifauna. Ja, daar kwamen wij ook een tijd veel. Hartstikke leuk pretpark is dat in Alphen aan de Rijn. Drievliet is nog een suggestie van Wim Hemker. Ja, Drievliet is ook leuk. Ellie belde nog en die zei, de Apenhul. Ja, ook een hele fijne plek. En Bobbejaanland. Dat is volgens mij in België. Ik weet niet of dat nog bestaat. Ga ik even opzoeken. Hey, straks een goedemorgen. De Lumineers en Ho Hey. Eerst een band waarvan ik de zanger een keer naast me zag zitten. Ja, dat speelde zich allemaal af in een koffieshop in Amsterdam. En die koffieshop heette De Dampkring. En dat was volgens mij in de Handboogsteeg of de Voetboogsteeg. Daar wil ik vanaf zijn. Daar zat ik een keer op een middag met een lekker jointje. En een kopje koffie en een krantje. Want daar had ik toen tijd voor. Ja, andere tijd was dat. En toen kwam Huub van der Lubbe ineens naast me zitten. De zanger van De Dijk. Ook met een jointje en een cappuccino. Ik kan me nog herinneren of koffie verkeerd. En die ging toen. Had een heel fijn pennetje uit de binnenzak van zijn colbertje. En toen ging hij op een bierviltje zitten schrijven. Eerst tekenen en daarna tekstjes zitten schrijven. Een paar zinnetjes die ongetwijfeld ooit hun weg hebben gevonden naar een liedje van De Dijk. Misschien wel het liedje wat ik nu ga draaien.

De Lumineers, hoor je met Ho, Hey. Lekker liedje is dat. En daarvoor dus de dijk. Ja, die Huub van der Lubbe, joh, die zat gewoon naast me. Ik heb nog even een kletsje gemaakt ook met hem. In koffieshop de Damkring. En Erik die zegt terecht, het is handboogstraat of voetboogstraat. En niet steeg. Nou, goed dat je me even terecht wijst en corrigeert, Erik. Maar dat was wel, ja, een mooi momentje dat hij daar ineens binnenkwam. Een hele reizige gestalte met die prachtige stem, die mooie kop. En die ging dus inderdaad op een bierveeltje een potentiële hit van de dijk schrijven. Ja, dat maak je allemaal mee in Amsterdam, hè, dames en Erik. Alle stappen. Eens even kijken hoe wij uitkomen qua muziek. Nou, even een beetje rommelen. Misschien nog een liedje erbij. Misschien nog niet. Kijk wel waar het schip stond. Dit is in ieder geval Sister Sledge. En We Are Family.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week in 1964 vond een van de meest legendarische concerten ooit plaats. De Fab Four traden op in Blokker.
2: Maar de Beatles zijn niet de enige die ooit een iconisch concert hebben neergezet. Wij zetten daarom in Over de Top de meest bijzondere op een rij.
1: Rod Stewart die trad ooit op voor 3,5 miljoen mensen.
2: Ja, en niks heeft meer indruk gemaakt dan Queen tijdens Live Aid.
1: Dit is ook zo'n bizar concert. Het eerste concert in een videogame.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
9: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
10: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
11: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
12: Ik ben Annie uit Volendam.
13: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
14: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 1 minuut voor 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een bijzondere prestatie voor scholengemeenschap De Hoge Berg op Texel. Zowel het jongens- als het meisjesteam heeft zich geplaatst voor de landelijke finale schoolvoetbal. Oost-Kesbeke treedt langzaam af van de augurkentroon. En na 7 jaar zoeken en behoorlijk wat tegenslagen heeft Herenboerderij West-Friesland eindelijk een plek gevonden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake, in elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar 2 mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
12: De verkeersinformatie van de ANWB gaat nog steeds over die A10. Hè? Knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Amstel en de afrit Haarlem. Daar zijn technische problemen. En let een beetje op als je daar in de buurt rijdt, want de spitsstrook die is dicht.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.

0: nog, maar er ligt een prachtige muzikale toekomst voor haar in het verschiet, sprak hij vaderlijk. Shanna Spiro hoorde je met Material Lover. 10 minuten over 11.
1: Ciao tutti. Buongiorno.
0: We zijn er weer. Uurtje 2 van deze midden van de week editie van Goedemorgen. We zijn heel vroeg, denk ik ineens. Had ik korte liedjes of zo? Nou ja, doet er niet toe. Hey, lekker door op de ingeslagen weg, wilde ik voorstellen. En die weg die leidt dan onherroepelijk tot het midden van de week. Ja, zo gaat dat, hè. De tijd die voortschrijdt. Daar koppel ik dan een weekbreker aan, dat ken je op de woensdag. Nou, welke dat dan wordt, dat beslissen jullie en niemand anders. Dus ik hoop dat dat ook voor de mensen achterin duidelijk is. Ik heb daar niets over te zeggen. Ik kan hooguit klein een beetje mijn voorkeur laten doorschemeren, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. 2 weekbrekers ga ik je voorleggen en geloof het of niet, maar ik heb dit keer een soort thema gevonden. Ja, een soort gemene deler. Iets wat voor beide platen geldt. Het is eindelijk weer eens gelukt. Dus niet zo'n random, maar wat liedjes. Nee, deze liedjes die liggen een beetje in elkaars verlengde. Fijn, dat is allemaal straks, hè. Tot die tijd heb je natuurlijk nog lekkere muziek gehoord. Een toeterplaat heb je ook voorbij horen komen. Het laatste nieuws zit dan weer na die toeterplaat. Weer een update van Jan Visser ook. En we kijken verder wel wat er allemaal nog ter tafel komt. Hè. Op deze woensdag, het is alweer 3 juni op nhnieuws.nl. Eigenlijk een verhaal wat voortborduurt op het nieuws van gisteren. Die wachtlijsten, met name voor maag, lever, darm behandelingen. Het verhaal van Monique Wegereef uit Wervershoofd vind je op nhnieuws.nl. Zij leidt aan de ziekte van Crohn. En ze moest jarenlang wachten op een adequate behandeling. En dat was nieuws waar het dus gisteren veel over ging. En in het geval van Monique werd dat lange wachten van bijna 1,5 jaar haar bijna fataal.
2: Toen heb ik een operatie, stond ik op de wachtlijst. En elke week heb ik ook gebeld, van sta ik op de planning deze week. En elke keer kreeg ik die nee. En dat heeft uiteindelijk zo lang geduurd dat ik met spoed opgenomen moest worden. En dan ben ik echt nog zieker geworden. En toen had ik zoiets van, nee, het hoeft voor mij niet meer. Het is echt wel klaar.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er
1: op de toeter?
0: De toeter.
2: Kijk, ik laat het natuurlijk wel uit mijn hoofd om een beetje te gaan zitten rommelen in Under Pressure van Queen en David Bowie en daar een woordje weg te halen en een toeter in te plaatsen. Dat is echt heiligschennis, hè? Dan kom je niet meer weg. Dat leidt tot langdurige gevangenisstraf en een opname in een TBS-kliniek. Dus de toeter die zat niet verstopt in Under Pressure. Nee, hij zat, en het was een heel klein woordje, en dat maakte het misschien ook lastig. Hij zat dus verstopt in het liedje van de Searchers. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Vast allerlei dubbele betekenissen, hè, die titel. Kan haast niet anders. Nou, dat leidde niet tot, laat ik zeggen, een stormvloed aan goede inzendingen. Rinette belde, die stelt zelden teleur. En nu moest het antwoord toch schuldig blijven. Nou, ik kon wel meteen even een keuze maken in de weekbreker van de week. Want die heb ik haar snel even ingefluisterd. Afgezien daarvan was er niet zo heel veel mensen die het antwoord wisten. Dus ik prijs mij gelukkig dat ik Willy aan de lijn heb. Willy, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
2: Waar bel je vandaan?
3: Uit Purmerend.
2: Oh, en hoe ligt Purmerend erbij vandaag?
3: Af en toe bewolkt, af en toe een beetje zon.
2: Ja, ja, van alles wat. Hey, we gingen daar zo te keren ook gisteren qua regen, of viel het mee?
3: Nou, het viel mee. Er is één bui geweest en toen was het over.
2: Ja, nou, ik moest dus vanuit zo'n beetje het midden van het land terugrijden. Nou, ik moest mijn auto aan de kant van de weg zetten. Dat was niet normaal wat ik een regenwater over me heen kreeg. Dus het was echt even eng. Maar goed, we hebben het overleefd. Gelukkig maar. Hey, luister, ik draaide de Searchers en Sweets for my sweet. En daarin was een woordje weggetoeterd. Jij denkt het te weten.
3: Het woordje is Sky.
2: Ja, hartstikke goed. Nou, hij verdient echt een pluim, Willy, want hij was heel kort. En hij zat een beetje weggemoffeld in het liedje, maar hij heeft hem er goed uitgevist. Gefeliciteerd.
3: Een liedje uit mijn jeugd, hè?
2: Ja, daarom. Nee, ja, je hebt een fenomenale muzikale kennis, weet ik toevallig. Dus hartstikke goed. Gefeliciteerd. Je bent de winnaar van vandaag.
3: Dankjewel, Bart.
2: Hij komt zo snel mogelijk jouw kant op, Willy. Maak er een mooie dag van.
3: Jij ook.
2: Groetjes. Ja, het antwoord van Willy was eigenlijk de enige. En dat was de Sky. Try to steal it from the sky. En inderdaad,
0: dat moet er op,
1: dat
0: de,
1: moet
0: toeter.
1: Er op de toeter.
0: NH.
2: Ja, zou het fijn zijn als er nu een plaat start. Dit is Shirley & Company.

0: Schande. Shame on you, hoor je van Shirley and Company. Ja, jongens, het is zover.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
0: De week is bijna op de helft en dat vind ik altijd leuk om dan toch een beetje meer dan gemiddeld aandacht aan te besteden aan dat ook maar gewone moment in de tijd, hè. De Weekbreker van de Week, die mag jij bepalen en niemand anders. Toch leuk, hè, dat je met je invloed hebt op het einde van dit programma. Welke plaat mag ik straks als laatste draaien? En dan zetten we week 22 op 50% en dan kunnen we ook door met z'n allen, hè. Dat is ook belangrijk. Nou, ik zei het al eerder, ik probeer dan altijd te zoeken naar een soort gemene deler, hè. Iets wat een soort overeenkomst tussen die platen. En geloof het of niet, dat is vandaag gelukt, dus zal ik je gewoon de keuzes even voorleggen. Dit is keuze A. Be happy. Bobby McFerrin. Dat kan dus zomaar de weekbreker van deze week zijn. Dus wil je deze als laatste horen, dan heb je A of Bobby. Als voor mij maar duidelijk is. En dit is keuze B. Lily Allen. En Smile, nou, dan weet je het dus, hè, dat de grootste gemene deler voor beide weekbrekers is. Het heeft te maken met lachen, nou, dat kunnen we allemaal wel een beetje gebruiken. Dus wil jij Bobby McFerrin horen met Don't Worry, Be Happy, dan heb je A. Of hoor je toch liever Lily Allen en Smile, dan heb je B. Het nummer dat je daarvoor mag gebruiken is dat ene nummer, hè. 088 850 5152.

0: beste Theo. Ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
1: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Vakantie.

0: Kijk op Renault.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Ik ben Jan en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk. Huis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11:30. In Zaandam is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Laura Ozinga. Laura, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Er is vanmorgen een man aangehouden in Hoorn nadat hij rond het station dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette een zoekactie op touw, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Er werd uit voorzorg ook een trein gecontroleerd. De verdachte werd later aangetroffen in het Julianapark en is overgebracht naar het politiebureau. In het toekomstige asielzoekerscentrum in Zandpoort-Zuid komen maximaal 200 bewoners. Dat benadrukt het college van burgemeester en wethouders na vragen vanuit de gemeenteraad. Er worden wel 224 opvangplekken ingericht, omdat niet alle plekken altijd gebruikt kunnen worden. Het maximum van 200 asielzoekers wordt volgens de gemeente vastgelegd in een contract. Na 7 jaar zoeken en behoorlijk wat tegenslagen heeft Herenboerderij West-Friesland eindelijk een plek gevonden. In het dorp Hem gaat de coöperatie ruim 4 hectare grond pachten voor een kleinschalige boerderij. Vanaf begin volgend jaar willen de initiatiefnemers daar groente en fruit gaan verbouwen. Inmiddels hebben zich al bijna 100 huishoudens aangesloten, maar er is nog ruimte voor nieuwe leden. Een bijzondere prestatie voor scholengemeenschap De Hoge Berg op Texel. Zowel het jongens- als het meidenteam heeft zich geplaatst voor de landelijke finale schoolvoetbal. Die wordt vrijdag gespeeld rond Papendal. Volgens de coaches zit er veel voetbaltalent op het eiland. De Texelse teams wonnen eerder dit jaar al de regionale finales in Heerenveen. Oost-Kesbeke treedt langzaam van zijn augurkentroon af. Dat vertelt hij aan RTL Boulevard. Er gaan steeds meer taken naar zijn zonen Sylvian en Camille. Voor Oost is het dus een stukje rustiger, maar helemaal aftreden zit er waarschijnlijk niet in tot het einde, zegt Sylvian.
7: Ik denk dat je Oost hier tussen 6 planken moet gaan wegtillen. Ik denk dat hij nooit helemaal zal stoppen, zo bedoel ik het meer. Maar dat is ook alleen maar fijn. Als hij zich maar niet te veel gaat bemoeien, dan is het goed.
5: Ja, tussen 6 planken. Ik zie hem meer in zo'n hele mooie fijne wekfles, toch? Denk ik. Denk je niet dat hij in zo'n mooie augurkenfles
6: ja, dat zou wel passend zijn.
5: Of opgezet.
6: En dan ook in het zuur. Mooi, en dan, ik moet er ook niet te lang over nadenken.
5: Het is zo'n mooie gast, jongen, die Oost. Potverdorie. En een prachtig bedrijf heeft hij ook, hè?
6: Ja,
5: en dan heeft hij ook nog een zoon die Expeditie Robinson heeft gewonnen. Dus dat is echt wel een succes.
6: Succesfamilietje, hoor. Ja. Potverdorie.
5: En een augurkje op zijn tijd. Eerlijk is eerlijk. Gaat er wel in, toch?
6: Heerlijk. Nou, ja, meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
5: Dank u wel, mevrouw Ozinga.
6: Alsjeblieft.
5: Zullen we eens kijken wat Jan Visser ons te melden heeft over het weer.
8: Zon en wolken wisselen elkaar aan het eind van de ochtend en tijdens de eerste helft van de middag af. De neerslagkansen zijn klein. Tweede helft van de middag neemt de bewolking toe en vooral vanavond gaat het af en toe regenen. De temperatuur komt uit op maximaal 18 tot 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, geleidelijk af en toe vrij krachtig in de middag en avond. En aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond aan de kust af en toe hard, windkracht 7 uit het zuidwesten. En dan morgen vallen er buien, maar in de loop van de dag wordt het wat droger. Het wordt morgen niet warmer dan 17 tot 18 graden en het blijft behoorlijk winderig.
5: De verkeersinformatie van de ANWB dan nog. De A10, knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam, Bos en Lommer en de afrit Haarlem. Daar zijn technische problemen. Die schuiven een stukje op dus. De spitsstrook daar is dicht. En dan hebben we even een gedoetje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Ofwel, de tunnel is te laag of er staat een te hoog voertuig. 1 van 2.

0: Tja, nieuws van vanochtend. Althans, ik hoorde het vlak voor ik hier naar beneden ging om dit programma te presenteren. Peabo Bryson is overleden. 75 jaar oud geworden. Hij kreeg een paar dagen geleden een beroerte, een hersenbloeding, en heeft dat helaas niet overleefd. Dit was zijn grote hit die hij had met Roberta Flack, ook al niet meer onder ons. En Peabo Bryson zou je ook kunnen kennen van de grote hits die hij zong voor Disney-films. Beauty and the Beast, de titelsong die zong hij samen met Celine Dion. En met Regina Bell zong hij A Whole New World. En dat was dan weer een liedje uit Aladdin. Ja, dus toch wel een grote zanger. En hij had dus iets heel specifieks gevonden waar hij in uitblonk. En dat heeft hem veel faam en geld opgeleverd, denk ik. Verdrietige verhaal, hij is slechts 75 jaar oud geworden. Maar goed, dat we hem op deze manier toch even herinneren. Peabo Bryson dus, in duet met Roberta Flack. En Tonight I Celebrate My Love For You.
1: De Weekbreker van de week. De Weekbreker van de week.
0: Ja, we moeten door, mensen. We krijgen hem er niet meer terug. De Weekbreker van de week, die moeten we nog even bepalen. Welke plaat mag ik straks als laatste draaien? En dan zetten we deze week op 50% precies. Dat is dan de Weekbreker van de week. En jij en niemand anders mag dat bepalen. Nou, hartstikke fijn, toch? Ik ga je twee liedjes voorleggen. En er is dus een overeenkomst tussen beide liedjes. Ze gaan over blijdschap en lachen. Nou, dat kunnen we in deze turbulente tijden wel gebruiken, nietwaar? Dit is keuze A. Don't worry. Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry. Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin. Dat is keuze A in de Weekbreker van de week. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je A of Bobby of Don't Worry, Be Happy. Als het voor mij maar duidelijk is, dit is keuze B.

is keuze B. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B. Of Lily Allen, of Smile. Kijk maar. Dus dat zijn de keuzes van vandaag in de weekbreker van de week. Week 22 hebben we het dan over. Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy of toch Smile van Lily Allen. Het nummer dat je mag gebruiken daarvoor is 088 850 51 52.

Hij is geloof ik 104 jaar oud inmiddels, die Frankie Valli. En nu hebben ze tegen me gezegd, het lijkt ons voor iedereen beter dat jij nu stopt met optreden. Want dat begon toch vrij gênant wel te worden. Hij heeft geluisterd, hij toert niet meer. Dus mocht je Frankie Valli nog een keer willen zien, dan ben je nu echt te laat. Wat je wel kan doen, is nog even stemmen op de weekbreker van de week. Welke wil je als laatste horen straks? Is dat Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin? Of toch liever Smile van Lily Allen? Kom maar door, je hebt nog één plaatje de tijd. 088-850-5152. Zo dadelijk horen we van Francis wat er in het programma van June zit. Want hij zit op de plek van June. En tot die tijd...

0: Die danst op.
1: Goed geslapen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joep, wat ga je doen?
4: Het is deze week elke dag een verrassing tegen wie ik zeg wat ga je doen. Want vandaag mag ik het tegen jou zeggen, Francis. Jij zit vandaag op de plek van June. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bart. Ja, het is heel bijzonder. Het is een grote eer om de plek van June even te mogen vervullen.
4: Dat dacht ik.
5: Onmogelijk.
4: Het is niet te doen.
5: Niet te doen, nee. Maar ik ga mijn best doen. Meer kan ik niet beloven.
4: Wat zit er in je show?
5: Niet alleen onwijs fijne muziek, maar dat is natuurlijk waarom je naar NH luistert. Maar zeker Pim Pam Pet, dat gaan we doen. Ik heb straks een vraag aan je. Die gaat over het programma waar je mij zou van kunnen kennen op NH, Kringlopen met Francis.
4: Ja.
5: Die vraag kan ik misschien al wel stellen. Waar heb je spijt van wat je ooit hebt weggedaan?
4: Oh,
5: ga ik straks. Goed.
4: Ja, leuk.
5: En het kan echt heel breed zijn, maar daar gaan we zo dadelijk op verder. En in het tweede uur, heel bijzonder, komt een chef langs, Nicolas Aqua, en die gaat meer vertellen over de Jollof Club.
4: De Jollof Club?
5: Ja, moet je luisteren.
4: Heel intrigerend.
5: Ja, okay. Dat is het.
4: Dat is allemaal zo dadelijk bij Francis. Heel veel plezier daarbij. Rest mij nog één administratieve handeling.
6: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
4: Het is ook altijd maar gewoon een moment in de tijd, hè? Die woensdag die dan vervliegt. Maar ja, dan staat die week dus wel mooi op 50%. En daar koppel ik dan een weekbreker aan. En die bepaal jij. Welk liedje wil je dan als laatste horen van dit uur? En dan staat die week op de helft. Deze is het geworden. Ik doe het ervoor. Dit is Bobby McFerrin. Die hoor je tot iets voor 12 uur. De weekbreker van deze week. Week 22 heet Don't Worry, Be Happy. Nou, dat lijkt me een uitstekend motto. Toedeloe, hè?

0: 5000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
3: Muso is Koreaans voor neushoorn, dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
5: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Dit is een uittip.
2: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
7: Dit was een uittip.
8: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
10: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
11: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
12: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1 minuut over 12. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De gemeente Amsterdam gaat nauwer samenwerken met het justitieel complex Zaanstad om Amsterdamse gevangenen beter voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Een bijzondere prestatie voor scholengemeenschap De Hoge Berg op Texel. Zowel het jongens- als het meidenteam heeft zich geplaatst voor de landelijke finale schoolvoetbal. En Amsterdam komt vandaag met een sober coalitieakkoord. Veel ambtenaren verliezen hun baan en er komt geen erotisch centrum in Amsterdam-Zuid. Straks meer erover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen. Onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, Denk en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Natuurlijk nog even kijken hoe het staat op de wegen in Noord-Holland. Ik zie er eentje, de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Koenplein tussen Amsterdam, Bos en Lommer en afrit Haarlem. Door technische problemen is de spitsstrook daar dicht.
0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
22: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
24: June tot 2.

Dit is gewoon zo'n ongelooflijk goed nummer. Ik dacht, hier wil ik mee openen. Bruce Springsteen. Natuurlijk, Dancing in the Dark.

0: 11 over 12, woensdag 3 juni. Bart heeft al net heel vakkundig de week doormidden gebroken. Dankjewel daarvoor, Bart. Fijn dat je erbij bent. Dit is June tot 2. Helaas dus niet met onze eigen June. Die is heerlijk aan het genieten van een welverdiende vakantie. En ze heeft mij gevraagd om vandaag haar programma en vooral jou te bedienen met een stukje gezelligheid, fijne gesprekken en de heerlijkste muziek, terwijl je lekker aan het lunchen bent. Gelukkig doe ik dat niet alleen, want aan mijn rechterzijde de one and only Maarten.
1: Wauw, wat een aankondiging.
0: Ja, het was toch wel een beginnetje, vind je?
1: Heel fijn.
0: Ik vind het heel fijn. Het is de tweede keer deze week. En gisteren stond hier Barbara.
2: Ja.
0: En vandaag zit je aan de linkerzijde voor
2: het
0: nieuws.
2: Het kan verkeer, hè? Het is zo'n
0: Ik zat gisteren wel met heel veel plezier naar jullie te luisteren. Want jullie hadden hele goede tips om vlekken uit kleding te krijgen.
2: Ja, het klinkt iets als iets kleins, maar het kan toch best belangrijk zijn, ja.
0: Zeker als je wit draagt. En vandaag heb je heel wijselijk geen wit aan.
2: Nee, ik heb roze aan.
0: Roze. Ik heb de beste tip die ik je maar kan geven.
2: Trek zwart aan?
0: Inderdaad, zoals ik altijd in het zwart. Ik ben Frans, is hartstikke fijn. Vandaag dus, in het tweede uur, een bijzondere chef. Geboren in Friesland, heeft Ghanese en Nigeriaanse roots. Zijn naam is Nicolaas Aqua. Die gaat ons meenemen in de West-Afrikaanse keuken. Wordt helemaal te gek, lekker smaakvol, vol met peper. Jan Visser is er natuurlijk met het weer. We spelen Pimpampet, kan niet anders. En ik wilde iets tegen jullie aanhouden. Want ik ben een kringloper. Hè, mijn programma Kringloop met Frans. Is te zien elke vrijdag 5:10. En terug te kijken via nrnieuws.nl.
1: En dat moeten mensen echt doen, want het is echt een heel leuk programma.
0: Nou, dat vind ik onwijs lief van je. Ja, ik ben zelf ook heel blij met wat het geworden is.
1: Ja, ik snap dat jij dat bent, maar nu de andere mensen nog. En ik vind het echt een leuk programma. Je doet dat zo leuk.
0: Nou, dat is heel lief van je. Want ik ga dan op zoek dus naar mooie spullen. Spullen met een bijzonder verhaal, maar ook mensen die daarmee een tweede kans krijgen. Want we hebben best wel veel... Het arbeidsproces is soms heel ingewikkeld. Daar kun je soms uit vallen door een burn-out of wat voor reden dan ook. En zo'n kringloopwinkel is dan een mini-universum waar je weer terug de maatschappij in komt door te werken. En dus die tweede kans voor mensen is heel belangrijk. Vind ik belangrijk. Laten we lief zijn voor elkaar. Maar nou vroeg ik me af, kringlopen, dat doen jullie wel eens?
2: Ja, absoluut. Ja?
0: Dus veel naar de kringloopwinkel, Maarten, Barbara?
1: Ja, ik niet zo.
0: Oké, want je houdt alleen maar van nieuw.
1: Ik ben opgevoed met het idee dat mijn moeder vindt het daar stinken. Ja, het is echt heel stom.
0: Oh.
1: Dus ik ben er een beetje weer opgevoed dat het niet zo'n leuke plek is. Maar ik heb het wel inmiddels ontdekt. Bijvoorbeeld glazen vazen moet je altijd bij de kringloop kopen.
0: Dan heb je echt hele mooie, hè?
1: Het kost geen drol, het ziet er hartstikke mooi uit.
0: Precies, want waarom zou je heel veel geld uitgeven? En dan belast je ook de aarde, hè? Want het glas moet natuurlijk weer gemaakt worden.
1: Precies.
0: En het stinkt er toch wat minder dan je denkt.
1: Nee joh, het ruikt hartstikke lekker.
0: Dat wil ik maar zeggen, Barbara.
2: Ja, dat is waar. Kringloopwinkels vroeger waren misschien inderdaad wat muffig, maar dat is steeds beter aan het worden.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: mooi.
2: Ik keek een keer, was ik bij een kringloop en toen keek ik zo fronsend dat ik het bijna helemaal gratis kreeg. Maar toen durfde ik niet meer naar mijn auto te lopen uiteindelijk.
0: Omdat je dacht, ja, ik heb wel een auto, maar ik heb dus best wel een beetje iets te besteden. Ja. En,
2: ik werd anders ingeschat. Ik hou van kringloop, absoluut.
0: Nou ja, ik vind het zelf heel fijn, omdat het gaat mij vooral om die verhalen. En nou is dus mijn vraag aan jou. Zeker als je wil reageren, heel graag 088-850-51-52. Heb je wel eens iets weggedaan waar je spijt van hebt? Dus, ik noem maar, weet ik veel, een mooie broek of een plaat of een beeld of misschien wel iets emotioneels als een vriend of een vriendschap of een liefde. Mag je laten weten, 088-850-51-52. Heb je wel eens iets weggedaan waar je spijt van hebt?
1: Laat
0: het
1: maar weten. Heb jij dat?
0: Oh ja.
1: Ja?
0: Mijn ziel, mijn hart.
2: Oh, dat is wel veel, hè?
0: Ja, dat is wel heel groot. Maar kom maar door, 088-850-51-52.

0: Taylor Swift en Opalite hier bij NH. Je luistert naar June tot 2 en ik ben dus heel benieuwd of jij iets hebt weggedaan waar je spijt van hebt. 088 850 51 52. Stuur een berichtje of bel even met de studio.
1: June tot 2.
2: Francis Broekhuizen.

0: Voulez-vous. Oh, dat is toch, klinkt heel disco en dans en gezelligheid hier bij Tune tot 2. Want ik vroeg aan jou, heb je wel eens iets weggedaan waar je spijt van hebt? En het heeft alles te maken natuurlijk met het programma wat ik maak hier bij NH samen met Koen Buchter. Dat is Kringlopen met Francis. Elke vrijdag 5:10 en dan de hele dag en avond. En dan terug te bekijken via nhnieuws.nl. Ga naar thema's en dan zie je Kringlopen met Francis. Heb je wel eens iets weggedaan waar je spijt van hebt? Maarten, wat kwam er binnen?
1: Nou, Ellie bijvoorbeeld, die zegt een poster waarop stond: Thinking is hard work.
0: Oh ja.
1: Dus nadenken is hard werken. Nou, ze had hem 10 jaar lang aan de muur. Toen moest ze toch echt gaan behangen, dus heeft ze hem weggedaan. Daar heeft ze altijd spijt van gehad.
0: Snap ik.
1: Tina dan, haar boerenbondcollectie, is weer helemaal hip.
0: Ja, dat is leuk. Maar zonder dat je het weggedaan. Maar dat kun je dan wel weer terugvinden in de kringloopwinkel voor weinig.
1: Ja, maar het is wel weer hip tegenwoordig.
0: Oh ja, dat kost het
1: dat
0: geld.
1: Gaat weer geld kosten. Ja, dus misschien nu nog voor weinig, dus wees er snel bij.
0: Wees er snel bij.
1: Ingmar dan, zijn Pokémon-kaart, een beetje hetzelfde verhaal. Toen die tiener was, dacht hij weg ermee.
0: En die dingen zijn geld waard
1: tegen.
0: En
1: die zijn ook geld waard. Ja.
0: Oh, wat erg, Ingmar.
1: Ja. En Ellie tenslotte, ja, een beetje zielig verhaal. Ze zegt, ik heb ooit een prachtige Grisocolla. Ik hoop dat ik het goed zeg. Het is een edelsteen. Heeft ze cadeau gedaan. Maar later sprak ze diegene en die was op toe verloren.
0: Ach jeetje, nou dat zijn in ieder geval dingen waar je spijt van hebt. Die je kunt, dat je ze hebt weggedaan.
1: Ja.
0: Claire is aan de, of Clary volgens mij, klopt dat?
1: Clary.
0: Ah, hoi Clary, sorry.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hi. Waar bel jij vandaan?
2: Ik bel vanuit Uitgeest.
0: Uitgeest, en daar heb je een kringloopwinkel?
2: Ja, ik, hier woont mijn zoon, daar ben ik aan het oppassen. Ja, er is wel een kringloopwinkel, geloof ik, ja.
0: En wat heb je ooit weggedaan waar je nu spijt van hebt?
2: De LP's van de Bee Gees, dat was mijn allereerste LP. Och. En die heb ik eens weggegeven ooit, ik weet niet meer aan wie.
0: Ja.
2: En dan heb ik wel eens gedacht van, oh, wat zonde. Verder heb ik al mijn LP's nog, maar mijn allereerste ben ik kwijt.
0: Ja, en dat is echt zo, zo jammer, hè, hoe dat dan gaat. Dan denk je, ik ruim lekker op en dan ben je jong en dan denk je, weg ermee. En dan later dan heb je de spijt, want er zitten dan allemaal herinneringen aan, toch?
2: Ja.
0: Zeker.
2: Maar volgens mij was het iemand die zei van, oh, dat vind ik een mooie en mag ik die? En dan zei ik, ah joh, neem maar mee, weet je wel, zo. Dus ik heb hem niet weggedaan omdat ik hem niet meer wilde.
0: Nee,
2: het was om een ander een plezier mee te doen.
0: Maar Clary, ik ga je een tip geven. Als er bij waar je nu zit op te passen of waar je ook bent, en uit Geest, dat daar in ieder geval is er een kringloopwinkel, loop even langs die bakken. Geheiten dat je hem gaat vinden.
2: Nou, ga ik doen.
0: Hartstikke goede tip, dankjewel hè.
2: Oké,
0: blijf nog wel even luisteren. Tot 2. Daarna mag je gaan bewegen. Oké, ik ga even naar de andere lijn. Wie heb ik aan deze? Hallo?
3: Hi Francis, met je zo even Jos.
0: Hi Jos, wat gezellig dat je aan de lijn bent. Waar bel je vandaan?
3: Koog aan de Zaan.
0: Koog aan de Zaan. En ook daar een kringloopwinkel, hè?
3: Nou, in Koog zelfs niet, maar in de omgeving hebben we er genoeg.
0: Oké, en wat heb jij iets weggedaan waar je nu ontzettende spijt van hebt?
3: Nou, dat was wat ik in het appje al gezet had. Van, toen mijn vader overleden was in 1992. Die man die woonde in een heel groot huis in Amsterdam.
0: Ja.
3: Met een hoogte van 4,30 meter in de kamers.
0: Och.
3: Dus kun je nagaan, dat kun je nu niet eens meer voorstellen.
0: Nee, klopt.
3: Maar daar stonden navenante meubels in. En ja, ik had geen andere keuze, want wij woonden in een rijtjeshuis hier in de Zuidweek.
0: Ja.
3: Om die dingen, ik heb een koper laten komen en die heeft eigenlijk alles meegenomen. Maar omdat het zo snel leeg moest, want de huisbaas die zat achter mijn broek aan van, je moet die woning leeg maken.
0: Ja.
3: Hebben we eigenlijk nooit de tijd gehad om dat allemaal goed door te zoeken.
0: Oh,
3: en,
0: ja.
3: En nu af en toe zie ik dingen voorbij komen. Ik denk, ja, dat had mijn vader ook. Ja, dat had mijn vader ook.
0: Ja.
3: Alleen, ik heb het niet meer. Ik heb nog één secretaire, een hele mooie secretaire. Dat is het enige wat ik overhoud.
0: Ja, en het is zo zonde, hè? Want de generatie, hè, de smaak verandert. En natuurlijk is het altijd heel verdrietig als naasten en zeker je ouders die overlijden. En dat je dan afscheid moet nemen van die spullen. Dat begrijp ik volledig hoe ontzettend verdrietig dat is. En dat je denkt, nou oké, weg ermee, want het is allemaal zo'n last en zo'n ballast. Ik wil alleen, ik hou iets kleins over. En dan later denk je, potverdorie, dat is allemaal... Ja, dat hadden we al. Ja. Dit hadden we gewoon thuis.
3: Ja,
0: ik begrijp je helemaal, Jos. Ik kan je een goede tip geven in Krommenier. Dat kun je ook zien in Kringloop met Francis aflevering 3 zit Garage Sale. Een onwijs fijne plek waar ze heel veel mooie spullen hebben. En in Opdam zit ook een hele fijne. Dus,
3: hier in Zaanstad hebben we rattenplannen. We hebben het goed. We hebben Dorcas.
0: Zeker. Dat zijn ook hele fijne.
3: Dus dat zijn ook... Ja, Dorcas zit trouwens wel in Koog.
0: Klopt. Jos, dankjewel voor je verhaal. En ik hoop dat je nog wat spullen terugvindt.
3: Ja hoor, dankjewel. Nou, weet je, ik zal nog één ding zeggen. Wat mijn moeder vroeger zei, Als Hadden komt, is hebben geweest.
0: Nog één keer, hoe zei die?
3: Als Hadden komt, is hebben geweest.
0: Als Hadden komt, is hebben geweest. Mooi man, it's hurt to be in love. Dankjewel, Jos.
3: Oké, okay, hoi hoi.

0: joh. Dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Ik ben Ronald uit Spiedijk.
8: Ik ben Kees uit de Kaarsstad van Noord-Holland.
9: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
10: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Ruim 1:30 in Bergen is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Inwoners van het dorp Weidenes komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp. En op de muren van de horecagelegenheid racistische leuzen werden gevonden. Die leuzen waren gericht tegen de Turkse eigenaren. Als tegengeluid gaan bewoners deze week een groot spandoek ophangen met de boodschap dat er in dit dorp geen plaats is voor haat. Het is ook een steunbetuiging aan de eigenaren. Burgemeester liet eerder al weten dat er geen plaats is voor discriminatie, racisme en haat. De gemeente Amsterdam gaat nauwer samenwerken met het justitieel complex Zaanstad. Dat doen ze om Amsterdamse gevangenen beter voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Plannen ze om al vroeg tijdens de detentie te beginnen met de begeleiding op het gebied van werk, schulden en andere basisvoorwaarden. Jaarlijks keren 1500 voormalige gedetineerden terug naar de stad. En voor veel van hen is het lastig om een stabiel leven op te bouwen. En dat heeft dus te maken met schulden, werkloosheid en een gebrek aan huisvesting. In Horen is vanochtend een man aangehouden nadat hij rond het station dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette een zoekactie op touw en werd ook een helikopter ingezet. Uit voorzorg werd ook een hele trein gecontroleerd. Verdachte, die werd later gevonden in het Luriana Park en hij is overgebracht naar het politiebureau. Amsterdam komt vandaag met een sober coalitieakkoord. 2500 banen verdwijnen er op de Stopera. De toeristenbelasting wordt verhoogd en autobezitters in Amsterdam gaan meer betalen voor hun parkeervergunning. Ook is het plan om kinderen tot 16 jaar gratis met het OV te laten reizen. Verder moet er een wethouder senioren komen. Ook opmerkelijk, er komt geen erotisch centrum in Amsterdam-Zuid. Laatste berichtje, een bijzondere prestatie voor scholengemeenschap De Hoge Berg op Texel. Zowel het jongens- als het meidenteam heeft zich geplaatst voor de landelijke finale schoolvoetbal. Nou, die wordt vrijdag gespeeld rond Papendal. Volgens de coaches zit er heel veel voetbaltalent op het eiland. De Texelse teams wonnen eerder al die regionale finales in Heerenveen.
12: Superleuk, hè?
13: Dus zet hem op, inderdaad.
12: Ja, zet hem op. Ja, en in Texel is natuurlijk, daar waait het ook lekker hard. Dus moet je tegen de wind in ballen.
13: Ja. En tegen. Dan leer je misschien nog beter harder trappen, hè?
12: Dat wil ik maar zeggen. Windkracht 12, huppakee. Ja. Naar buiten was al je.
13: Ja, dat zou kunnen.
12: Vanaf deze plek heel veel succes daar op Texel.
13: Zo is dat. Toi, toi, toi. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Barbara. En natuurlijk, voor het weer ga ik naar de onvolprezen, Jan Visser. Jan,
14: goedemiddag Francis.
12: Hallo, fijn dat je er bent.
14: Ja, nou, het weer is wat onstabiel. We hebben vanochtend vroeg op diverse plaatsen flinke buien gehad. In alle vroegte, niet lang, niet overal. Daarna werd het overal droog, dat is het eigenlijk nog steeds. Wel wat bewolking, ook wat zon. De meeste buien zitten in het oostelijk deel van het land. En het beeld van

0: Middag is bewolking, ook af en toe zon. Het is niet echt, de temperatuur is wat aan de lage kant. Mm-hmm. Aan zee is het nu 16 tot 17 graden, houdt niet over. Elders 18 graden, komt nog wel een graadje bij. Dus ja, even het jasje aan.
1: Ik had vanochtend ook mijn jas aan. Ik dacht opeens, ja, het was toch hartstikke zonnig, maar zo is het niet.
0: Nee, zeker niet. Er staat ook nog eens een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust is de wind krachtig. Ja, het is dus eventjes wat anders dan het geweest is. Maar voor de rest, ja, het valt op zich allemaal nog wel mee vanmiddag, omdat het op de meeste plaatsen droog blijft. Vanavond echter neemt de bewolking toe. Dat zien we eigenlijk laat in de middag al, dat de bewolking dikker gaat worden. Mm-hmm. En daaruit kan af en toe regen vallen. En de komende nacht trekt het regengebied dan weer weg. En de temperatuur de komende nacht is een graad of 13. Ja. En dan morgen dan hebben we te maken met buien, vooral in de ochtend. Kan ook onweer bij voorkomen. Ja. In de middag trekken de meeste buien over het binnenland en wordt het geleidelijk aan van het westen uit bij ons wat droger. Maar qua temperatuur blijft het aan de koele kant, 17 tot 18 graden. En de wind is nog steeds zuidwest. En die is boven land vrij matig tot vrij krachtig. En aan de kust krachtig. Mogelijk later op de dag aan zee. Enige tijd hard. En dan vrijdag minder wind, maar nog wel enkele buien. En dan in het weekend een enkele bui, ook af en toe zon en geleidelijk iets hogere temperaturen.
1: Oké, dus het weekend gaat wel weer een beetje aantrekken?
0: Ja, het gaat allemaal wat rustiger
1: aan. Gelukkig. Ja, ik vind dat het helemaal niet zo erg als het zo regent. Zeker niet als het een beetje warm is, maar als het dan echt kou is en slagregen. Dat is echt vreselijk. Maar goed, ik had mijn jasje aan vanochtend. Jan, ik moet toch altijd aan jou vragen op dit tijdstip. Hoe zit het met de luchtdruk?
0: De barometer, die staat op 1005 tot 1006.
1: Ja, heel kort, hè? Want wat is dan precies, waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, hoe lager de luchtdruk, dus de groter de kans op het minder gunstige weer.
1: Dus hoe lager het cijfer?
0: Ja, hoe lager het cijfer. Als je richting 1020 gaat in deze tijd van het jaar, dan hebben we meestal redelijk sterke hoge druk.
1: Ja.
0: En dat is niet altijd een garantie voor mooie weer, want het is ook het verloop van de barometer die het een en ander zegt. Maar als de barometer langzamer gestaag blijft oplopen, ja, dan is er duidelijke weersverbetering. En dalend is een duidelijke weersverslechtering.
1: Ik heb het nu heb ik het onthouden. Morgen ga ik het je nog een keer vragen, want ik heb soms dan vergeet ik het. Maar in ieder geval de weerspreuk.
0: Hanige kraaien in de vroege morgen moet schoon weerke ons bezorgen.
1: Hanige kraaien in de vroege morgen moet schoon
0: weerke ons bezorgen.
1: Nou, laten we maar vooral hopen dat die haan blijft kraaien. Jan, dankjewel. Ja. Tot strakjes.
0: Okay, hoi.
1: En nog even kijken naar hoe het staat op de Noord-Hollandse wegen. Ik heb één file voor je, daar staat A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 4 kilometer, 4 minuten vertraging. De spitsstrook is dicht. Diverse werkzaamheden aan weg en wegkant. Je luistert naar June tot 2 met nu Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse, Rehab bij NH.
1: NH. NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pim.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, en nu is het aan mij om Pim Pam Pet met jou te spelen. 5 per week dus Pim Pam Pet. Altijd rond 10:50 gaan we beginnen. Eerst een selectievraag. En als je snel reageert via 088-850-51-52... mag je misschien wel meedoen met het spelletje. Maarten bepaalt. Hij is enig jurylid. We kunnen mooie prijzen winnen. Ik heb begrepen een waardebon bij een sportzaak van €50. Nou, dan kun je echt wel een paar hockeysticks verkopen, denk ik. Of voetbalschoenen als je op Texel aan het spelen bent... Je weet het niet. Twee kandidaten gaan in ieder geval met elkaar de strijd aan. Mega spannend, want gisteren was het nek aan nek. En Maarten, jij bent de jury, dus ja. Jij bepaalt. Ik luister. Ja. Ik zie Barbara naar mij kijken.
5: Succes.
0: Ja, het was moeilijk gisteren, hè?
5: Nou, gisteren inderdaad zeiden mensen in koor iets. Maar Maarten zei wat sneller was dan de vrouw.
6: Ja, ik heb het teruggeluisterd. Ik zei dat die man sneller was, maar die man praat gewoon wat harder dan de vrouw.
0: Oh.
6: Dus uiteindelijk hebben ze allebei een prijs gekregen. Dus het komt uiteindelijk altijd goed.
5: Dus wie heeft de boel gered? Dat was ik.
0: Zo! Nou ja, streng. Maar,
5: nee, maar echt, anders was het zielig geweest voor
0: de
5: vrouw.
0: Nee, vond ik ook. Maar ze hebben dus allebei een bon gevonden. Toch, gisteren?
6: Ja.
0: Vond ik heel fijn, maar het was een nek-en-nek race. En je hebt ook echt op de play-off, hoe noem je dat? Het schermpje buiten, dat weet jij, Bart. De terugkijkscherm van de scheidsrechter.
6: Ja.
5: Hij heeft alles teruggeluisterd.
0: Teruggeluisterd, oké.
5: We waren gelijk, maar de vrouw praat wat zachter. Dus praat gewoon niet te zacht, is advies.
6: Ja, schreeuwen straks.
0: Ja, gewoon duidelijk zijn in ieder geval de vraag waar het over gaat. De selectievraag waarop je kan reageren. Ik geef een draai aan het rad. Iets wat je in de koelkast bewaart met de letter M. Iets wat je in de koelkast bewaart met de letter M. En waarom? Omdat gisteren Jelmer namelijk zijn boter kwijt was. Of eergisteren.
6: Het was echt een heel groot ding. Heeft dat geweten, ja.
5: Op zijn hoofd, hè?
0: Iets wat je in de koelkast bewaart met de letter M. Kom maar door! 088-850-51-52. Om mee te doen met Pim Pam Pet. June tot 2, Pim Pam Pet. Here we go!

0: En daarom luister je dus naar NH Radio. De lekkerste muziek, Supertramp, Give a Little Bit.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, en je luistert ook naar June tot 2 vanwege Pim Pam Pet. Dat is echt een feestje, want die berichtenbox... Nou, het ging als een malle. Mijn vraag, de selectievraag was... Wat bewaar je in een ijskast of koelkast? En dat had te maken vanwege Jelmer, die zijn boter was kwijtgeraakt. Maarten, hoe zat dat nou?
2: Ja, die kwam denk ik helemaal panisch boven. Mijn boter is gestolen. Ja, die arme jongen. Hier wordt elke week wordt de koelkast leeggemaakt. Want mensen er lange dingen in laten liggen.
0: Ja, dan loopt het gewoon weg in feite.
2: Ja, en die persoon die had het niet goed gekeken... naar de houdbaarheidsdatum, die dag weg ermee.
0: Dus boter weg. Ja, dus ik dacht, ja, heel zielig voor jou. Maar misschien moeten we gewoon een groot verpakking boter voor me kopen.
2: Ja, ja. Hij heeft wel gelijk een mail gestuurd naar het hele bedrijf. Nee. Alles en iedereen werd erbij betrokken.
0: Gewoon lekker over de top, zoals het hoort. Bij het programma wat jullie samen maken elke donderdag van 7 tot 9. In ieder geval kwamen de mooie antwoorden binnen op de vraag... wat bewaar je in een ijskast of koelkast met de letter M? Ik zie mayonaise, ik zie mousse, macaroni, mascarpone... maiskolf, margarine, meikaas. Oh, die is goed. Marmelade. Wie heb ik aan de lijn?
2: Loes en Tineke.
0: Loes en Tineke. Loes?
3: Ja?
0: Iets wat je in de ijskast bewaart met de letter M?
3: Melk.
0: Melk.
3: Margarine.
0: Margarine. Zo, je had er veel. Het is heel goed. Jouw ijskast lekker schoon en fris.
3: Ja, ik ben wel schoon en fris. Ja, ik hou het
0: van. Hartstikke goed. En aan de andere lijn, Tineke.
4: Hallo.
0: Hi,
4: hallo.
0: Tineke. Oh, lekker dat jullie... Oh, heerlijk. Loes en Tineke. Tineke, wat bewaar jij in de ijskast met de letter M?
4: Nou, ik had marsreepjes. Want die waren warm geworden door de zon.
0: Ja.
4: En toen dacht ik, oh, gauw in de koelkast. Dus ik had net marsreepjes in de koelkast gedaan. Toen kwam jij met je vraag.
0: Wat ontzettend grappig. Zie je, toeval bestaat niet. En daarom ben jij nu in de studio om mee te doen aan Pim Pam Pet. Ooit eerder meegedaan?
4: Ja, ik heb een keer meegedaan.
0: Oh, heel goed. En wie is de ja, wie zei dat?
4: Tineke.
0: Tineke, dan moet je echt gas gaan geven. Ik ga meteen beginnen. Een krant of een tijdschrift met de letter... Z.
2: Oeh,
0: die is wel lastig, hè?
3: De Zeeuwse krant, of zo?
2: De Zeeuwse krant.
0: Oh ja, vind ik een goeie. Dat zei jij, hè, Loes?
4: Ja.
0: De Zeeuwse Courant, dat klopt.
2: Ja, die bestaat, hè?
0: Die bestaat echt.
2: Okay.
4: Ja, punt voor Loes.
0: Puntje voor Loes. Dan ga ik gelijk door naar de volgende vraag. Ja, dat gaat hartstikke goed. Oh, ik zie een hondenras. Met de letter D.
2: D van Dirk.
4: Ja, Deense dog.
2: Deense dog.
4: Ja. Oh, dat stond ik niet aan J. Sorry.
0: Oh, sorry, D.
2: De Deense dog van Tineke.
0: De Deense dog van Tineke was dit, hè?
2: Ja.
0: Het staat 1-1. Jongens, het is hartstikke spannend. Even kijken. Iets wat je in de zomer nodig hebt. Met de letter O.
4: Odorex.
0: Odorex, dat is heel oud.
2: Dat is
0: wel gezellig. Ja, dat is leuk. Dat is O-D-O-R-E-X. Odorex. Fris.
2: En wat doe je daarmee? Ja.
0: Deodorant.
2: Oh, deodorant. Ja, dat is
4: de zomer.
2: Ja, hartstikke goed.
0: Wie was dat, Tineke?
4: Ja.
0: Ja, dat is een merknaam. Ja, dat snap ik wel.
2: Maar dat mag wel.
0: Mag wel, hè?
2: Tuurlijk.
0: Oké, dat mag wel. Nou, zonder reclame te maken mag je ook Loes. Gewoon... Hoeveel staat het?
2: 2-1 voor Tineke.
0: Oké, 2-1 voor Tineke. Loes, ik sta ook aan jouw kant. Ik vraag de volgende vraag. Een film met de letter... Oh, weer een Z.
4: Zwartboek.
2: Ja,
0: zo.
2: Zwartboek, dat was Tineke.
0: Zwartboek, die oorlog.
4: Ja, een andere naam komen.
0: Waar dacht jij aan, Loes?
4: Ja, ik dacht van die vroegere van... vroeger hadden ze ook zo'n film met de set.
2: Zorro.
4: Ja,
0: Zorro.
4: Ja, Zorro.
2: Die bedoelde je.
0: Had ik wel heel mooi gevonden. Maar helaas was Zwartboek net iets eerder. Dat is die film van Paul Verhoeven.
2: Ja.
0: Over de oorlog.
2: Houdt het dan nooit op?
0: Ja, met Carice van Houten. Houdt het dan nooit op, inderdaad, Maarten. Het staat 3... Hoeveel?
2: 3-1 voor Tineke.
0: Kan Loes nog inkomen?
2: Nee.
0: Oh, nou, ik wil hem wel even afspelen.
2: Ja,
0: 5 vragen. Want Loes, ik vind het niet meer dan terecht... als jij ook nog een puntje haalt. Een insect met de letter W.
2: Een wesp. Ja,
0: was dat Loes?
2: Dat was Loes.
0: Ah, wat mooi. Dan hebben we in ieder geval wel een winnaar.
4: Ja! Yeah!
0: Oh, wat zijn jullie toch lief en gezellig naar elkaar. Loes en Tineke, een beetje door elkaar heen. Tineke heeft gewonnen, hè?
4: Ja.
0: Hartstikke
4: mooi.
0: Hartstikke fijn. Blijf even aan de lijn. Maarten gaat jou helpen met die prachtige waardebon van Pluto Sport voor €50. En Loes, ja, het is jammer. Soms gaat het zo.
4: Ja, andere keer beter.
0: En blijf vooral luisteren. Blijf meedoen. En morgen gewoon weer een nieuwe kans. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Doeg.
4: Ja, Loes.

0: Shakira bij NH. Speciaal voor Maarten, omdat hij haar zo fantastisch is, vindt. Whenever, wherever. Je luistert naar June tot 2 met dadelijk een geweldige chef, Nicolaas Aqua, die zo binnenkomt. Dus stay tuned, het gaat over de West-Afrikaanse keuken.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week in 1964 vond een van de meest legendarische concerten ooit plaats. De Fab Four traden op in Blokker.
3: Maar de Beatles zijn niet de enige die ooit een iconisch concert hebben neergezet. Wij zetten daarom in Over de Top de meest bijzondere op een rij.
2: Rod Stewart die trad ooit op voor 3,5 miljoen mensen.
3: Ja, en niks heeft meer indruk gemaakt dan Queen tijdens Live Aid.
2: Dit is ook zo'n bizar concert. Het eerste concert in een videogame.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is? Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
10: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
11: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
12: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
0: Exact 1 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In Amsterdam verdwijnen 2500 banen bij de gemeente. De toeristenbelasting wordt verhoogd en Amsterdamse autobezitters gaan meer betalen voor hun parkeervergunning. Inwoners van Wijdenes die komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp en op de muren racistische leuzen werden gevonden. In het dorp is geen plaats voor haat, zeggen de bewoners. En de gemeente Amsterdam gaat nauwer samenwerken met het justitieel complex Zaanstad. Dat doen ze om Amsterdamse gevangenen beter voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dat zeg ik inderdaad, dankjewel. Want ik moet natuurlijk ook een beetje opletten. Ik zit alvast met mijn gast te praten. Superleuk, want hij zit er al. Nicolas Aqua, de West-Afrikaanse chef, die zo dadelijk meer gaat vertellen over zijn nieuwste boek. Maar eerst nog even kijken hoe het is op de Noord-Hollandse wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer. 6 minuten vertraging. De spitsstrook is dicht. Dat komt door diverse wegwerkzaamheden. Wil jij meer weten over de West-Afrikaanse keuken? Blijf luisteren.
15: Dit is een huidtip.
16: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
15: Dit was een huidtip.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: June tot 2.

0: minuten over 1 op deze woensdag, de 3e juni. En als je denkt, hey, die stem, dat is niet June, dat klopt. Want ik ben er vandaag en morgen en dan volgende week de hele week als jouw June van dienst. Ik ben Francis. Kijk even gezellig mee via de app van NH of je tv. Want dan zie je dus niet alleen mij, Francis dus. Maar ook Maarten, die aan de rechterkant zit, heel gezellig. En een hele bijzondere gast voor je lekkere trek. Een chef-kok die bewijst dat de lekkerste ontdekkingsreizen beginnen in je eigen keuken of eigenlijk in die van je moeder, Nicolas Aqua. Nicolas, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat gezellig dat je er bent, man.
1: Ja, zeker weten, vind ik ook.
0: Het is, je hebt een prachtig boek uit. Ik hou hem even omhoog. Je bent namelijk chef-kok en oprichter van de Jollof Club. Een West-Afrikaans restaurantconcept dat de afgelopen jaren heel Amsterdam heeft veroverd. Maar voor de luisteraar thuis die dat nog niet kent, wat is dan de Jollof Club?
1: De Jollof Club is begonnen als een reizend concept eigenlijk, zoals je zojuist al zei. Ze begonnen als een pop-up. Eerst een paar keer in Amsterdam. Toen zijn we naar Parijs toe gegaan. We zijn naar Kaapstad toe gegaan in Zuid-Afrika.
0: Wauw.
1: Ja, naar Ghana toe gegaan om daar eigenlijk te laten zien wat we kunnen. En ja, vanuit daar is eigenlijk altijd een beetje de drang geweest om een eigen restaurant te openen. Moet ik eerlijk zeggen dat ik van mezelf al wist dat om dat zelf allemaal te bewerkstelligen, dat is gewoon een hele kluif.
0: Ja.
1: En toen tijdens een van mijn grootste pop-ups in de Hoxton in Amsterdam,
0: ja,
1: in een groot hotel, heb ik eigenlijk de handen ineengeslagen met de voormalige food and beverage manager van de Hoxton. En gevraagd of hij me wilde helpen bij het opstarten van de Jollof Club. Hij heeft ook Nigeriaanse roots. Ik heb Nigeriaanse en Ghanese roots.
0: Precies.
1: Dus dat was gewoon 1 en 1 is 2. En nu gaan we bijna open.
0: Het is ongelooflijk, ja, want jouw telefoon die rinkelt als een malle. Je zei net, kan ik nog heel even naar buiten om wat te bellen? Je bent non-stop aan het werk. Je bent dus niet alleen een geweldige chef met schitterende recepten vanuit de West-Afrikaanse keuken.
1: Zeker weten.
0: En je hebt binnenkort een restaurant wat open gaat. Maar jij bent geboren in Friesland. En je zei het net al, je hebt een... Even kijken hoor, je moeder is... Nigeriaans, je vader is Ghanees.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Dus ja, ik ben zonder mijn vader opgegroeid. Ik ben eigenlijk geboren in Dordrecht. Maar het voelt alsof ik ben geboren in Friesland. Herboren misschien wel, is het juist om te zeggen.
0: Mooi.
1: Dus ik ben echt een echte Fries. Ik spreek Fries. Als ik naar Friesland ga... veel mensen kennen me in Friesland. Sommige mensen noemden me wel eens een BF.
0: Een bekende Fries.
1: Fries, ja. want ja, zo voelt het ook wel. Het is ook wel echt thuiskomen. Ik vind het leuk om daar te zijn. En met een Nigeriaanse moeder ben ik daar opgegroeid.
0: Ja.
1: Dus vanuit huis heb ik eigenlijk de verfijnde keuken van Nigeria meegekregen. En ja, op straat en bij vrienden heb ik eigenlijk alle Nederlandse tradities meegekregen. Dus ik ben gek op haring, gek op paling roken, vissen en snet.
0: Ja, want jij kreeg dan thuis natuurlijk de Nigeriaanse keuken mee. Ja. Maar op school, en dat nam je waarschijnlijk ook mee naar school, neem ik aan.
1: Ja, nou, op een gegeven moment was mijn moeder wel van op de hoogte dat we gewoon brood meenamen naar school. Ze waren brood en crackers wat we kregen.
0: Hagelslag.
1: Hagelslag.
0: Maar wat zou ze je normaal hebben meegegeven dan?
1: Ja, ik denk als je nu terugkijkt naar wat ik zou doen tijdens het Nigeriaanse ontbijt. Ja, het is daar heel normaal om rijst te eten in de ochtend. Of, ja. Of pap, dat noemen ze dan Tom Brown. En dat is een soort pap gemaakt van maismeel. Dat is met suikers, dat is best wel lekker eigenlijk. Ook wel brood, dat is gewoon wit brood met chocolademelk bijvoorbeeld. Dat combineer je dan, ja.
0: Lekker.
1: Dus white loaf, dus agege bread met Milo. Dat is de naam. Van, dat is de brand.
0: Ja, Milo, Milo, van is Nestle, die, ja. Is die chocolademelk die heel rijk is aan smaak.
1: Klopt, maar ze noemen het Milo. Maar het is gewoon chocolademelk natuurlijk. Van Nestle, dus daar zijn ze gek op. Oliebollen, maar dan noemen we het Puff Puffs of Puff Rods.
0: Ah ja, want ik zag al in jouw boek heb jij dus ook het recept van Puff Puff. Dat zijn dus oliebollen.
1: Dat zijn oliebollen. Vaak maken mensen oliebollen met melk. En wij maken de Puff Puffs met water.
0: Okay.
1: Iets luchtiger. En ze kunnen ze eigenlijk het hele jaar door krijgen. En hier is het eigenlijk van oktober tot februari.
0: Precies. En je bent op een gegeven moment heb je dus al die recepten van je moeder. Die ben je mee gaan nemen naar, je zei het net al, bijvoorbeeld. In de Hoxton heb jij onder andere je pop-up gedaan. Maar je werkte echt. Hotel de L'Europe zag ik. Jamie van der Heij in Oudekerk aan de Amstel. Topkeukens, Franse, Italiaanse technieken.
1: Ja.
0: Wanneer dacht je bij jezelf, ik moet dat gaan combineren? Die Franse invloeden met de West-Afrikaanse invloeden.
1: Ja, ik denk dat ik eerst voor mezelf... Ik ben zelfs ambassadeur van de Nieuw Nederlandse Keuken. Van Dutch Cuisine. Dus eerst, ja, ik dacht gewoon... Ik doe gewoon wat de stroming ook doet. En dat heb ik gewoon jarenlang gedaan. Tot op een gegeven moment dat ik echt in opmars zag in Londen... dat mensen zich steeds meer naar hun eigen roots terug gingen trekken. En toch steeds meer bij de kern bleven. En toen dacht ik bij mezelf van ja, ik ben gek als ik volhoud wat ik nu doe. En ja, toen heb ik er wel een paar uitstapjes geprobeerd. Dus als ik een menu mocht maken of een menu opzet, probeer ik hier en daar wel wat invloed aan Nigeria te gebruiken. Maar dat was allemaal best wel complex hoe ik dat deed. Okay. En op een gegeven moment deed ik dat ook in mijn eerste pop-up. Dacht ik van oké, ik combineer gewoon A met B en dan creëer ik C. Maar dat precies is niet hoe het gaat in de realiteit. Als je echt iets wil serveren met liefde en je wil echt de boodschap overbrengen, dan moet je eigenlijk gewoon bij de basis blijven en de traditionele serveren. En die switch heeft me heel erg geholpen met waar ik nu ben eigenlijk. Precies. En ook als je kijkt naar het kookboek. Ik wilde een heel fancy kookboek maken. En dat ik toch ook wel feedback kreeg van de uitgeverij van ja, probeer echt een traditioneel kookboek te maken. Dus daarvoor moet ik eigenlijk alle liefde geven naar Nike. Dat is dan mijn redacteur bij de uitgever. Ja. Waarschijnlijk ook andere mensen op de uitgeverij. Alleen ik denk dat zij wel echt mijn ogen heeft geopend van probeer echt bij de basis te blijven. En ja, dat heb ik gewoon gedaan. En ik heb mezelf ook best wel verrast eigenlijk in het boek. En mijn moeder ook. En eigenlijk denk alle lezers, als ze kijken naar wat ik serveer, ja, en wat ik heb opgeschreven, is in lijn met elkaar. Maar ik denk dat het boek echt laat zien wat de West-Afrikaanse keuken is.
0: We gaan er zo verder over praten. Ik heb uit jouw playlist, want je hebt namelijk ook een playlist, ja, Jollof Sounds op Spotify, heb ik deze voor je geplukt.
1: Yes.
0: Bakar.
1: Yes.
0: Helen Beck. Ik zie een grote glimlach.
1: Ja, ja. Ja, heel tof, hè?
0: Blijf luisteren. Je luistert naar June tot 2 met Nicolas Aqua over de West-Afrikaanse keuken en zijn boek.

0: Bakker, samen met Summer Walker, Hell and Back. En het is zo gezellig, want deze komt dan eigenlijk uit jouw playlist, hè, Nicolas Aqua?
1: Ja, ik denk, als je kijkt naar de playlist die ik heb, eten verbindt, muziek verbindt ook.
0: Mooi.
1: En ik spendeer bijna net zoveel tijd aan het cureren van de muziek dan aan het eten eigenlijk. Dus het creëren van het menu. Ik heb, ja, muziek moet gewoon eigenlijk met elkaar in lijn zijn. Soms zit ik er natuurlijk ook wel eens naast. Ja. Dus dan komt er ineens een heel ruig rocknummer op. Ja. Of een heel ruig rapnummer. Alleen ik probeer wel eigenlijk de muziek in het eten te laten doorkomen. En ik hoor echt van heel veel mensen dat ze de playlist waarderen. Hij wordt vaak opgeslagen en hij wordt vaak gevraagd naar wat voor nummer het is. Dus daar ben ik super blij mee.
0: Dus deze heb ik daar vanaf gehaald voor jou. Jollof Sounds is het op Spotify. Je luister naar Jutton 2 en ik heb een geweldig gesprek met Nicolas Aqua vanwege zijn boek The Jollof Club, mijn West-Afrikaanse keuken van small chops tot sweet mouth. Ja. Maar eerst The Jollof Club. Je hebt uitgelegd wat The Jollof Club is. Het is een reizend concept. Binnenkort heb jij dus je eigen restaurant in Amsterdam.
1: Amsterdamse Poort.
0: Oh, wauw.
1: Ja, in Amsterdam Zuidoost. Open we ons restaurant. Ik hoop in augustus open te gaan en dan kunnen we gewoon echt laten zien wat we kunnen.
0: Dat is, en dit weekend heb je ook, maar daar komen we zo op terug.
1: Ja.
0: De belangrijkste vraag. Wat is nou jollof?
1: Jollof rice is een West-Afrikaans rijstgerecht wat eigenlijk overal in West-Afrika gegeten wordt. Ghana, Nigeria, Sierra Leone. Maar niet te vergeten, Senegal. In Senegal heb je de jollof, de Wolof tribe. Dus dat is een tribe. En daar hebben ze ook een dialect. En dat is Wolof. Dus ze spreken daar Wolof. En daar komt de jollof rice vandaan. In Senegal noemen ze het Cheboujen. En wordt het normaliter gegeten met vis.
0: Okay.
1: En als je kijkt naar heel West-Afrika, heeft iedereen zijn eigen variant. In Ghana zie je echt een invloed met veel verschillende soorten specerijen. Er wordt kaneel gebruikt, er wordt jasmijnrijst gebruikt. In Nigeria gebruiken ze dan weer Nigerian local rice. Quine quine heet die rijst.
0: Wow, dat is wacht, er gaan heel veel termen. Dus per regio heet de rijst anders.
1: Ja, per land. Nou, ik denk dat je in Nigeria en Ghana heet het natuurlijk wel gewoon jollof rice. Maar in Senegal heet het dan Cheboujen. Maar per regio is de rijst in ieder geval anders. Dus qua rijstsoort, qua ingrediënten die je gebruikt. Nigeriaanse jollof rice is misschien iets lichter van kleur. Er worden ingrediënten gebruikt en iets minder specerijen.
0: Okay.
1: En in Ghana weer een tal van specerijen.
0: En qua smaak dan, hè? Waar moet ik aan denken? Want het is dus een rijst. Is het een beetje als pilaf? Dus een rijst
1: het is
0: die gekruid
1: is? Een beetje, het is de bereiding doet een beetje denken aan pilaf. Mm-hmm. Aan pilaf. En als ik kijk naar jollof rice, dan begin ik ook steeds meer te denken aan hoe is het allemaal gegaan in de geschiedenis van deze wereld. Want als je kijkt naar Cantonese fried rice, denk ik ook van hé, zit ook weer invloeden.
0: Dat zit opeens in de Chinese
1: keuken. Ja, klopt. Maar als ik kijk naar risotto, denk ik ook wel van hé. Maar als ik kijk naar paella, denk ik ook wel van hé. Er zijn zoveel verbanden met elkaar, dat triggert ook weer om meer te weten van de geschiedenis. Wie heeft dit nou echt bedacht? Waar komt dit nou echt vandaan? Mm-hmm. En nog een ander feitje, is Ghanese jollof rice wel Ghanese jollof rice als alle ingrediënten worden geïmporteerd vanuit Europa? En dat zijn allemaal dingen waar ik nu in zit. Dus ik zit eigenlijk in een soort nieuwe fase van mijn leven.
0: Yeah.
1: Dat ik nog meer wil weten over de geschiedenis van ingrediënten, van producten. En natuurlijk ook van mezelf.
0: Ja.
1: Dus waar ik eerst gewoon de beste wilde zijn in alles, vraag ik me nu ook af van hé, waar komen bepaalde producten vandaan? Dus dat zet je ook wel weer aan het denken. Maar dat is iets voor mezelf.
0: Maar het is heel, heel mooi dat jij dus als chef, je hebt de West-Afrikaanse keuken, geef je dus een Franse twist, kan ik wel zeggen, toch?
1: Ja, ik denk dat ik ben Frans opgeleid natuurlijk. En ik probeer ook echt te zeggen mijn West-Afrikaanse keuken. En dat doe ik eigenlijk omdat een van de knallers uit de West-Afrikaanse keuken, uit de Nigeriaanse keuken, is egusi soep.
0: Egusi.
1: Pagina 123. Zeg ik nu even te sturen, dat weet ik niet zeker.
0: Ik check het soep. Wat is het voor soep? Is het?
1: Het is een soep op basis van meloenzaden.
0: Okay.
1: En dat heet egusi meloen. En de meloen,
0: ik zie hem. Heel mooi.
1: Ja, de meloen zelf is giftig, maar de zaden kun je wel opeten.
0: Ja.
1: Die zaden die worden gedroogd.
0: Ja.
1: En vervolgens kun je die dan koken, mengen met uien, met pepers en weer met spinazie. En dat combineer je dan met een swallow. En een swallow is een fufu. Dus dat betekent.
0: En fufu, dat is een soort.
1: Het is gemaakt op basis van starch of van van zetmeel. Uitproducten. Dus dat kunnen zijn van bakbananen, van aardappelen, van wortelen, van knolselderijen, van cassave, noem het maar op. Overal waar zetmeel in zit, kun jij fufu van maken. En dat combineer je met elkaar. Alleen waarom het mijn West-Afrikaanse keuken is,
0: exact,
1: ik ben allergisch voor egusisalen. Ik wilde dit toch laten zien, dus ik vervang de egusisalen met de pijnboompitten. Iets wat ik in Londen heb geleerd. Dus daarom probeer ik, misschien dek ik mezelf wel in, maar ik probeer ook gewoon te vertellen, dit is wie ik ben, dit is wat ik heb geleerd en dit is mijn West-Afrikaanse keuken. En ik wacht nog steeds op de eerste Nigerianen of Ghanese die zegt van ja, maar dit klopt niet. En dat heb ik nog tot dusver nog niet gehoord. Nee. En alles lijkt te kloppen. Alleen ja, ik zeg het op de voorkant om de omslag van dit is mijn West-Afrikaanse keuken.
0: Ik vind het fantastisch. Van small chops tot sweet mouth. Sweet mouth kan ik me voorstellen. Zoete kou, hè?
1: Zoete kou, ja.
0: Maar dus wat is dan het small chops?
1: Ja, dus eigenlijk chops zegt het natuurlijk al. Dus chop is ja, eten eigenlijk in pidgin. Dus je eet, je chopt, you go chop rice. Dus dat is pidgin. Dus dat is eigenlijk een
0: pidgin is als
1: pidgin
0: in
1: pidgin is een soort ja, het is eigenlijk een soort
0: als een duif?
1: Nee, pidgin. Dus P-I-D-G-E-N. Je hebt ook BBC pidgin. Dus dat is een
0: ik leer zoveel bij.
1: Het is een soort Engels. Eigenlijk een soort Engels taal wat ze in West-Afrika spreken. En het is een soort misschien slang English. Ja. Ik denk dat ik nu heel veel mensen boos maak als ik dit zeg. Alleen het is een soort een manier van praten. En ik ben daarmee opgegroeid, heel erg. Dus in plaats van ik denk dat vegen in het Engels is broom.
0: Ja.
1: En in het pidgin zeg je sweep. Sweep the floor. Or je zegt dan, I will eat this, I go chop them.
0: Dus
1: je,
0: en daarom small chops. Het is een soort voorgerechtje.
1: Het is een soort voorgerecht, een soort snackje. Wat je de hele dag door kunt eten. Een soort inderdaad de voorgerecht. En de chops zijn echt de grote borden. En een sweet mouth is eigenlijk bedacht door mijn moeder. Dus mijn moeder, als ik vroeger een extra snoepje pakte of een limonade te zoet maakte, dan zei mijn moeder, you sweet mouth. Dus dat is eigenlijk iets wat mijn moeder misschien wel heeft geïntroduceerd. En ik dacht, dat klopt gewoon niet precies.
0: Het is, ik hang aan je lippen, Nicolas. Ja. Ik vind het geweldig. Het boek, dat moet ik even zeggen, ligt in de winkel. De Jollof Club. Ja. Mijn West-Afrikaanse keuken van small chops tot sweet mouth. Van Nicolas Aqua. Ja. Dit weekend ben je overal in Amsterdam te vinden. Want je hebt volgens mij twee pop-ups.
1: Ja, ik heb twee verschillende pop-ups bij Sisi's. Dus daar op vrijdag met de Jollof Club. Dan koken we een menu. En op zaterdag met onze zusteronderneming de Chop Bar.
0: Ja.
1: Dus dat is, zegt het eigenlijk ook weer. De Chop Bar. Dus een plek waar je snel kunt eten.
0: Ja.
1: En zaterdag ben ik ook nog aan het signeren bij de kookboekenhandel om de Haarlemmerstraat.
0: Oh, heel goed.
1: En ik ben vanaf vandaag ook kookboek van de maand bij Scheltema. De grootste boekenhandel van Nederland. Dus ik zou zeggen, kom langs.
0: Het is echt tijd om gezellig het boek te gebruiken.
1: Ja, zeker.
0: Langs te gaan bij Scheltema. Van jou te genieten. Ik vind het onvoorstelbaar fijn om met je te praten. Ik ga nog veel langer met je praten.
1: Ja, super.
0: En heel veel succes met je nieuwe winkel in de Bijlmer. Binnenkort open wanneer? Heel snel?
1: 1 augustus 2026.
0: Yes! Nicolas Aqua, dankjewel. Yes.

0: Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Jordi en ik kom uit Uithoorn.
8: Ik ben Robin en ik woon in het rode dorp.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 2 minuten over 1:30 in Oostzaan is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Inwoners van Weidenes die komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp. En op de muren van de horecagelegenheid racistische leuzen werden gevonden tegen de Turkse eigenaren. Als tegengeluid gaan inwoners morgen een groot spandoek ophangen met de boodschap dat er in het dorp geen plaats is voor haat. Het is ook een steunbetuiging aan de eigenaren van het restaurant. Gemeente Amsterdam gaat nauwer samenwerken met het justitieel complex Zaanstad om Amsterdamse gevangenen beter voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Jaarlijks keren zo'n 1600 voormalige gedetineerden terug naar de stad. Voor veel van hen is het lastig om een stabiel leven op te bouwen. Ze hebben te maken met schulden, werkloosheid en gebrek aan huisvesting. En het plan is nu om al vroeg tijdens de detentie te beginnen met de begeleiding op al deze gebieden. In Horen is vanochtend een man aangehouden nadat hij rond het station dreigende taal zou hebben geuit. Politie zette een zoekactie op touw. Er werd ook een helikopter ingezet. Uit voorzorg werd ook een hele trein gecontroleerd. Maar de verdachte werd uiteindelijk gevonden in het Julianapark en is overgebracht naar het politiebureau. Een bijzondere prestatie voor scholengemeenschap De Hoge Berg op Texel. Zowel het jongens- als het meidenteam heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het schoolvoetbal. Nou, die wordt aankomende vrijdag gespeeld rond Papendal. Volgens de coaches zit er veel voetbaltalent op het eiland. De Texelse teams wonnen eerder al de regionale finales in Heerenveen. En Amsterdam komt vandaag met een sober coalitieakkoord. 2500 banen moeten er verdwijnen op de Stopera. De toeristenbelasting wordt verhoogd en Amsterdamse autobezitters gaan meer betalen voor hun parkeervergunning. Ook is het plan om kinderen tot 16 jaar gratis met het OV te laten reizen. En er moet een wethouder senioren komen. Tot slot is opmerkelijk dat er geen erotisch centrum komt in Amsterdam-Zuid. Ja, de burgemeester van Amsterdam pleit al sinds 2019 voor de komst van zo'n erotisch centrum. Nou, door een deel van de sekswerkers naar een nieuw gebouw dus daar te verplaatsen, dan zou het Wallengebied rustiger moeten worden. Maar dat erotisch centrum, dat komt er dus niet.
10: Nee, dus het Wallengebied blijft dan wel de toeristische trekpleister die het nu is?
11: Dat denk ik wel.
10: En dan blijft de Beethovenstraat gewoon rustig?
11: Ja, het was eigenlijk het gebied rondom de Rij. Oh. Dus iets verder dan de Beethovenstraat. Maar veel mensen waren bezorgd.
10: Ja, dat snap ik.
11: Rondom die Rij. Die wilden dat helemaal niet in hun buurt hebben.
10: Nee, ja, het is zo ingewikkeld. Ja, ik vind het zo'n ingewikkeld iets. Je zou maar burgemeester van Amsterdam zijn.
11: Dan verplaats je daarin. Dat is heel ingewikkeld.
10: Het is heel ingewikkeld, maar goed, zij mogen zich erover buigen. Want waar nu dat erotisch centrum gaat komen, geen idee.
11: Ik heb het idee dat het nu helemaal van de baan is.
10: Okay.
11: Maar dat wordt vervolgd.
10: Wordt vervolgd, dankjewel Barbara.
11: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
10: En dat geeft helemaal niets, want zo is het natuurlijk. Want voor het weer is hier ook nog eens Jan Visser.
12: Zon en wolken wisselen elkaar aan het eind van de ochtend en tijdens de eerste helft van de middag af. De neerslagkansen zijn klein. Tweede helft van de middag neemt de bewolking toe en vooral vanavond gaat het af en toe regenen. De temperatuur komt uit op maximaal 18 tot 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, geleidelijk af en toe vrij koud.

0: krachtig in de middag en avond. En aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond aan de kust af en toe hard, windkracht 7 uit het zuidwesten. En nou morgen vallen er buien, maar in de loop van de dag wordt het wat droger. Het wordt morgen niet warmer dan 17 tot 18 graden en het blijft behoorlijk winderig.
1: Jan, dankjewel. Nog even kijken hoe het is op de Noord-Hollandse wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer. Dat is 6 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden. De spitsstrook is dicht. En de A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen Zaanstad Zuid en Zaanstad Koog. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Je luistert naar NH, June tot 2. Dan weet je dat je thuis bent. Want het is altijd thuis in heel Noord-Holland.

0: Als je de radio aan hebt, en dat heb je, dan hoor je Hans de Boy. En dan weet je dat je thuis bent, want je luistert naar NH June tot 2.
1: NH helpt.
0: NH helpt, kort maar krachtig. Dat betekent, Maarten, dat ik mij afvroeg, omdat het NH helpt is, ben jij handig in huis?
2: Wat leuk dat jij me dat vraagt. Dat jij dat niet al voor jezelf ingevuld.
0: Hey.
2: Nee, we hebben ons hele huis verbouwd.
0: Ja.
2: En ik moet daar eerlijk bij zeggen dat mijn bijdrage het vooral zat in het vegen van de vloer en de broodjes.
0: Oh ja, dat ben ik ook.
2: Weet je wel genoeg.
0: Ja, koffie zetten, vegen van de vloer en de broodjes. Wat goed.
2: Ja, ja.
0: Maar het is heel belangrijk. Ja, ik ben ontzettend gek met... Ik heb eigenlijk twee rechterhanden, maar ik heb ook twee linkerhanden. Want als ik denk, ik moet iets, dan lukt het niet.
2: Ja.
0: Dan zit alles onder het lijm en de kit en de verf. Niet op de muur, op de plint. Het is verschrikkelijk.
2: Ja.
0: En op het moment als ik ontspan en denk... maakt toch allemaal eigenlijk helemaal geen drol uit. Dan gaat het opeens hartstikke goed. Ja, dat is zo wonderlijk.
2: Okay.
0: Ik weet niet waar het aan ligt.
2: Dus maak je vooral nooit te druk dan.
0: Misschien is dat toch wel het slimste. Niet te druk maken, dat is het vooral. Onze mega handige verslaggever Sjoerd Hilarius... die hebben we op pad gestuurd. Want die krijgt de hulp bij een lekkende kraan.
2: Oh.
0: Ik ben heel benieuwd. Sjoerd!
3: Ja, een hele goede middag vanuit de Wijtenbachstraat in Amsterdam. En we hebben een hulpvraag, bel even aan hoor, van Anita... Anita Neumann, want zij heeft, als het goed is, een lekkende... Ja, hallo Anita. Hallo. Ik maak mijn zin even af, want dat is raar. Een lekkende kraan, dat was het, hè?
4: Ja, zeker. Ja, al jaren.
3: Nou, hier is de loodgieter. Nee.
4: Dankjewel.
3: Nee. Ja, ik ben absoluut... Nou, ik ben niet zo heel erg handig. Ik wilde absoluut niet anders zeggen, maar dat is ook niet waar. Maar heel handig ben ik ook weer niet, Anita. Maar ik kom wel even kijken.
4: Nee.
3: Ach, waar woon je leuk?
4: Ja, dat is dus een oud huis uit 1884, hè?
3: Oh, vandaar dat de kraan lekt. Het is een hele oude kraan, of niet?
4: Ja, ik woon hier 50 jaar. En hij zat er al toen ik hier kwam wonen.
3: Ja.
4: Maar dan, hij heeft het altijd goed gedaan. Maar nu sinds een jaar is hij te gaan lekken.
3: En je hebt niet al niet een loodgietertje gebeld?
4: Ik probeer allerlei mensen. En die zeggen dan €80 voorrijkosten.
3: Oh ja.
4: En nu met de opengebroken straat komen ze al helemaal niet.
3: Nee.
4: Dus ik dacht...
3: Dit heet ook NH helpt. Hè? We moeten elkaar helpen in het leven. Misschien is het alleen een klein rubbertje. Moeten we naar beneden voor de kraan?
4: Ja.
3: Ach, oké. Okay, wat leuk.
4: Daar is de tuin.
3: Daar is de?
4: Oh,
3: het is een buitenkraantje.
4: Ja,
3: een tuinkraan is het. Oh, vandaar. Dan gaan we naar beneden. Wel gek, hè, dat je voor de tuin naar beneden moet.
4: Ja, ook dat ik boven woon.
3: Precies. Ja, oké. Wat een gigantisch huis, joh. Nou, waar zijn we nu? Wat is dit voor...
4: Dit is dus mijn logeerkamer.
3: Ach, dat is ook zo. Wat een gigantisch huis.
4: Ja, twee verdiepingen.
3: Wauw, midden in Amsterdam.
4: Ja.
3: Oh. Nou,
4: ja, dat is wat ze noemen een souterrain en een bel etage.
3: Ja. En een mooie tuin erbij.
4: Ik woon in de bel etage.
3: Ja, mooi hoor, prachtig. Nou, dan gaan we dus, mocht u nu zoals al thuis denken van... nou, ik ben goed bij kranen, blijf er even bij dan, want nu gaat het gebeuren. Welke kraan is het?
4: Hier zit in de hoek.
3: In de hoek, laat mij eens even kijken.
4: Nou, ik heb dus twee regentonnen.
3: Oh ja.
4: Maar inderdaad. Die zijn niet altijd vol, want soms is het... En dan heb ik dus toch ook nog soms deze kraan nodig.
3: Ja, zet hem maar open, dan kunnen we gelijk zien.
4: Ach,
3: ja, ik zie het al. Ja, ik zie het al. Oh, het spuit ook... Spuit alle kanten op, joh.
4: Dus daarom heb ik een gieter onder.
3: Ja, snap ik.
4: Oh nee,
3: en nu staat die open. Wacht even hoor. Ja, even uit. Zo, doe ik hem zo. Draai hem wat dicht.
4: Ja.
3: Jongen. Ik heb nu het kraantje dicht gedaan.
4: Ja, maar je ziet wel hoe
3: het is een ingewikkeld systeempje, is het, hè? Maar aan de andere kant is het misschien voor een handige Harry... is dit wel zo te doen.
4: Kijk, dit is de losse kraan.
3: Oh ja, dan doet hij het goed.
4: Ja,
3: maar op het moment dat er druk op komt te staan... dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Ja, ik zou zeggen, er moet een rubbertje tussen. Maar ja,
4: dat zou ik ook denken. Ja. En daar is als iemand die de regenton heeft geplaatst... die heeft ernaar gekeken en die kon het niet.
3: Die kon het niet. Ja.
4: Ik wil ook best een nieuwe kraan eraan, weet je. Als iemand zegt...
3: Laten we gewoon eens kijken. Want daar is NH helpt voor, hè. Dat we met z'n allen dit doen. Als u nou in de buurt woont van de Wijtenbachstraat... of bij een station bij de Poort ergens...
4: Ja.
3: Dan is Anita hartstikke blij als iemand eventjes langskomt... om dat kraantje te repareren.
4: Precies.
3: Ja. Ik kan het niet, ik ben er heel eerlijk in. Ik denk, als ik nu hier aan ga zitten, dat je... Nou, dan moet je verhuizen.
4: Maar het is toch zo
3: de hele tuin onder water.
4: We willen toch geen water verspillen?
3: Nee, dat is ook zo.
4: Toch, met het milieu.
3: En zeker met jouw tuin niet. Wauw.
4: Ja, hij is nu wel in een tussenfase. Binnenkort komen er weer meer bloemen, maar er groeit toch wel. Bloeit wel heel veel, hè?
3: Ja. Nou, we gaan op zoek naar iemand die het kraantje kan maken van Anita. Zodat hij niet meer lekt, jongens. Dat moet toch lukken.
5: Joen tot 2.
6: En Francis Broekhuizen.

0: krijg je wel energie van, hè? Leo Sayer, Thunder in My Heart. Ik zit eens even te kijken, want er gebeurde net iets heel bijzonders, hè Maarten? Jij werd gebeld.
1: Ja, ja, we hadden natuurlijk net het kraantje.
0: Ja.
1: En Marcel belt, die zegt, geef het adres, maar ik ga er binnenkort wel langs. En ik ga de boel fixen.
0: Nou, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Je luistert naar June tot 2. Morgen ben ik er weer. Blijf vooral luisteren, het wordt gezellig.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: eBank betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
11: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
14: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
15: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 1 minuut over 2, belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. In Muidenberg en Almere zijn verschillende honden ziek geworden en overleden na een zwempartij. Ze zwommen in het IJmeer. Mogelijk is de oorzaak een bacterie. In Amsterdam verdwijnen 2500 banen bij de gemeente. De toeristenbelasting wordt verhoogd. En Amsterdamse autobezitters gaan meer betalen voor de parkeervergunning. En inwoners van Weidenes, die komen in actie. Nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp en op de muren van het restaurant racistische leuzen werden gevonden. In het dorp is geen plaats voor haat, zeggen de bewoners. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de dalluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
25: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
26: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
27: Drie sterren slot.
26: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: Goedemiddag. Met Nick Velderman.

Dat just might. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de woensdagmiddag van NH. Heb je het meegekregen? Belangrijk nieuws vandaag. Ja, na ruim 40 jaar aan de top van de Nederlandse showbiz trekt Gerard Joling de stekker uit zijn grote soloconcerten. In februari 2027 neemt hij met een enorm spektakel afscheid in Rotterdam Ahoy. Tijdens zijn allerlaatste soloshow ooit. Only Joling, The Final Countdown. Ja, betekent niet dat hij stopt met zingen. Nee, hij zal nog steeds wel optreden. Alleen hij doet de grote shows dus niet meer. Ik dacht, kom maar door, jouw favoriete liedje van Gerard Joling. Wil ik van jou weten. 088 850 51 52. 088 850 51 52. Doe maar, hoor je bij NH met Panna.

en Marie Shania Twain bij en haar met een healthy. Na ruim 40 jaar aan de top van de Nederlandse showbiz trekt Gerard Joling de stekker uit zijn grote soloconcerten. In februari 2027 neemt hij met een enorm spektakel afscheid in Rotterdam Ahoy tijdens zijn allerlaatste soloshow ooit. Only Joling, The Final Countdown. Ja, hij stopt niet, hè. Nee, het is alleen zijn grootste solozooi ooit. Tenminste, daar stopt hij dus mee. Dankjewel voor doorgeven. Jouw favoriete liedje van Gerard Joling. Ja, welkom binnen. Ticket to the Tropics. Maar deze is toch ook heel fijn. Hij komt ook ontzettend van binnen via de telefoon. 088. 850, 51, 52. Gerard Joling bij NH met Zing met me mee.

0: Er is Will Smith bij NH met Man in Black. Het is bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit daar zo meteen in?
1: Nou, wat is er aan de hand bij het IJmeer? Meerdere honden zijn daar namelijk al overleden na het zwemmen.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt,

0: Fit.nl.
1: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
2: Wie Notte kent, die zoekt niet. Wie zoekt, kent Notte niet. Ik ben Ad Notte uit Lansmeer.
3: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 2:30, momenteel Medemblik is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Muidenberg en Almere zijn verschillende honden ziek geworden en overleden na een zwempartij. Ze zwommen in het IJmeer. Mogelijk is de oorzaak een bacterie. Bij het hondengedeelte van het strand geldt per direct een zwemverbod. Afgelopen week gingen twee Dalmatiërs dood, dus in Muidenberg, nadat ze hadden gezwommen. Ze kregen eerst verlammingsverschijnselen. Er loopt een uitgebreid onderzoek. De gemeente Amsterdam gaat nauwer samenwerken met het justitieel complex Zaanstad. Dat gaan ze doen om Amsterdamse gevangenen beter voor te bereiden op de terugkeer in de samenleving. Jaarlijks keren zo'n 1600 gedetineerden terug naar de stad. Voor veel van hen is het lastig om een stabiel leven op te bouwen. Het heeft te maken met problemen zoals schulden, werkloosheid en een gebrek aan huisvesting. De omstreden rapper Jay, die deze week concerten geeft in het Gelderoom in Nederland, die is al in Nederland, moet ik zeggen. Vanmiddag zal een kort geding dienen bij de rechtbank in Amsterdam om de omstreden artiest, ook wel bekend als Kanye West, de toegang tot ons land te ontzeggen. Maar dat is nu dus al een gepasseerd station. Het Centraal Joods Overleg probeert de komst van de rapper te voorkomen, omdat hij zich meermaals antisemitisch heeft uitgelaten.
5: Ja, hij is dus momenteel al in het land. Ik weet niet of jij dat weet, Bart, maar hoe werkt zoiets? Als iemand dat nu in het land is, je kan hem eigenlijk niet meer weren, want hij is er al. Kun je hem dan het land uitzetten als besloten wordt van je mag hier niet zijn? Ik bedoel, hebben mensen een visum überhaupt nodig om in Europa te mogen zijn?
6: Nee, zozeer. Het ligt eraan hoe lang ze willen blijven. Het kabinet heeft ook al eerder laten weten dat ze eigenlijk helemaal geen juridische middelen heeft om hem überhaupt te weren.
5: Nee.
6: Maar het Centraal Joods Overleg probeert dat dus wel via een rechtszaak te doen.
5: Want zo als in Amerika bijvoorbeeld, als je daar naartoe gaat, als wij dan heb je een visum nodig, kan je visum bijvoorbeeld voor 2 weken hebben. Maar die kunnen ze dus ook intrekken. Dan heb je dus wel iets. Dus dan moet je dus weg.
6: Ja.
5: Maar dat hebben wij toch helemaal niet hier?
6: Nee, ik weet dus niet of dat kort geding überhaupt nog doorgaat. Maar nee. dat blijven we wel volgen. Hij is gisteravond sowieso gespot in een restaurant in het Amsterdamse Okura Hotel. Hij zou per privévliegtuig op Schiphol zijn aangekomen. En ik denk als je concerten mag geven, dat je er ook mag zijn.
5: Dat lijkt me wel, toch?
6: Ja, wordt vervolgd. Dan inwoners van het dorp Weidenest, die komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp en op de muren van het restaurant racistische leuzen werden gevonden tegen de Turkse eigenaren. Nou, als tegengeluid gaan bewoners morgen een groot spandoek ophangen met de boodschap dat er in het dorp geen plaats is voor haat. En dat is dus ook een steunbetuiging aan de eigenaren. Laatste berichtje. Amsterdam komt vandaag met een coalitieakkoord. En er staat nogal wat in. 2500 banen dreigen te verdwijnen.
5: Zo.
6: Bij de Stopera. De toeristenbelasting wordt verhoogd. En autobezitters in Amsterdam gaan meer betalen voor hun parkeervergunning. Ook is het plan om kinderen tot 16 gratis met het OV te laten reizen. En er moet een wethouder senioren komen.
5: Okay.
6: Ook opmerkelijk, er komt geen erotisch centrum in Amsterdam-Zuid. Nou, daar is heel veel over gezegd, ook heel veel tegen geprotesteerd. Dat was bedacht om de wallen, de druk wat van de wallen te halen. Maar ja, bijna niemand zit erop te wachten, de Amsterdammers niet. En dat dreigt dus nu helemaal niet door te gaan.
5: Jij woont in Amsterdam. Hoe kijk jij bijvoorbeeld aan tegen dan zo'n autobezitters die meer moeten betalen voor een parkeervergunning? Wat vind jij daarvan? Jij woont daar.
6: Lastig. Ik vind het lastig. Want ik snap dat we met z'n allen aan het milieu moeten denken.
5: Ja.
6: En dat de stad ook wel groen moet zijn. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld een baan hebt en je moet 's ochtends heel vroeg weg. Ja. Met name als vrouw bijvoorbeeld. En je moet, dan is het wel handig als je een beetje in de buurt van je huis kan parkeren. Dus het is lastig als je. Ja. Het is een lastig dilemma.
5: Dat is niet het enige, hè? Want kijk, heel veel vanaf 2027, 1 januari, is er weer. Die emissieklasse gaat volgens mij weer een stuk, maar bestelbussen en zo mogen ook. Maar dat wordt best een ding, hè? Want als jij straks zou je keukentje willen laten doen, of je moet. Die mensen kunnen. Die komen voor een heel veel duurder tarief bij jou dat maken. Want ze moeten een aparte auto hebben om bij jou te komen. Het is natuurlijk goed om best wel aan het milieu te denken. Maar soms denk ik, gaan we niet een beetje heel ver. En daar ben jij straks de dupe van, want jij woont in Amsterdam.
6: Ja. Maar goed, ik laat mijn keuken daarom ook steeds maar niet verbouwen.
5: Precies, dat is ook een optie. Hè? Gewoon niet doen, mensen.
6: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
5: De keuken is straks net zo oud als pand zelf, hè?
6: Inderdaad.
5: Oké, maar dankjewel. Goed het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het in eerste instantie op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich nu en dan zien. Later in de middag neemt de bewolking toe en vanavond valt er af en toe regen. De temperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan

0: was zo rond de 18 graden, aan de kust iets lager. Verder flink wat wind uit het zuidwesten. Boven land is de wind meest matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig en vanavond af en toe hard.
1: De verkeersinformatie van de ANWB. Het is rustig bij ons in de provincie. 1 vertraging A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Momenteel 9 minuten.

0: Het is Simon Webb bij NH met No Worries.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen, wat wil je liever horen? Is dat bijvoorbeeld keuze A, Aspen Lind met When Susanna Cries?

oké, dat zijn ze. Ja, stemmen voor die keuze A. Esplin met When Susanna Cries. Of kies je voor die keuze B. Kan, hè? Mucha Buena met Real Girl. Stemmen doe je via 088-850-51-52. 088-850-51-52.

0: en John mee. En haar met Turn the Lights Off.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Aspen Lind, When Susanna Cries. Of toch liever keuze B, dat is Mucha Buena met Wizard.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 60% kiest voor die keuze B. Mucha Buena, hoor je bij NH.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week in 1964 vond een van de meest legendarische concerten ooit plaats. De Fab Four traden op in Blokker.
2: Maar de Beatles zijn niet de enige die ooit een iconisch concert hebben neergezet. Wij zetten daarom in Over de Top de meest bijzondere op een rij.
1: Rod Stewart die trad ooit op voor 3,5 miljoen mensen.
2: Ja, en niks heeft meer indruk gemaakt dan Queen tijdens Live Aid.
1: Dit is ook zo'n bizar concert. Het eerste concert in een videogame.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
3: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
10: Ik ben Jasper en ik kom uit Aalsmeer.
11: Ik ben Ludo uit Opdam.
12: Ik ben Mirjam uit Den Helder.
13: Ik ben Arme, ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Anna uit Purmerend.
15: Ik ben Christian uit Amstelveen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Eén minuut over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Inwoners van Weidenes komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp. Op de muren van het restaurant werden racistische leuzen gevonden. In het dorp is geen plaats voor haat, zeggen de bewoners nu. In Amsterdam dreigen 2500 banen te verdwijnen bij de gemeente. Ook wordt de toeristenbelasting verhoogd en de Amsterdamse autobezitters gaan meer betalen voor een parkeervergunning. Een erotisch centrum in Amsterdam-Zuid komt er niet. En in Muidenberg en Almere zijn verschillende honden ziek geworden en overleden na een zwempartij. Mogelijk is de oorzaak een bacterie. Straks meer daarover. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan.
11: Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberg even verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is een uittip.
20: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaaskoppenstad. Op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
19: Dit was een uittip.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: Mooi liedje is dit, toch? Ja. Zoe Levi met Snelle bij NH. Ik zing.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat vandaag één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Bruno de Boer uit Amstelveen. Bruno de Boer is 36 jaar geworden. Nou, Bruno, speciaal vandaag voor jou. Het toetertje, hou je vast. Want daar komt-ie.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088 58 51 52.

0: Stella leeft hier bij en namen de Boston.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe. 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2003. Zo werd het weer een beetje moeilijker om een auto te stelen. Niet dat je dat moest doen, hè, maar het werd toch een beetje moeilijker.
2: Als er in Nederland een auto gestolen is, dan is op het moment dat die aangifte is gedaan, dan is die ook bekend in Duitsland, in België en waar dan ook maar, waar zo'n auto dan ook maar naartoe kan gaan.
3: Je rijdt niet zo 1, 2, 3 meer naar Polen.
2: Nou, je kunt er nog naartoe rijden, maar je loopt goede kans dat je gepakt wordt.
3: Ook wordt meer beveiligingsapparatuur ingebouwd, waardoor diefstal moeilijker wordt. Vooral in trek zijn nieuwe, dure auto's en de hele oude rammelbakken. Bijna 3/4 van de gestolen wagens is teruggevonden. En dat is 10% meer dan vorig jaar.
0: Dat is toch fijn, hè? Als je autootje wordt teruggevonden. Nou, mocht je nou de radio hebben aangezet op 3 juni 2003... dan heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren namelijk een hit met een sample van Half Hoofd.

0: Tina Turner bij NH.
1: We don't need another hero. Over helden gesproken, helden en heldinnen aangeschoven in de studio is Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Wauw, wat een bruggetje, hè?
1: Ja, mooi, hè? Mooi opener ook, hè? Ja, ik wil graag horen dat ik de enige ben die je zo aankomt nog, hè? Bij, dit prachtige bedrijf.
2: Aha, dat je daar uniek in bent.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ben ik daar uniek in?
2: Ja. Af en toe krijg ik ook wel van anderen een compliment.
1: Ja, mag ook.
2: Sorry daarvoor.
1: Is ook terecht, hè? Tina Turner hoorde je bij NH. Het is bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, wat zit er zo meteen in?
2: Nou, je kan in Nederland voor heel weinig een maand lang reizen met de trein door het hele land.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikje anders doet.
1: Ik ben Joke en ik kom uit het mooie Amsterdam.
2: Mijn naam is Dirk Jan en ik lig aan de Nieuwe Meer.
3: Ik ben Danielle en ik kom uit Koog aan de Zaan.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3:30 momenteel. Zandvoort is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Inwoners van Weidenes komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp. Op muren van de restaurant werden racistische leuzen gevonden, gericht tegen de Turkse eigenaren. Als tegengeluid gaan bewoners morgen een groot spandoek ophangen met de boodschap dat er in het dorp geen plaats is voor haat. In Muidenberg en Almere zijn verschillende honden ziek geworden en overleden na een zwempartij. Ze zwommen in het IJmeer. Mogelijk is de oorzaak een bacterie. Bij het hondengedeelte van het strand geldt per direct een zwemverbod. Afgelopen week gingen twee Dalmatiërs dood nadat ze hadden gezwommen aan de kant van Muidenberg. In eerste instantie werd gedacht aan blauwalg, maar uit onderzoek blijkt dat dat niet het geval is. De gemeente Amsterdam gaat nauwer samenwerken met het justitieel complex Zaanstad om Amsterdamse gevangenen beter voor te bereiden op hun terugkeer in de samenleving. Het plan is om al vroeg tijdens de detentie te beginnen met begeleiding op het gebied van werk, schulden, huisvesting en andere basisvoorwaarden. Jaarlijks keren zo'n 1600 voormalige gedetineerden terug naar de stad. Maar voor veel van hen is het lastig om dan een stabiel leven op te bouwen. En dat heeft dus te maken met bijvoorbeeld schulden en gebrek aan huisvesting. De omstreden rapper Kanye West, die deze week concerten geeft in

0: maar dan moet je hem weghalen of het hele concert niet door laten gaan. Maar er zitten er dus 70.000 mensen, die hebben wel een kaartje gekocht. En er komen ook mensen natuurlijk vanuit het buitenland die misschien wel een hotelticket hebben of een hotelkamer en een vliegticket. Ja, het kost best veel geld om zoiets, denk ik, af te blazen, toch?
1: Voor absoluut. Maar het gaat natuurlijk ook om de inhoudelijke argumenten. Dus ik ben heel benieuwd hoe de rechter daarnaar kijkt. En ja, wij blijven dan natuurlijk volgen.
0: Ik ben blij dat ik niet op die stoel zit.
1: Zo is dat. Nog even een laatste uitsmijtertje.
0: Oh, lekker.
1: Ja, in de zomermaanden, of tenminste in één zomermaand, kan je voor €49 kan je een maand onbeperkt met de trein reizen.
0: Oh ja.
1: In de daluren wel. En dat kan vanaf 15 juni.
0: Oké. Okay.
1: Dat ticket gaat Nederland Dalvrij Trein heten. En ja, het is wel opvallend, als het allemaal te duur wordt, kan het kabinet tussentijds de stekker er nog uittrekken.
0: Dat ben je niet.
1: Dat is wel gek.
0: Nou, wat een rare regeling.
1: Kan je gewoon vanaf 15 juni tot en met 31 augustus een maand lang reizen.
0: Ik kan me niet voorstellen dat je dus een abonnement koopt voor €49... dat dan tijdens de helft van het abonnement dat er dan gezegd wordt, jongens, we gaan ermee stoppen. Ja, dan kan het toch niet zo zijn dat je abonnement dan niet meer geldig is? Of is het misschien gewoon dat bedrag, en als het te veel mensen worden, dan stopt het. Dan mag je dus niet meer aanmelden, of dan kan je dat abonnement niet meer
1: dat
0: kopen.
1: Dat denk ik eerder, ja.
0: Lijkt me ook.
1: Dat denk ik
0: dus eerder. Het is wel weer typisch Nederlands dit, hè? We doen het voor de mensen, maar als het te duur wordt, stoppen we ermee, hè, Patrick?
1: Het is wel een goede reclamestunt ook, want dan ga je natuurlijk snel dat abonnement kopen.
0: Nou, volgens mij was dit ook als in eerste instantie bedacht om de werknemers een beetje tegemoet te komen. Omdat alles zo duur is geworden met benzine. Maar heel eerlijk, wie heeft hier baat bij? Want veel mensen beginnen met werken 's ochtends tussen 6 uur en 9 uur. En gaan naar huis als dat klaar is tussen 4 en 7.
1: Ja, maar goed, als je zegt, stel je bent gepensioneerd of je hebt vakantie, dan kan je dus gewoon een maand lang voor zo weinig geld door Nederland reizen.
0: Dat is
1: toch hartstikke leuk.
0: Dat is mooi meegenomen. Maar voor die mensen die werken, die hebben er dus niks aan. Want die mensen die gepensioneerd zijn, ja, het is een beetje lullig om te zeggen, die hoeven niet per se weg.
1: Nou, die willen toch ook een keer wat zien?
0: Tuurlijk, maar het ging juist om de mensen die werken, die elke dag zo'n kaartje moeten kopen, dat zo duur is geworden.
1: Je kan ook thuis beginnen met werken en dan ga je om 10 uur reizen naar je werk.
0: Als dat kan in jouw werkgever, als jij in de fabriek staat, hè, wordt het moeilijk, hè, kroketten te rollen. Ja, ik weet het niet.
1: Oké, nou, het duizelt me nu al.
0: Ja. Maar weet je wat, we trekken toch de stekker eruit na een week, dus het is weer typisch Nederlands.
1: Nee. Nou goed, laten we ervan uitgaan dat het glas half vol is.
0: Ja, dat is misschien beter om te doen. Oké.
1: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Weet je wel, Barbara. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het in eerste instantie op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich nu en dan zien. Later in de middag neemt de bewolking toe en vanavond valt er af en toe regen. De temperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan zo rond de 18 graden. Aan de kust iets lager. Verder flink wat wind uit het zuidwesten. Boven land is de wind meest matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig en vanavond af en toe hard.
0: Dat de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 5 vertragingen. Je krijgt de 2 langs de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol, Burgerveen, 7 minuten. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Akersloot, 5 minuten.

0: Het is The Weeknd. Nee, het is nog geen weekend. Het is The Weeknd bij NH. Met In Your Eyes.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A. Debbie Harry met French Kissing in the USA.

idee dat mag, dat is Bobby Brown met My Prerogative. Oké, kies jij voor die keuze A, Debbie Harry met Friends Kissing. Oh, voor de toch liever die keuze B. Dan kies je voor Bobby Brown met My Prerogative. Stemmen 088-850-5152. 088-850-5152. Dan heb je even de tijd om te stemmen. En in de tussentijd, hè, dat je die tijd hebt, luisteren we naar Gary Moore. De prachtige gitaren van Gary Moore. Still got the blues.

0: Het is Sonmieu bij NH Dog Before the Dawn. Zometeen een 4 uur tijd voor vandaag de dag met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Hondje van het huis.
2: Hondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes. Keuze A, Debbie Harry. En keuze B, Bobby Brown.
2: Hondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, de meeste stemmen, zo'n 80%, kiezen voor keuze A, Debbie Harry, hoor je bij NH.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
6: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
9: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
10: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
11: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Sandy, uit Midwoud.
13: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is bijna 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen wij van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. 6 weken cel voor de Ajax-fans die in Volendam stenen en flessen naar agenten gooiden. In Muidenberg en Almere zijn verschillende honden ziek geworden en overleden na een zwempartij. Ze zwommen in het IJmeer. Mogelijk is de oorzaak een bacterie. En inwoners van Weidenes komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp en op de muren van het restaurant racistische leuzen werden gevonden, gericht tegen de Turkse eigenaren. In het dorp is geen plaats voor haat, zeggen de bewoners. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat 2 mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor 10.000 VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep OM beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de situatie op de weg. Hoe is die, Jelmer?
2: Het is al best wel druk, zeker omdat het pas 4 uur is. Er staan 11 files en ik noem even de langste 3. De eerste, de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en afrit Weidewormen, is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht in. Vertraging loopt op tot 41 minuten. 15 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Vels en Akersloot. En de laatste, de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam uit Zuid. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht en je vertraging loopt op tot bijna 20 minuten.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Vandaag de dag.
24: Met Patricia Nagelke.

83 jaar is hij inmiddels. Sir Paul McCartney. En hij heeft alweer een nieuw album uitgebracht. Dat is toch wel bijzonder. Die heet The Boys of Dungeon Lane. Hij gaat een beetje terug in de tijd eigenlijk naar zijn jeugd. Het is 7 minuten over 4.

0: heel goede middag allemaal op deze woensdag de 3e juni. De week is doormidden, zeggen ze dan.
1: De week is hartstikke doormidden.
0: Voel jij het ook zo, jammer? Dat hij een beetje zo...
1: Ja, ik hoor hem inderdaad wel een beetje schuren. Dus ik heb wel het idee dat hij echt door de midden is.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hoe is de dag tot nu toe verlopen voor jou? Jij was al vroeg in touw, hoorde ik, in het Westerpark met onze eigen Sjoerd... om je voor te bereiden op jouw monstertocht volgende week vrijdag.
1: Monsterlijk. Nou, en ik ben afgepeigerd door die man. Dat is niet normaal. Dus ik ben eindelijk weer een beetje op adem.
0: Ja.
1: Dat is heel erg fijn. Dus ik zit hier nu weer een beetje met rust. Maar ik moest echt even iets van bij komen.
0: Ja, en wie denkt, waar gaat dit over? Jij gaat dus 25 of toch 40 kilometer lopen volgende week vrijdag. Nee, ik vraag het, want het werd jou voorgelegd. Volgende week vrijdag is de wandelvierdaagse in Alkmaar. Wij zijn daar de hele dag live bij. En jij bent zo aardig geweest om te zeggen, weet je wat, dan ga ik wel meelopen met de mensen om het, een beetje hoog te houden.
1: Ik ben niet zo aardig geweest. Ik ben er gewoon ingeluist. Oh. En eigenlijk is het ook zo dat als ik het niet doe, dat misschien wel ontslag dreigt.
0: Oh! Een offer you can't refuse.
1: Ja, precies. Dus ik moet wel.
0: En vanmorgen ben je dus even gaan trainen. Ja. Nou, dat is heel goed.
1: Ja, zeker.
0: We horen er zeker de komende week nog wel meer over deze actie. En Barbara, die is er ook weer bij, zonder bladen, zonder looptraining.
2: Hey, goedemiddag. Ja, nou, nee, ik heb geen looptraining gedaan.
0: Nee.
2: Ik weet wel
0: nee.
2: dat blaren heel vervelend kunnen zijn.
0: Ja, toch?
2: Ja. En je moet echt de beste blarenpluisters kopen.
0: Ja, blarenpluisters. Okay. En ik heb al de tip aan Jelmer gegeven.
1: Oh ja, wol.
0: Wol. Schapenwol, loopwandelwol heet het volgens mij. Kun je gewoon kopen bij zo'n wandelschoenenwinkel.
1: Ik ga vrijdag geen inkopen doen.
0: Heel goed.
1: Om het er levend van af te brengen.
0: Goed, nou, we hebben het nu over lopen. Maar het is eigenlijk vandaag internationale fietsdag. Jawel, zeker.
1: Ach, vind ik eigenlijk leuk hoor,
0: ja,
1: lopen.
0: Ik ook, ja. Nou, een mooie wandeling kan wel heerlijk zijn hoor. Door het bos of...
1: Gaat alleen zo langzaam.
0: Ja, maar dat is juist genieten. Maar goed, op de fiets ga je wat harder inderdaad. En volgens mij wordt er nergens zoveel gefietst als hier in Nederland. Doe eens een gokje van hoeveel fietsen wij hebben in ons land. Wat denk jij? Jammer.
1: Hoeveel
0: denk jij dat wij er hebben?
1: Ik denk 50 miljoen.
0: 50 miljoen. Je gaat gelijk weer een beetje over de top. Maar dat maakt niet uit. Bar, hoeveel fietsen denk jij dat we
2: hebben? Hebben we ook weer?
1: 18
0: we hebben
1: miljoen?
0: Iets van 18, ja, zo ongeveer.
1: Ik denk dat je dat keer 2 plus nog...
2: Anderhalve fiets per persoon.
0: Jij zit heel dichtbij.
2: Echt?
0: Ja. Het zijn er 22,5 miljoen.
1: Oh.
0: En dat komt neer op 1,3 fiets per inwoner. Ja. Maar dat is het enige land ter wereld met meer fietsen dan inwoners.
1: Oh, wat leuk.
0: Grappig toch?
1: Ik dacht eigenlijk dat we het keer 2 moesten doen. Maar dan kom ik nog steeds natuurlijk niet op 50. Dus nee. Ik had eigenlijk 36 willen zeggen. Ja. Maar ik kon even niet rekenen.
0: Ja, toch, ik ken mensen die hebben 6 fietsen.
1: Ja.
0: Ja, echt. Ja. Die gaan dan ook met die ene fiets gaan ze bergfietsen tocht te doen. En met de andere fiets gaan ze weet ik veel wat.
1: Ik heb er ook wel 3.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, ik heb er maar 2.
1: Ach,
0: dat is eigenlijk ook best wel meer dan het gemiddelde.
2: Nee, ik heb er 1.
0: Oh, goed. Nou, ja, dan zitten we hier met het gemiddelde redelijk goed. Goed, de internationale fietsdag is het dus. Maar het is ook de dag dat we gaan horen dat AI... kan natuurlijk heel veel, maar die kan dus ook glas in loodramen maken.
1: Hè? Ja. Wat zeg je nou?
0: Ja, en er is er eentje te zien in Amsterdam binnenkort. Waar precies? Dat hoor je zo.

0: Nieuwe muziek van Somber hoorde je hier bij NH. Homewrecker heet hij.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, we kennen Paradiso allemaal natuurlijk vooral van de prachtige concerten. Maar ooit was het een kerk, dit gebouw. En toen hippies het pand in de jaren 60 kraakten, verdwenen de oorspronkelijke glas-in-loodramen. Maar in de jaren 90 besloot Paradiso om die dan te vervangen door een nieuwe reeks met de titel De Moderne Moraal, ontworpen door kunstenaarsduo Berend Strik en Hans van Houwelingen. In totaal moeten er 16 ramen komen en onlangs werd nummer 12 onthuld. En dat is een opvallende, want voor het ontwerp daarvan werd AI ingezet. Nou, daar gaan we eens even over praten met een van die kunstenaars. Berend, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, begrijp ik dan dat jullie al zo lang, al meer dan 30 jaar bezig zijn met deze reeks ramen voor Paradiso?
3: Ja, dat klopt. We zijn ongeveer in 1992 benaderd. Toen hebben we eerst de opdrachtformulering opnieuw hersteld tot een bruikbaar gegeven, omdat de ramen een soort parameters zouden moeten zijn van een hedendaagse tijd. Die hebben we omgevormd tot parameters van de hedendaagse moraal. En op het moment dat in de maatschappij het gedrag dusdanig verandert dat we er een andere moraal op nahouden, is het eigenlijk een moment om daarbij te kijken of je daar een ontwerp voor kan maken.
0: Oh ja.
3: En een makkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld op het moment dat de wet werd aangepast op het huwelijk, dus dat je niet meer man-vrouw hoefde te zijn om te kunnen trouwen, maar mocht je ook man-man zijn of vrouw-vrouw of man-vrouw. Dus dat
0: het homohuwelijk, ja.
3: Het homohuwelijk, ja, dat is een soort bijnaam ervan.
0: Ja.
3: En dat is inmiddels al 25 jaar geleden. En dan hoorde ik gisteren nog dat de partijen nog bezig zijn met het afschaffen van allerlei dingen. Je bedoelt dat
0: zoiets, als zoiets verandert in ons land, ja, dat is dan voor jullie een aanleiding geweest om daar weer een nieuw raam eigenlijk over te maken in Paradiso.
3: Ja, ja, ja. We hebben toen 25 jaar geleden zijn we dus in het stadhuis geweest van Amsterdam. En daar kwam de hele wereld, kwam dat moment dat de eerste vier gemengde huwelijken tot stand kwamen, is dat over de hele wereld genoteerd. En Nederland, ja, was daar een soort voorbeeld van.
0: Zeker.
3: Dus er zijn, ja, inmiddels veel meer landen gevolgd. Maar dat was 25 jaar geleden, was dat echt groot wereldnieuws.
0: Ja,
3: zeg maar.
0: Absoluut. Ja. Ja, zeker. Dat was echt een belangrijk moment in de geschiedenis, niet alleen van Amsterdam, maar eigenlijk ook van ons land. En zo hebben jullie dus in de loop der jaren eigenlijk grote, belangrijke ontwikkelingen gevat in die ramen. En nu hebben jullie een glas-in-loodraam gemaakt met AI. Hoe is dat gegaan? Hoe werkt zoiets?
3: Nou, alles wat er uitgesproken is in de Tweede Kamer, dat wordt digitaal opgeslagen, wordt genoteerd opgeslagen. En vanaf 2003 tot 2023 hebben we de informatie opgevraagd. Daar kan je gewoon toegang toe krijgen. En dat zijn ongeveer 500.000 handelingen.
0: Ja.
3: Die hebben we gevraagd aan de Universiteit van Eindhoven om ons te helpen om die 500.000 handelingen om die met elkaar in verband te brengen, zodat je kan zien welke partijen welke gedachtegangen hebben en te kijken hoe die tot elkaar in verband staan. Dus eigenlijk, okay, is
0: dus
3: een
0: met
3: soort
0: behulp van AI eigenlijk hebben jullie dat gedaan.
3: Is zo technisch, dan zou je feitelijk, ja, eerder de wetenschappers, want we hebben twee wetenschappers. Dus ja, Pim en Mike hebben zich daarover gebogen. Die hebben daar met een heel team hebben ze dat onderzocht. Hoe je dat met computers dat in, ja, banen kan leiden en kan. Eigenlijk heeft het de staat, het ging over allerlei uitspraken over de Nederlandse staat.
0: Ja.
3: Die heeft zichzelf feitelijk vormgegeven door eigenlijk alleen het digitale materiaal te gebruiken. En die zichzelf vormgeeft. Het is,
0: Ik vind het heel ingewikkeld, Berend. Sorry hoor.
3: Ja.
0: Hoe ziet het eruit? Laten we daar eens even mee.
3: Nou, het is ook ingewikkeld. Ja, want het is een vrij technisch procedé geweest
0: niet, hoor,
3: om al die verschillende uitspraken met elkaar in verband te brengen.
0: Ja, maar hoe ziet het eruit? Als je gewoon ervoor staat, wat zien we dan?
3: Nou, dan zien we dus een een donker getinde ondergrond. En daar hebben we daar zijn verschillende uitspraken van verschillende partijen en ministers en staatssecretaris zijn gebundeld. Daar waar ze elkaar raken en daar waar ze elkaar niet raken. En die elkaar raken zijn gebundeld in bepaalde kleuren. Dus stel dat het wat meer.
0: Het zijn een soort cirkels die elkaar raken of niet raken.
3: Ja, en dan.
0: Als ik het heel simpel samenvat, hè, Berend?
3: Ja, en dan heb je dus in kleuren heb je het opgesplitst. Je hebt wat meer roodachtige uitspraken. Het paarse kabinet zal je uitspreken. Het is wat rood getint.
0: Ja, ja.
3: En die kleurstellingen hebben we gebruikt, die altijd gebruikt worden bij verschillende partijen.
0: Ja.
3: Om op die manier een organisatie aan te brengen en te laten aanbrengen door die computer. Dus,
0: okay.
3: En je kan het vertalen in om te weten hoe ons gedrag is feitelijk veranderd door de digitale dat alles heel digitaal is geworden. En die digitale wereld heeft ons gedrag dusdanig veranderd dat voor ons een momentum was om daar een raam over te maken. Feitelijk de invloed van de digitale wereld op ons menselijk gedrag.
0: Ja, die is gigantisch, die invloed. Dat is wel duidelijk. Het glas is te zien in Paradiso. We gaan allemaal kijken. Dank je wel, Berend, voor je uitleg.
3: Oh, nou, graag gedaan.
0: Berend Strik hoorde je en het raam is dus te zien in Paradiso. Ik denk dat je dan het beste effect hebt van wat het is.

0: Ren, Lenny, Ren. Je hoorde Acta en de Munnik. En straks dan kun je meepraten over doorwerken na je pensioen. Zou je dat doen? Of doe je dat misschien al? En ja, als je dat al doet, ben je dan iets anders gaan doen dan je altijd gedaan hebt? Vind ik ook wel leuk om te horen. Sommige mensen die switchen dan gewoon opeens, gaan een hele nieuwe carrière beginnen. Je kunt meepraten door even te appen of te bellen naar 088-850-51-52. En dan gaan we eerst even naar het nieuws van 16:30 met Barbara. Wat zit erin?
1: Ajax-fans die zich onlangs misdroegen in Volendam, die hebben vanmiddag gehoord wat voor straf ze krijgen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Hallo, ik ben Jan uit de Haarlemse Molenwijk.
8: Ik ben Babs en ik woon in het veelzijdige Krommenie.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30 precies. In Oostwoud is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De eerste twee van de ongeveer 50 Gazanen die met hun studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen, die zijn vanmiddag geland op Schiphol. Ze gaan studeren in Wageningen. Een groep Gazanen vroeg in februari om hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken om Gaza te kunnen verlaten voor een studie of een baan in Nederland. Normaal gesproken kunnen mensen met een visum zelfstandig vanuit het buitenland naar Nederland komen. Maar omdat mensen uit Gaza dat van Israël niet mogen, hadden zij dus de hulp van de Nederlandse overheid nodig. De twee Ajax-fans die de ME aanvielen in Volendam recentelijk, die moeten 2 weken de cel in. En als ze zich opnieuw misdragen, wordt de straf langer. Ook moeten ze schadevergoedingen van €500 betalen aan de slachtoffers. Ajax won op 21 mei van FC Groningen in Volendam. Na afloop probeerden de fans de confrontatie aan te gaan met de Groningen-fans en hun bus te belagen. Nou, de ME moest tussen beiden komen en op camerabeelden is te zien dat de Ajax-fans gericht met zware voorwerpen gooiden naar de politie. Inwoners van Weidenes komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp. Op muren van het restaurant werden racistische leuzen gevonden gericht tegen de Turkse eigenaren. Als tegengeluid gaan bewoners van Weidenes morgen een groot spandoek ophangen met de boodschap dat er in het dorp geen plaats is voor haat. In Muidenberg en Almere zijn verschillende honden ziek geworden en ook overleden na een zwempartij. Ze zwommen in het IJmeer en mogelijk is de oorzaak een bacterie. Bij het hondengedeelte van het strand geldt per direct een zwemverbod. In eerste instantie werd gedacht aan blauwalg, maar uit onderzoek blijkt dat dat niet het geval is. En dan Ajax-fans, ja, die reageren verdeeld op de komst van de nieuwe Spaanse trainer Miguel Angel Sanchez Muñoz, oftewel Michel. Gisteren werd natuurlijk bekend dat hij de nieuwe trainer is van Ajax. En hier hoor je wat Amsterdammers over zijn komst.
10: Ik denk dat ze er een goeie in hebben, maar je moet het altijd maar afwachten. Je moet niet iemand veroordelen voordat hij zijn daden heeft neergelegd op het veld. We kijken redelijk op in Nederland allemaal tegen Jordi Cruijff. En we gaan er maar vanuit dat hij er verstand van heeft gehad.
9: Ja, ik heb dat gisteren meegekregen op Varen Insight. En ik was wel een klein beetje verrast. Want ik hoorde ook dat er weer een Spanjaard is

0: Dan is de taal. Maar we hebben inderdaad Jordi, die heel goed Spaans spreekt. En ja, er zijn toch nog wel meer mensen die een beetje Spaans kunnen, toch?
1: Jawel, jawel. Ja, ja, ik denk wel dat je moet ook genoeg Amsterdammers en Nederlands sprekende misschien hebben. Maar inderdaad, dus laten we het geval voor zien als inspirerend, die Spaans.
0: Zeker. En misschien gaat hij wel heel snel een cursus Nederlands doen. Misschien kunnen wij hem daar wel bij helpen. Dat is misschien leuk voor de sportjongens om hem dat aan te bieden.
1: Goeie.
0: Ja, toch?
1: Goed idee. Wordt vervolgd. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Zo is het. Dankjewel, Barbara. En wij gaan gauw naar Jan Visser. Die weet wat voor weer het wordt.
2: Vanmiddag is het in eerste instantie op de meeste plaatsen droog en laat de zon zich nu en dan zien. Later in de middag neemt de bewolking toe en vanavond valt er af en toe regen. De temperatuur komt vanmiddag niet veel hoger uit dan zo rond de 18 graden. Aan de kust iets lager. Verder flink wat wind uit het zuidwesten. Boven land is de wind meest matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig en vanavond af en toe hard. Komende nacht waait de wind uit het zuiden. En dan morgen overdag in de ochtend buienkansen, soms ook wat zon. In de middag geleidelijk van het westen uit wat droger. Het wordt niet warmer dan 17 tot 18 graden en het blijft flink waaien.
0: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer?
3: Het is druk op de weg en er is ook van alles aan de hand. 16 files, ik noem even de langste, of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot er zijn wegwerkzaamheden aan de gang. 27 minuten vertraging. 26 minuten op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Uit-Zuid. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn daar dicht. Ook 16 minuten op de A10, maar dan knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens. Daar ligt rommel op de weg en dat is een ladder, dus pas op. Gaan we nog even richting de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost. Daar staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. Eén vertraging loopt op tot bijna 20 minuten.

0: Vandaag de dag.
1: Ja, achter de geranium zitten, dat zeggen ze wel eens als je dan met pensioen gaat. Nou, daar hebben heel veel mensen tegenwoordig helemaal geen zin meer in.
2: Dat snap ik ook.
1: Ik snap het ook. En ze zeggen toch ook altijd als je jarig wordt bijvoorbeeld, je bereikt een zekere leeftijd, dan zeggen ze ter troost, ah joh, 65 is het nieuwe 50. Weet je wel, dat soort opmerkingen. Maar ja, dat is denk ik ook zo. En mensen die vroeger 70 waren, waren denk ik ouder dan de mensen die nu 70 zijn.
2: Ja, ik word bijna 28. Nou,
1: ja, dat is
2: dan
1: al bijna
2: 85.
1: Zeker als jij straks 25 kilometer gewandeld hebt.
2: Precies, laten daarom. We dat dus, even ik kan niet wachten op die geraniums.
1: Nee, precies. Nou, maar voor jou dus wel. Maar er zijn dus heel veel mensen, steeds meer mensen, die dat dus gewoon vertikken. Die gaan niet achter die geraniums, die gaan gewoon doorwerken. Of zelfs nog met een hele nieuwe carrière beginnen. Hoorden we gisteren een leuk voorbeeld van, vond ik ook. Van een vrouw die inderdaad opeens medicijnen ging rondbrengen na een leven als...
2: Ja, als zangdocent. Ja.
1: Nou, dat vond ik een mooie aanleiding en inspiratie eigenlijk om daar eens over verder te praten. Omdat we ook gelijk wat appjes kregen van mensen die zeiden, ja, ik ook. We vragen dus vandaag, wil jij verder werken naar je pensioen? Of doe je dat misschien al? En wil je dan hetzelfde blijven doen? Of ga je dan misschien een hele nieuwe carrière beginnen? Iets totaal anders doen.
2: Kan je over meepraten? 088 850 51 52 heeft Jan al gedaan. Die zegt, ik ben 68 en ben officieel met pensioen, maar ik werk nog 2 dagen per week als chauffeur. Het sociale contact vind ik veel te leuk om helemaal mee te stoppen.
1: Oh, ja, kan ik me ook voorstellen. En Kees die zegt, ik ben na mijn pensioen begonnen als vrijwilliger in een museum. Geen betaald werk, maar ik blijf wel lekker actief. Ja, zo is het absoluut.
2: Dat is het ook. En Peter die zegt er nog, voor mij is pensioen echt pensioen. Ik kijk uit naar veel meer vrije tijd en wat meer aandacht voor mijn kleinkinderen.
1: Ja, en Christian op Texel die zegt, nou ja, we zijn net open oma geworden, maar ik denk even goed dat ik wel eventueel misschien wel wil doorwerken.
2: Nou, ook lekker.
1: Ook lekker, toch? Goed, we gaan het hier verder over hebben met Norbert Plotske van uitzendbureau Actief 65+. Goedemiddag, Norbert.
3: Ja, goedemiddag.
1: Ja,
3: hallo.
1: Zie jij die trend ook, dat steeds meer mensen denken, nou ja, ik ben wel met pensioen, maar waarom zou ik achter de geraniums gaan zitten?
3: Nou ja, wij zien die trend zeker natuurlijk. En mensen voelen zich natuurlijk ook veel jonger dan dat ze zich vroeger voelden als de pensioengerechtigde leeftijd ingaat. En dan komen ze onder andere bij ons terecht.
1: Ja, en wat voor cijfers zijn hierover bekend van mensen die doorwerken?
3: Ik heb de precieze cijfers niet. Maar dat het meer is geworden in de loop van de jaren, ja, dat is een ding wat zeker is. Mede ook door de arbeidsmarkt, hè, die heel krap is. En mensen worden toch ook wel vaker gevraagd. Mensen worden ook vaker gevraagd om te blijven in hun oude functie. Wil je nog een half jaar of een jaartje doorwerken? Dat gebeurt natuurlijk ook heel veel.
1: Ja, dus er is een zekere druk vanuit de werkgever soms. Van, joh, je mag dan wel met pensioen, maar we hebben je nog wel even nodig eigenlijk.
3: Ja, nou ja, en dan is ook vaak de vraag van, ja, je werkt 5 dagen, maar wil je nog 2 of 3 dagen blijven werken bijvoorbeeld? Zodat je in ieder geval nog bezig blijft en nieuwe mensen in kan werken. Je hebt natuurlijk heel veel ervaring in ons bedrijf opgedaan. En dat is gewoon heel jammer als dat van de een op de andere dag bij ons verloren gaat.
1: Ja, maar die mensen komen misschien niet bij jou terecht, Norbert, want die blijven gewoon zitten waar ze zitten. Ja. Bij jou komen dus mensen terecht die zeggen, nou ja, ik heb mijn hele leven al gewerkt en ik wil eigenlijk nog wel even door. Hoe gaat dat bij jou? Zijn dat dan inderdaad mensen die dan opeens iets heel anders willen doen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou ja, allereerst wat er gebeurt is dat mensen met pensioen gaan. En dat ze denken, heerlijk. En dan, nou ja, dan gaan ze de tuin doen, dus gaan het huis schilderen. En 2 maanden later zitten ze op de bank en denken ze van, ja, wat nu? Alles gedaan. Dan komen ze inderdaad heel veel bij ons. En dan gaan we vragen, hè, wat wil je? Wil je nog in je oude vak doorwerken? Of zou je wel eens iets heel anders willen doen? Nou, en aan de hand daarvan gaan we proberen voor hun de juiste functie erbij te vinden.
1: Ja, heb je daar een leuk voorbeeld van mensen die dan echt iets anders zijn gaan doen?
3: Nou ja, dat komt eigenlijk heel vaak voor, dat mensen iets anders gaan doen. En dan hebben we, ja, we hebben de gekste soorten klanten in ons bestand zitten. Als voorbeeld hebben we een wormkwekerij als klant.
1: Wormkwekerij? Wat?
3: En een dierencrematorium, om maar zo te noemen. Maar ja, over het algemeen zijn het heel veel reguliere functies, hè, zoals wat je gisteren op televisie gezien hebt. De medicijnenbezorger komt natuurlijk heel veel voor.
1: Ja.
3: We hebben heel veel mensen die bijvoorbeeld technisch werk hebben gedaan, maar dan nog wel ergens klusjesman willen zijn. En dan is het wel iets heel anders. Maar dan zitten ze toch wel een beetje in hun oude vak.
1: Ja. Maar dan net wat vrijer misschien. Hè? Dat
3: wat
1: is misschien
3: vrijer,
1: ook wel zo.
3: Minder werken en
1: wat vrijer. En we krijgen ook nog een appje van Jos, een vaste luisteraar van ons. En die zegt, bedenk wel even hoeveel ZZP'ers wel moeten doorwerken. Hè? Dat is natuurlijk ook een verhaal. Hoor jij dat ook veel bij jou in het uitzendbureau?
3: Ja, het gros van de mensen werkt door omdat ze het leuk vinden. En dan is het de extra verdienst is natuurlijk hartstikke prettig. Hè. Dan kan je een keertje extra op vakantie, een keertje extra uit eten of je auto houden. Nou, dat soort dingen. Dat is natuurlijk een leuke bijkomstigheid. Ja. Het is voornamelijk dat mensen het leuk vinden om nog te werken. En dan de extra bijkomstigheid. En dan zijn de uitzonderingen van mensen die bijvoorbeeld alleen AOW hebben, maar in het buitenland gewoond hebben en een aftrek van hun AOW hebben. Oh. En dan heb je natuurlijk niet zoveel.
1: Nee.
3: En dan is het ook heel prettig om erbij te verdienen.
1: Ja.
3: Dus ja, alles komt een beetje voor.
1: Misschien. Ja.
3: Die ZZP'ers, klopt.
1: Ja. Hey, hoe is dat bij jou zelf tot slot, Norbert? Ga jij door tot je 80ste, denk je, als het een beetje kan?
3: Ja, het simpele antwoord is ja. Ik zie dat natuurlijk en ik vind het werken leuk.
1: Ja.
3: En waarom zou ik stoppen als ik nog door kan?
1: Zo is het ook.
3: En ik ben iemand die zich snel verveelt.
1: Oh.
3: Dus ik ben blij dat ik morgens weer naar kantoor mag.
1: Heel gezond lijkt me dat. Oké, dankjewel Norbert dat je wilt in de uitzending wilde zijn. Norbert Plotske hoorde je van uitzendbureau Actief 65+. En je kunt jouw verhaal ook doen bij ons in de uitzending.

0: Amy MacDonald, This is the Life. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat veel mensen zeggen die met pensioen zijn en op een bootje ergens lekker in de zon zitten. Oh, this is the life.
1: This is the life.
0: Maar niet iedereen zit zo in elkaar, lieve Jan.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee. Er zijn dus ook steeds meer mensen die denken, ik blijf gewoon lekker doorwerken. Met wel inderdaad de voetnoot erbij die Jos maakte. Van er zijn natuurlijk ook ZZP'ers bijvoorbeeld die het gewoon niet hebben kunnen regelen om een goed pensioen voor elkaar te krijgen. En die wel door moeten werken. Maar er zijn dus ook mensen die gewoon uit eigen vrije wil zeggen, ik ga gewoon doorwerken in mijn huidige functie. Of ergens
1: of
0: heel anders. Dat vind ik ook wel stoer.
1: We krijgen echt de leukste appjes binnen. Wim die stuurt namelijk, ik heb geen geraniums, dus ik moet wel door. Met de 73 rijd ik af en toe nog een touringcar. Een kleintje van 9 meter. En dat doe ik met heel veel plezier. En Jelle die zegt, ik ben 77 jaar en ik werk als vrijwilliger. Ik doe de exploitatie van een zwemcomplex en ben warmtecoach.
0: Oh.
1: Warmtecoach.
0: Warmtecoach klinkt heel gezellig eigenlijk.
1: Het klinkt heel kinky.
0: Dat is dan weer in jouw hoofd.
1: Ja. Piet die stuurt, nou, als stoffeerder ben ik geweest, dan ben je blij dat je met pensioen kan. En als je nog fit bent, ja, dat begrijp ik ook wel.
0: Nee, tuurlijk.
1: Heel veel met je lijf.
0: Het moet wel kunnen, absoluut. Ja. En ik denk zeker mensen die hun hele leven, als ze bijvoorbeeld stratenmaker schijnt, heel zwaar beroep te zijn, zijn je knieën misschien kapot, dan ga je natuurlijk niks meer doen.
1: Dan doe je de beentjes omhoog en denk je de groeten.
0: Helemaal gegund ook, ja. Bianca is aan de lijn, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Vertel het eens, Bianca. Hoe is dat bij jou?
2: Ja goed, ik ging eigenlijk juni verleden jaar met pensioen. En toen dacht ik bij mezelf, oh jeetje, wat ga ik nou doen? Ik heb altijd in die bemiddeling gedaan. Ik werk voor de gemeente Amsterdam. En heb altijd hele leuke doelgroepen kunnen bedienen. Mensen zonder uitkering, de verborgen talenten noemen we dat. En toen heeft mijn leidinggevende poppetje trouwens voor mij gepleit dat ik nog even 1,5 jaar bij kan tanken.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja. En het is bijna zover weer, eind dit jaar, december, moet ik afzwaaien.
0: Ja? Nou, of wil je nog even door?
2: Ik wil nog even.
0: Oh. Wat mooi, Bianca. Je houdt gewoon echt van je werk.
2: Ja, het is echt dankbare werk dat ik doe. Mm-hmm. En dat is echt mensen die ondersteuning nodig hebben. Op alle gebieden hoor. Voorzieningen, bemiddeling naar werk, opleiding. Ja, en matching naar werk. Dus dat is het. En dan dacht ik, oh hemel, wat moet ik dan doen daarna? Natuurlijk, ik heb 3 mooie kleinkinderen hoor.
0: Ja, schattig. Ook leuk. Maar, maar dat werk, ik jou zo hoor, vind je het gewoon heel fijn ook dat je iets kan betekenen voor mensen. Dat je echt nog iets kan bijdragen gewoon. Hè? Dat is natuurlijk ook
2: absoluut
0: heel belangrijk. Ja, snap
2: dat
0: ik.
2: Dat is het, ja. Nou. En ik ben net november eind dit jaar ben ik 25 jaar in dienst.
0: Oh.
2: Dus dat is ook nog een bonus. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Nou, heel leuk om je te spreken, Bianca. Dank je wel.
2: Jullie ook bedankt voor de mooie uitzending.
0: Oké, dag Bianca, fijne middag.
2: Dag.
0: We gaan verder met Trix, want die belde ook om wat te vertellen. Trix, goedemiddag. Hoe is de situatie bij jou?
3: Ja, goedemiddag. Nou, ik ben vorig jaar afgekeurd. En ben pas 66 geworden. En ik had echt zoiets van, maar we gaan niet thuis zitten.
0: Nee.
3: Dus toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En in principe doe ik 1 keer per week vrijwilligerswerk op een groep. Met gehandicapten.
0: En werkte jij ook met in die zorg? Of waar kwam je vandaan? Ja?
3: Ik heb eerst heel veel jaren nachtdienst gedraaid, maar dat ging niet meer. En toen ben ik bij die groep waar ik dus nu vrijwilligerswerk doe, ben ik terechtgekomen.
0: Oh, oké.
3: En dat was wel uitstekend.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En dat is dan iets minder belastend misschien voor jou?
3: Ja, en ik kan ook, kijk, ik hoef niet alles meer.
0: Nee, precies.
3: Ik kan zeggen van, dit doe ik niet en dat doe ik niet. En zus, niet dat er heel veel dingen zijn, maar wel bijvoorbeeld zwaar tillen of iemand naar het toilet brengen, dan doe je toch alles met je rug. En dat gaat helaas niet meer.
0: Nee, ik snap het helemaal. Dan kun je toch een beetje blijven doen wat je deed en waar je goed in bent en waar je ook toch een soort vorm van bevrediging uithaalt, waar je blij van wordt, zonder de fysieke belasting. Nou, heel mooi.
3: Prima.
0: Ja, heel goed, Trix. Fijn dat dat kan, hè?
3: Ja, echt wel.
0: Oké. Hey, fijne middag nog, Trix. Dank je voor je verhaal.
3: Eens gelijk.
0: Dag.
3: Doei.
0: Jelmers, ik word helemaal geïnspireerd door al deze mensen.
1: Ik word ook geïnspireerd.
0: Ja, toch?
1: Absoluut.
0: Dat is toch mooi.
1: Zeker.
0: Zou ik ook nog even naar Henk?
1: Ja, Henk, laten we dat ook nog maar even doen.
0: Goedemiddag, want die hangt ook al een tijdje aan de lijn. Goedemiddag, Henk.
4: Goedemiddag, met Henk spreek je mee. Ja,
0: ja, vertel eens, hoe is het bij jou?
4: Ja, prima, ik vaar nou net bij Urk de sluizen uit de Enkhuizendijk door. Oh. Er is vanmorgen meer op, een hoop wind, hoge golven.
1: Oh.
4: Maar in mijn vrije tijd ga ik altijd lekker naar het café helpen op de Wallen.
0: Oh.
4: Dus ook de emballage regelen voor die mensen. De fussen naar beneden, de fussen aanslaan enzovoort en aanvullen.
0: Ja, ja.
4: Verder ja, varen met de boot. En belangrijk is, wat ik al gehoord heb bij sommigen, mensen moeten inderdaad in beweging blijven. Maar mijn vader was 108.
0: Oh.
4: En mijn moeder was 103.
0: Zo.
4: En altijd in beweging geweest, ook toen ze met de zon waren. Dus altijd is heel belangrijk dat mensen in beweging. Ga je stilzitten, ja. Slip je dicht, is het afgelopen.
0: Zo is het. Nou, dat is een goede boodschap. Dankjewel, Henk. Ja, en heel veel plezier met vader nog, hè. Doe voorzichtig.
4: Ja, ik moet hier wat mannelijke meer over de winters aan het aantrekken. Je vissen had het al over 6-7 worden gespeeld.
0: Ja. Echt wel.
4: Dus ik merk het ook wel. Dat komt aan de punt van de boek staan nu.
0: Oh, nou, gauw ophangen en stevig doorvaren.
4: Een uurtje varen, dan ben ik het paard voorbij en dan is het minder.
0: Dan wordt het weer veilig.
4: Als het paard maar voorbij bent.
0: Ja, zo is het. Nou, we duimen voor je, Henk.
4: Oké,
0: dankjewel. Hoi, hoi, doeg. Tot slot nog hele korte appjes.
1: Hele korte appjes. Elmer. Anja die zegt, ik ben met mijn 65ste met pensioen gegaan, maar die heeft daarna altijd gezorgd voor een dierbare. Dat is natuurlijk ook heel mooi. En Jos, nou, dit is de afsluiter. Die stuurt een fotootje met de beste afslag van mijn leven, met pensioen en een palmboom en genieten naar rechts. Heerlijk.
0: Heel goed, Jos. Ja, dat is een mooi motto. En één voordeel van niet meer werken is natuurlijk wel dat je ook geen baas meer hebt, hè?
1: Oh,
0: dat is ook wel weer
1: baas.
0: Leuk. Nou, wij hebben een hele leuke baas.
1: Ik heb een hele leuke baas. Ja, maar jij bent ook ergens mijn baas.
0: Oh, is dat zo? Oké, nou dan gaan we eens eventjes praten. Maar nee, ik denk dat voor veel mensen wel geldt, als je niet meer werkt, dan hoef je niet meer naar je baas. Voor je gevoel, ook al heb je een superleuke baas, maar er is niemand meer die jou vertelt wat je moet doen.
1: En tenzij je dus blijft werken, dan heb je ook nog steeds een baas.
0: Ja, dan heb je wel weer een baas. Nou ja, de Braxtons hebben er een leuk liedje over gemaakt in elk geval.

0: The Braxtons bij NH, Who Was The Boss? En straks het nieuws van 5 uur daarna. Dan hoor je wat een herenboerderij is. Dat is misschien ook nog wel een plek waar je na je pensioen kunt gaan werken.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week in 1964 vond een van de meest legendarische concerten ooit plaats. De Fab Four traden op in Blokker.
3: Maar de Beatles zijn niet de enigen die ooit een iconisch concert hebben neergezet. Wij zetten daarom in Over de Top de meest bijzondere op een rij.
2: Rod Stewart die trad ooit op voor 3,5 miljoen mensen.
3: Ja, en niks heeft meer indruk gemaakt dan Queen tijdens Live Aid.
2: Dit is ook zo'n bizar concert. Het eerste concert in een videogame.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
5: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
10: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
12: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl... en volg een gratis training.
13: Ik ben Ilona en ik woon in Oosloot.
14: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
15: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1:05 en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. De eerste 2 van 50 Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen, zijn vanmiddag geland op Schiphol. Ze gaan hier studeren. 2 weken cel voor de Ajax-fans die in Volendam stenen en flessen naar agenten gooiden. En in Muiderberg en Almere zijn verschillende honden ziek geworden en overleden na een zwempartij. Ze zwommen in het IJmeer en mogelijk is de oorzaak een bacterie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen twee Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer. Hoe is die situatie?
2: Het is druk op de weg. Ja, zeker. Er zijn 18 files. Ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Kooimeer, 36 minuten vertraging. 9 minuten vertraging op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens. Daar ligt rommel op de weg en dat is een ladder, dus pas op. Gaan we nog eventjes richting de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar staat een auto met pech op de A22. En dat was hem.
19: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
20: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
21: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
24: Zitten die mensen op onze zolder?
25: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
24: Hoe dan?
25: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
26: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
28: NH, thuis in heel Noord-Holland.
1: de dag.
3: Met Patricia Nagelkerken.

0: hoorde je van de Schotse band Pilots. Ze hadden een enorme hit hiermee in de jaren 70. Het is 5:10. Een heel goedemiddag.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Ja, je luistert naar mij en naar Jelmer hier in de studio van NH bij Vandaag de Dag. En dat vinden we fijn. Dus,
2: zeker.
0: We hopen natuurlijk dat je lekker blijft luisteren.
2: Tot 7 gewoon, hè?
0: Tot 7 zitten we hier.
2: Jeetje.
0: Daarna is er ook nog heel veel lekkere muziek natuurlijk. Maar dan zijn wij wel weer weg. Naar huis. Ik wou zeggen fietsen, maar dat zijn we dan dus weer niet.
2: Nee, tijdje.
0: Goed, wij gaan nog wel van alles doen. Het komende uur ook.
2: Absoluut.
0: Zoals wat?
2: We krijgen het laatste sportnieuws. En dat gaat over de nieuwe coach van de Ajax. En nu komt hij. Miguel Angel Sanchez Munoz.
0: Oh,
2: was het goed?
0: Ik denk het.
2: Yes.
0: Barbara is hier degene met de Spaanse lover.
2: Oh,
0: dus
2: nou, ik vond
0: het beter
2: eigenlijk
0: beoordelen.
2: Ik beoordeel mezelf, vind het heel goed.
0: Ik vond het ook
2: en
0: goed.
2: Daarna komt Bureau NH. En dat gaat onder meer over een sluwe truc waarmee een peperdure Rolex is gejat.
0: Oh, daar horen we straks meer over. Nu eerst een droom die uitkomt voor de initiatiefnemers van de Herenboerderij in West-Friesland. Ze zijn al 7 jaar bezig en hebben nu eindelijk een locatie gevonden om die droom waar te maken. En Anne van der Graaf is een van de drijvende krachten achter het project. Goedemiddag, Anne.
3: Goedemiddag.
0: Ja, bij een herenboerderij zie ik een prachtige hoeve vormen. Misschien wel met een rietdak, met veel boerenland eromheen en misschien ook nog een mooie oude kas erbij. Maar ik begrijp dat dat niet helemaal is wat jullie herenboerderij inhoudt, hè?
3: Nee, het is meer land, ja. Maar de kas klopt wel, tunnelkassen.
0: Okay.
3: Maar we hebben inderdaad geen hoeve. Maar het gaat vooral over het land waar we voedsel op gaan produceren.
0: Okay, dus jullie hebben nu een locatie gevonden waar jullie kunnen beginnen. En waar een beetje geschikte landbouwgrond ook is. Is dat het?
3: Ja, in West-Friesland is over het algemeen wel goede grond inderdaad, ja.
0: Ja,
3: ja.
0: Ja, dus er staat geen daadwerkelijke boerderij of hoeve op, maar echt gewoon goede grond en misschien nog wat kassen straks of wat tunnels. Waarom wilde jij dit gaan doen? Want je bent er al zo lang mee bezig.
3: Klopt, ja. Ja, ik ben 7 jaar geleden meegeweest naar een herenboerderij, de allereerste in Nederland. Hè, want er zijn inmiddels 26 in Nederland. Dat is in Den Bosch, Wilhelmina Park. En wat we daar zagen was gewoon zo mooi. Hè. Daar hebben ze echt een grote herenboerderij, 20 hectare met varkens, runderen, fruit en dan veel soorten groentes en kruiden. En toen dachten we eigenlijk, we waren met z'n tienen, we dachten we gaan dit gewoon in West-Friesland ook opzetten. Vooral omdat het ook lokaal is en biologisch, duurzaam.
0: Ja, want dat is het eigenlijk wat zo'n herenboerderij onderscheidt van veel andere boerenbedrijven. Dat het echt biologisch is en duurzaam.
3: Klopt. En ook wel dat het dus, we zijn een coöperatie en we hebben leden, huishoudens zeg maar. En we produceren voedsel voor de leden. En we hebben een boer in dienst die daar de leiding in neemt, zeg maar. Maar de leden zelf werken ook mee, zoveel mogelijk.
0: Oh, oké. Okay.
3: Het kan, sommige leden kunnen dat niet, omdat het soms ook gewoon heel druk is. Hangt een beetje vanaf in welke fase ze zijn. Maar we doen het echt samen met de leden. Dus de leden zijn eigenlijk ook economisch eigenaar.
0: Oké. En jullie hebben dus genoeg leden. Alleen de grond ontbrak eigenlijk nog. Dus nu kunnen jullie beginnen. Maar dan heb je natuurlijk nog niet meteen dat je er eten hebt voor mensen. Hè? Want dat duurt natuurlijk toch even.
3: Klopt. We kunnen, het land wat we nu gepacht hebben, daar staan nu bloemkolen op. En die gaan er in augustus uit. En dan kunnen we in september beginnen met de land bewerken. Dus groenbemesters te inzetten. Om weer wat voeding aan die bodem te geven. Want de bodem is gewoon de basis om ook biologisch te kunnen boeren.
0: Ja.
3: En dan hopen we ook in het najaar de tunnelkassen neer te kunnen zetten. Want daarmee vervroegen we ook het seizoen.
0: Ja.
3: En dan kunnen we eerder beginnen met opkweken en met planten inkopen en in die kassen zetten.
0: Nee.
3: Maar inderdaad, voordat de leden pas echt voedsel hebben, ben je zo april is het dan.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat vind ik eigenlijk nog best snel gaan, als je dat zo zegt. En voor hoeveel mensen hebben jullie straks, als alles helemaal loopt, te eten?
3: Ja, goede vraag. Nou, het herenboerenconcept is eigenlijk voor 500 mensen, 500 monden zeggen we ook wel eens, maar dan heb je toch wel 20 hectare nodig, ook als je met vlees wil werken, hè, rundvlees en varkensvlees. Maar wij, dat is ons echt niet gelukt, dus we zijn een beetje gaan downsizen, zeg maar, de afgelopen 7 jaar. Dus we hebben nu 4,5 hectare en we gaan nu voor 350 mensen voedsel verbouwen.
0: Oh, okay.
3: En dan hebben we geen vlees, zeg maar. Dus het is echt vegetarisch.
0: Nee.
3: Ja. Ja.
0: Dus ja. En mensen zijn dus lid van de corporatie. Kunnen jullie nog nieuwe leden gebruiken?
3: Ja, fijn dat je het vraagt, want ik wil heel graag reclame maken voor ons.
0: Okay.
3: Want we hebben nu 93 huishoudens. En we kunnen er nog 70 bij hebben, zodat we bij elkaar 350 mensen hebben.
0: Ja, en moeten die ook allemaal zelf mee gaan werken op het land?
3: Nou, kijk, we vragen wel. Kijk, als we het samen doen, kun je meer doen, zeg maar. Hè? Dus dan kan je meer projecten opzetten. Je kan misschien wat groentes verbouwen die niet heel erg, hè, een beetje exotisch zijn, zeg maar. Maar we weten dat niet alle leden dat gaan doen. Maar we rekenen wel op 10, 20 mensen per dag die toch wel helpen. Ja. Hè, met oogsten bijvoorbeeld, met planten en met onkruid, bieden en schoffelen.
0: Het is veel werk, kan ik je uit ervaring een beetje vertellen. Aangezien ik een volkstuintje heb. En dan weet ik al dat dat veel werk is. Maar als je zo'n groot stuk hebt, dan heb je wel wat handjes nodig. Ja. Maar goed, mensen kunnen zich dus nog aanmelden. En als je lid wordt, dan is het natuurlijk het leuke dat je op een gegeven moment deelt in de oogst. En dat je gewoon lekker eten van het land hebt, biologisch en duurzaam geteeld. Dat is heel mooi. De website is westfriesland.herenboeren.nl. En ik wens jullie heel veel succes, Anne.
3: Dankjewel.
0: Mooi dat het gelukt is.
3: Oké.
0: Dag.
3: Goed. Ja.

0: Yeah. Damiano David hoorde je met Tyla, Now Rogers, Talk to Me.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, dat ga ik zeggen tegen Erik-Jan Brinkman, want het is tijd voor de sport. En Erik-Jan, gisteravond presenteerde Ajax de nieuwe coach, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, als ik het zo goed zeg.
2: Klinkt best goed.
0: Komt in de buurt,
2: ja, klinkt
0: hè?
2: Heel goed, ja.
0: En jij bent bij een diehard Ajax-fan om daar nog eens even over verder te praten.
2: Ja, want dat is de nieuwe trainer van Ajax heeft gisteravond voor 2 seizoenen getekend in Amsterdam. En ze hopen daar natuurlijk op betere tijden. We hadden net die volledige naam met 4 namen. Laurens Oud, diehard Ajax-fan. Hoe spreek jij zijn naam uit? Want hij heeft ook een korte versie, hè?
3: Ik las ergens vandaag online dat het Michel is.
2: Dus een beetje met de nadruk op het laatste gedeelte.
3: Ja, Chel. Dus Michel.
2: Heb je er vertrouwen in?
3: Ja. Op zich wel. Zeker nieuwe ronde, nieuwe kansen. En hij is een team met Jordi Cruijff. En dat is denk ik heel belangrijk.
2: Want technisch directeur.
3: Dat scheelde er nog wel aan de afgelopen jaren. Daarnaast heb ik 2 jaar geleden dat team van hem heel erg gevolgd. Omdat Daley Blind daar speelde.
2: Girona hebben we het over.
3: Sorry, we hebben het over Girona inderdaad. En Daley Blind speelde daar. Die speelde daar overigens alles, dus die mag hij wat mij betreft meenemen. Maar toen was hij gepromoveerd met Girona en toen heeft hij daarna Champions League voetbal gehaald. En sterker nog, in de winter ging hij als koploper de winterstop in. Met andere woorden, dat is dus best wel, dat is alsof je met Volendam Champions League voetbal haalt. En dat is echt wel een unieke prestatie. Enerzijds en anderzijds, dat deed hij met verzorgd voetbal. Dus onder andere Blind, die echt heel veel ballen, linies oversloeg en vooruit voetbalde. Dus verzorgd positiespel, vanuit balbezit. En ik lees hier en daar dat hij dus als verdedigend te boek staat, maar ook als aanvallend. En wat ik toen in ieder geval zag, is dat hij met heel mooi combinatievoetbal resultaat haalde.
2: Ja. Maar als je dan, dat was inderdaad een geweldig seizoen met inderdaad Champions League voetbal. Maar ja, dit seizoen met Girona, gedegradeerd uit die hoogste klasse van Spanje.
3: Ja, ook dat heb ik gezien. En ik vind het een klein beetje scorebordjournalistiek. Want de nummers 12 tot en met 20 konden nog degraderen. Daar zaten onder andere ook Sevilla en Atletiek de Bilbao bij.
2: Dat ook grote clubs zijn.
3: Dat zijn gigantisch grote clubs. Met wereldsterren ook. Hij moest op de laatste dag winnen van een directe concurrent. Dat werd 1-1. En daardoor zijn ze eruit gevlogen. Het gat tussen de nummer 12 en de nummer 20. Of 19 eigenlijk. Want 20 die was de allerslechtste. Was maar 3 punten. Dus hij heeft gewoon een beetje pech gehad. En daarnaast, Frank Rijkaard, gedegradeerd met Sparta, ging daarna naar Barcelona, werd kampioen en won de Champions League. Dus het zegt me niet heel veel.
2: Nee. Je kijkt in ieder geval vooral dat hij aanvallend voetbal gaat spelen. Dat willen natuurlijk de supporters ook bij Ajax. Maar afgelopen seizoen, slecht voetbal, 5e plek. Met deze Michel doet Ajax er mee om de prijzen aankomend seizoen.
3: Nou, dat durf ik zeker niet met zekerheid te stellen of ja op te zeggen. Ik hoop het van ganse harte, maar na zoveel ellende hoop ik het gewoon vooral dat we weer beter voetbal te zien krijgen, leuker voetbal te zien krijgen. En ik heb er zeker wel vertrouwen in, maar ja, het is wel afwachten. Maar in ieder geval. Het lijkt erop alsof er nu bij Ajax wel een plan is. In ieder geval tussen trainer en technisch directeur. En dus we gaan het zien. Hij is ook op tijd aangesteld. Dus hij heeft de tijd voor een goede voorbereiding.
0: Vertrouwen dus.
3: Ik hoop het vooral.
0: Erik,
2: ik hoop het vooral. Ja, het kan alleen maar beter gaan natuurlijk met Ajax, Patricia.
0: Ja, zo is het absoluut. Ja. En ik denk dat iedereen eigenlijk de hoop deelt die Laurens uitspreekt. De hoop dat het beter gaat, maar dat kan ook bijna niet anders. Straks hebben we ook nog de uitzwaaiwedstrijd van Oranje, Erik-Jan.
2: Zeker, die vindt plaats in Rotterdam om kort voor 9 tegen Algerije. En dan vertrekt de Nederlands elftal natuurlijk naar het WK, naar de Verenigde Staten. Volgende week, of aankomende maandag, is dan nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En dan op 14 juni de eerste officiële echte wedstrijd tegen Japan. Laurens, even kort nog. Heb je er zin in het WK?
3: Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ga zoveel mogelijk proberen te kijken.
0: Ah,
4: kijken.
0: Dat is goed om te horen.
2: Alle wedstrijden?
3: Nou, het is een beetje een ongelukkig tijdstip, heel veel wedstrijden. Dus ik ga zeker niet de wekker zetten voor Tunesië tegen Oezbekistan. Maar Nederlands elftal ga ik zeker alles kijken. En ik heb er heel veel zin in.
0: Leuk. We gaan Laurens wel een keertje bellen in de uitzending. Erik-Jan, zeg dat maar tegen hem. Dat vinden we leuk. En vanavond dus Nederland-Algerije. En voor meer regionaal sportnieuws ga je naar onze site en de app. En daar zie je ook wie de nieuwe assistenttrainer van Telstar is. Ja, veel voetbalnieuws dus vandaag. Dankjewel, Erik-Jan Brinkman.
1: Vandaag de dag.

0: Come back and stay for good. Je hoorde Paul Young hier bij NH. Het is bijna 5:30 en straks horen we meer over die sluwe oplichterstruc waarmee een peperdure Rolex is gejat. Eerst het nieuws van 5:30. Barbara, wat zit daarin?
1: In het IJmeer, dus bij Muidenberg en Almere, zijn deze week honden overleden. Zometeen hoor je daar meer over.
2: Dit is een uittip.
3: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Ik ben de meerjaartilversen.
10: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Bentveld is het 18 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De man die deze week overleed bij een steek- en schietincident in Heerengewaard blijkt een man uit Groot-Brittannië te zijn. Dat meldt de politie zojuist. Nog altijd is niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd en wat de aanleiding was. Het gebeurde allemaal bij een bedrijfspand in Heerengewaard. Ook 2 andere mannen raakten gewond. Zij zijn verdachten in het onderzoek. Inwoners van Weidenes komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een restaurant in het dorp. Op de muren van het restaurant werden racistische leuzen gevonden, gericht tegen de Turkse eigenaren. Als tegengeluid gaan bewoners morgen een groot spandoek ophangen met de boodschap dat er in het dorp geen plaats is voor haat. Ook is het een steunbetuiging aan de eigenaren. De 2 Ajax-fans die de ME aanvielen in Volendam moeten 2 weken de cel in. Als ze zich opnieuw misdragen, wordt die straf langer. Ze moeten ook een schadevergoeding betalen. Ajax won op 21 mei van FC Groningen in Volendam. Na afloop probeerden Ajax-fans de confrontatie aan te gaan met de Groningen-fans en ook hun bus te belagen. De ME moest tussen beiden komen en veel Ajax-supporters misdroegen zich. Op camerabeelden is te zien dat er gericht gegooid werd met zware voorwerpen naar de politie. In Muidenberg en Almere zijn verschillende honden ziek geworden en zelfs 2 overleden na een zwempartij. Ze zwommen in het IJmeer en mogelijk is de oorzaak een bacterie. Bij het hondengedeelte van het strand geldt per direct een zwemverbod. Eerder werd gedacht aan blauwalg, maar dat schijnt niet de oorzaak te zijn, want is daar niet aanwezig. Laatste berichtje, een bijzondere prestatie voor scholengemeenschap De Hoge Berg op Texel. Zowel het jongens als het

0: is een beetje wat koeler geworden. Ja. Het was ook niet echt onaangenaam, maar wel behoorlijk wat wind. En qua buien viel het wel mee, hoor, op zich. Maar ja, de bewolking overheerste, af en toe de zon. Dus en nu is het helemaal bewolkt, zeker de laatste uren zwaar bewolkt geraakt. En van het westen uit is een regengebied de provincie binnengetrokken. En het werd overigens nog wel 18 tot 20 graden, maar meestentijds was het maar een graad of 17, zeker aan zee. En dus het is wat koel. En vanavond valt er van tijd tot tijd regen. Later op de avond en de komende nacht is het weer overwegend droog. Hooguit valt er dan nog een enkele bui. En de wind wordt aan de kust krachtig tot hard, uit het zuiden tot zuidwesten. Boven land staat een vrij krachtige wind. Dus het is tamelijk onstuimig.
1: Ja, hè? Toch een beetje herfstachtig, Jan. Maar dan niet heel koud. Het is niet heel koud.
0: Nee, het is niet koud. Nee, zeker.
1: Dat dan weer niet.
0: En dan morgen dan, wordt nog steeds het weerbeeld bepaald door een actieve depressie. Die ligt nu bij Ierland, morgen boven Schotland. In de ochtend vallen er enkele buien. Af en toe is er ook zon, dus een kleine kans op onweer tijdens buien. In de middag lijken de meeste buien vooral over het binnenland te trekken. En wordt het van het westen uit wat droger, af en toe zon. Maar geen hogere temperaturen dan 17 tot 18 graden. En aan de kust af en toe een krachtige, soms in de middag een harde wind uit het zuidwesten. En dan vrijdag wat minder wind, maar nog wel enkele buien. Ook af en toe zon en 17 tot 18 graden. Wat dat betreft verandert er niet veel. In het weekend worden de buienkansen kleiner, meestentijds droog, af en toe zon, minder wind en geleidelijk iets hogere temperaturen.
1: Ja, en als ik nou plannen wil maken om bijvoorbeeld zondagmiddag, ik zeg maar even wat, lekker een buitenlunch te organiseren of een eind te gaan wandelen, is dat dan oké? Of zeg van nou, dan is het toch misschien wel handig om een afdakje neer te zetten.
0: Ja, ik denk dat het zondag met de buien wel meevalt, hoor. Maar ja, dit is wel te doen, denk ik, hoor. Ja. Gezegd. Ja, ja,
1: oké,
0: okay, ja.
1: Goed. Dat is fijn om te horen, Jan. Ben ik blij mee. Ik dank jou zeer en ik wens je een mooie avond nog.
0: Hetzelfde.
1: Joep. Jelmer, laten wij dan eens even kijken hoe het gaat op de weg. Is het nog steeds zo druk?
2: Zeker, 19 files nog. Ik noem even de langste. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot, daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Bijna 20 minuten vertraging. 15 minuten op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. En gaan we nog eventjes richting diezelfde A10, maar dan knooppunt Koenplein richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam de Baarsjes en Landsmeer, 18 minuten vertraging. Ja.

0: bij NH. The best of both worlds.
1: Bureau NH.
2: Bureau NH.
0: Nou, ook deze woensdag is er bij ons op tv en online weer een nieuwe aflevering te zien van ons opsporingsprogramma Bureau NH, gemaakt door Onno Vos. Onno, goedemiddag. We horen zo wat er allemaal in de uitzending te zien is. Maar eerst even goed nieuws naar aanleiding van vorige week.
3: Ja, wederom goed nieuws wil ik erbij zeggen. Want vorige week begonnen we dit gesprek ook met goed nieuws. En deze week wederom een mishandeling die is opgelost. Het gaat om een zaak in Den Helder, waar ik vorige week over vertelde. En we hebben die meneer laten zien in de uitzending. En de dag daarna heeft hij zich gemeld bij de politie. Dus
0: kijk, moet het gaan.
3: Dat zijn de beste.
0: Zeker, ja. En wat zit er deze week in de uitzending?
3: Wederom een mishandeling. Langs de A7 bij Berkhout. Daar zit een groot complex. Tankstation, wasstraat en ook een McDonald's. En er zijn twee mannen door echt een grote groep mishandeld. Je ziet het ook allemaal op camera. En we zoeken nog 6 mensen. En er zijn al 3 arrestaties geweest. We laten die 6 mensen, die staan eigenlijk allemaal goed op beeld. Maar ze zijn mogelijk minderjarig.
0: Ah.
3: En die gaan we dus eerst met een zogenaamde blur even laten zien. Die krijgen de kans om zich te melden. Doen ze dat niet, dan worden ze volgende week in Bureau NH herkenbaar getoond.
0: Ja, en nog even voor mij. Het was dus bij het tankstation langs de A7 bij Berkhout. En wanneer gebeurde dat?
3: Dit gebeurde op 11 april van dit jaar.
0: Oh, dus nog kort geleden. Zit misschien nog goed in het geheugen van mensen die iets gezien hebben.
3: En op de beelden. We hebben ook een totaalshot wat we blurren. Daar zie je echt ontzettend veel mensen. Dus er moeten mensen iets weten. Kan niet anders.
0: Ja. Goed, dat is dus te zien in Bureau NH vandaag. Zit ook iets in over autobranden in Haarlem en Enkhuizen. Wat is daar gebeurd?
3: Ja, dat is wel opvallend. Want dit ligt natuurlijk behoorlijk uit elkaar. Hè? Haarlem en Enkhuizen. Ja. 75 kilometer. Ik heb het even gecheckt. Maar daar is een brand gesticht in november al in Haarlem. En in april van dit jaar in Enkhuizen. En de politie denkt dat het om dezelfde verdachte gaat.
0: Oh.
3: Het zijn in beide gevallen autobranden. En in beide gevallen is het ook vastgelegd. In Haarlem zie je echt een enorme explosie. En we zoeken daar een lange, slanke man van ongeveer 1,90 meter. En de politie is eigenlijk 100% van overtuigd dat deze zaken met elkaar te maken hebben.
0: Oké. Opvallend is dat hij een gebreid mutsje draagt. Dus begrijp ik dat ook goed te zien is op de camera's.
3: Het verschil is, kijk, het is dezelfde man. Maar in Haarlem heeft hij een mutsje op, maar de rand is omgeslagen. En in Enkhuizen heeft hij een pet op.
0: Oké. Goed. Nou, kijken dus naar de beelden en hopelijk dat iemand deze persoon herkent. Tot slot, in de uitzending zien we ook nog een goed voorbereide winkeldiefstal bij een juwelier in Vinkeveen. Wat is daar gebeurd?
3: Ja, dat is eigenlijk wel heel spectaculair, want daar wordt een Rolex gestolen van 42.000 euro. En je ziet op de beelden, het is allemaal vastgelegd op camera, dat die vrouwen die worden binnengelaten, hè, want zo gaat het bij een juwelier. En ze gluren eerst even naar binnen en dan worden ze geholpen. En dan, een van die dames krijgt die Rolex om. En op enig moment is er wat gedoe rondom een creditcard en legt wat cashgeld. En dan zeggen ze van we moeten even pinnen, want we moeten onze limiet verhogen. We moeten terug naar de bank, zeggen ze eigenlijk. En dan gaan ze weg. Wat er in de tussentijd is gebeurd, heeft die mevrouw heel sneaky dat horloge gepakt en deksel op het doosje gedaan en weer teruggegeven aan de medewerker.
0: Ah.
3: En dat is allemaal vastgelegd. En die mevrouw staat bijzonder goed op beeld. We hopen natuurlijk dat iemand haar herkent.
0: Ja, wanneer gebeurde dit?
3: Dit is gebeurd, dan moet ik zelf eventjes spieken. Dit is op 15 april gebeurd.
0: Oké, bij een juwelier aan de Herenweg in Vinkeveen. Het gaat dus om een Rolex die daar ontvreemd wordt op een listige wijze. Het lijkt er een beetje op dat ze dit wel even goed hebben bedacht van tevoren,
3: deze
0: toch?
3: Deze dames, we laten één van die mevrouw zien. Alleen de vrouw die echt die Rolex wegneemt, dat is heel duidelijk. Maar ze komen samen binnen, ze gaan samen weg. Die andere mevrouw lijkt ook wel een rol te hebben, want die medewerker die wordt een beetje afgeleid door beide dames eigenlijk. Ja. Maar die moet steeds een beetje de aandacht verdelen. En daar maken ze handig gebruik van.
0: Ja, goed. Het is wel allemaal te zien op de camerabeelden. En dat is dan weer gunstig. Daarop is die ene dame in elk geval herkenbaar ook in beeld. En dat is te zien in het programma Bureau NH, dat vandaag weer bij ons op tv is. Dat wordt ieder half uur herhaald. Je kunt het bijna niet missen. En anders kun je ook weer kijken bij ons op de website. Er zijn de losse onderdelen ook allemaal te zien. Dat is op nhnieuws.nl. Ik dank je zeer, Onno, dat je weer even bij ons was.
3: Ook bedankt.
0: Tot volgende week.
3: Tot volgende week.

0: State of Independence, wat is dat toch een mooi nummer van Donna Summer. En daarvoor hoorde je nog Mark Cohn en Walking in Memphis. Allemaal mooie muziek hier bij NH. En straks dan heb jij een beetje invloed op die muziek. Want dan gaan we op zoek naar een leuke dagplaat. En ja, dan kun je die inzenden. En die dagplaat gaan we helemaal draaien. Maar absoluut, dat hangt wel vast aan een themaatje.
1: Ja, ja.
0: En daar geeft Jelmer alvast een kleine hint voor. Wat is het thema waar we op gaan zoeken?
1: Over een grootheid, dat kan ik al wel zeggen. Het is een zij. En ik heb hier even een paar van haar befaamde uitspraken. Dan ga ik er een paar doen, kijken of het jou een beetje begint te jagen. Oké, keep smiling, because life is a beautiful thing... and there's so much to smile about.
0: Michael Bublé. Oh.
1: Dat is ook een man.
0: Oh, ja. Zus van Michael Bublé.
1: If you can make her laugh, you can make her do anything.
0: Barbie?
1: I live to succeed, not to please you or anyone else.
0: Nee, ik heb echt geen idee. Okay.
1: Diamonds are a girl's best friend.
0: Ja, oké, dan weet ik het.
1: You know.
2: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
4: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Ik ben Tanja uit Amdijk.
12: Ik ben Ewout uit Hilversum.
13: Ik ben Erika uit Grotebroek.
14: Ik ben Peter uit Bussum.
15: Ik ben Dieneke uit Kleinerood.
16: Ik ben Roy Tjalk en ik kom uit Zandvoort.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:00 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
18: Goedenavond. De man die deze week overleed bij een schietincident in Heerhugowaard blijkt een man uit Groot-Brittannië te zijn. Dat meldt de politie. Nog altijd is niet duidelijk wat er nou precies gebeurd is. Het plan voor een groot erotisch centrum in Amsterdam gaat niet door. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van Pro Amsterdam en D66. En de twee Ajax-fans die de ME aanvielen in Volendam moeten 2 weken de cel in. Als ze zich opnieuw misdragen, dan wordt de straf langer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Jelmer, vertel, hoe staat het ervoor op de Noord-Hollandse wegen?
1: 18 files nog en ik noem even de langste drie. De eerste, de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en afrit Weidewormer, daar liggen voorwerpen op de weg. Een vertraging loopt op tot 17 minuten. Ook 17 minuten op de A10, knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Landsmeer. En de laatste, de N246. Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie een kwartier vertraging.
14: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
22: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
23: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
24: Oh, heerlijk hier, hè?
25: Ja, eindelijk even niks.
26: Het is echt nice.
27: Hola, le pongo dos cervezas.
25: Hola, señor. Sí, 2 bier.
26: Voor mij?
24: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
27: Por favor.
24: Proost. Proost.
28: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: bij NH Disco Inferno, hoorde je. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers zijn natuurlijk onze ogen en oren in de provincie. Zij volgen al het nieuws voor ons. En schrijven dan artikelen voor op de site. En daar zagen wij vandaag een reportage over de inwoners van Weidenes die in actie komen voor de eigenaars van het restaurant dat gisteren afbrandde. Je weet vast nog wel wat er gebeurde. Heftige brand, restaurant vernield. En op de muur werden racistische leuzen aangetroffen. En de politie gaat uit van brandstichting, maar is nog bezig met het onderzoek. Nou, in het dorp is de schrik groot. Ook bij Sanne den Adel. En zij besloot om een actie op touw te zetten om de eigenaars een hart onder de riem te steken. Sanne, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, neem eens even mee om te beginnen naar gisterochtend. Wat kreeg jij zelf mee van de brand? Of hoe hoorde jij ervan?
3: Nou, eigenlijk toen ik wakker werd, keek ik eventjes op mijn Facebook. En daar zag ik in de dorps Facebookgroep een bericht staan dat er brand was en dat de weg was afgesloten. Dat was eigenlijk vooral een praktisch bericht. En nou ja, dat schrik je wel, maar blijft dat een beetje volgen in de loop van de ochtend. En toen kreeg ik ook te horen over die racistische leuzen die er op het pand stonden. En nou ja, dat is eigenlijk wat ik er in de ochtend van meekreeg. En dat bleef de hele dag nog een beetje knagen. Want dat is, nou, ik vond dat wel heel akelig.
0: Ja.
3: Smiddags reed ik er ook langs met mijn dochter. En dan gaan de rillingen helemaal over je rug als je dat ziet. Want die leuzen zijn ook echt best wel zichtbaar nog.
0: Ja.
3: Nou, en toen 's avonds zat ik toch nog even op Facebook te kijken. En ik merkte ook, we hebben zo'n dorpsgroep, dat iedereen er ook wel berichten over bleef delen. En ook wel echt ontdaan was. Eigenlijk wat ik toen alleen maar heb gedaan is de vraag gesteld van wat kunnen we als dorp doen? En kunnen we iets laten horen? En toen ontstond er eigenlijk een soort dorpsbrainstorm online. En daar kwam deze actie uit voort.
0: Ja, wat mooi. En wat is het precies voor actie? Wat hebben jullie bedacht samen als dorpsbewoners?
3: Nou, we hebben met elkaar bedacht dat we een spandoek laten maken. Met daarop een tegengeluid. En dat willen we morgen graag ophangen op de bouwhekken die voor het pand staan. Om zo ook te laten horen dat dat niet, wat daar staat, is niet onze boodschap. En daar staan we niet achter.
0: Ja, want die racistische leuzen lijken gericht aan de eigenaars van het restaurant. Want die zijn van Turkse afkomst. En er staat heel duidelijk van dat de Turken moeten oprotten, zoiets dergelijks. Iets in die richting. Ik kan me ook voorstellen dat in het dorp ook heel veel wordt gepraat over, ja, wie doet dit nou zoiets? Hè? Want het is toch een vrij hechte gemeenschap, denk ik. En een niet heel grote stad waar je in woont, bij wijze van spreken. Nee. Iedereen kent elkaar.
3: Nou, ik merk eigenlijk dat de gesprekken daar nog niet, tenminste die ik heb, gaan daar nog niet eens zo erg over. Maar inderdaad meer van, wat erg dat dit gezegd wordt. En dat inderdaad in onze gemeenschap toch iemand is die dat opschrijft. Ja, je weet ook niet of het iemand uit onze gemeenschap is.
0: Nee, het kan ook zeker wel iemand van buiten zijn. Ja.
3: Zeker, ja. Maar dat we wel vooral willen laten horen van, dit is niet het gedachtegoed van de gemeenschap. En dat is naar de eigenaren van het restaurant, maar ook eigenlijk naar iedereen die zich aangesproken zou kunnen voelen door zo'n leus. Dat is dit is het.
0: Een duidelijk tegengeluid.
3: Ik
0: vroeg me ook af, jij zei dat je daar met je dochter langs reed. En voor jonge mensen is dat misschien helemaal een soort schrikken van, wat is dit nu? Hoe reageerde zij?
3: Nou, zij is 8, dus zij krijgt vooral mee dat er een brand is geweest. En verder heb ik wel uitgelegd dat het ook, misschien, je weet natuurlijk niet precies wat de toedracht van de brand zelf is, maar dat er ook wel gemene opmerkingen op het pand staan. Ja, dat vond zij ook heel erg. Dus zij is meteen aan het nadenken wat ze zou kunnen doen. Maar dat is wat je merkt, iedereen wil heel graag iets doen en iets betekenen. En dat vind ik, dat vond ik ook wel weer heel hoopgevend, dat je dan als dorp zo bij elkaar komt ook weer. En ook met elkaar dan toch iets verzint.
0: Ja,
3: om iets
0: zeker
3: positiefs te laten horen. Ja.
0: Ja, een soort tegengif eigenlijk.
3: Ja, hopelijk is dat
0: Ik kan me voorstellen dat de eigenaars van het restaurant ook vreselijk geschrokken zijn. Nog los van natuurlijk de materiële schade die ze hebben, doordat het restaurant gewoon niet meer open kan. Natuurlijk ook die haatteksten. Zijn er mensen die nog contact met ze hebben gehad? Ik weet niet of zij ook wonen bij jullie in de buurt.
3: Nee, zij wonen volgens mij niet hier in de buurt. En ik zag wel dat zij gisteren op alle steunbetuigingen die op Facebook stonden, dat ze daar wel op reageerden. Gewoon bedankt ook. En dat ze dat heel erg waardeerden. Maar verder hebben wij ook nog, we proberen contact met ze te zoeken, omdat we ze morgen ook graag erbij zouden willen hebben.
0: Oh ja.
3: Maar dat is nog niet gelukt. Dus ik hoop dat ze het op de een of andere manier te horen krijgen.
0: Ja,
3: dat zal uiteindelijk sowieso gebeuren natuurlijk.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Ja, dat denk ik ook. Nou, morgen dus wordt dat spandoek opgehangen en dan is het zichtbaar voor iedereen waar jullie als dorpsbewoners in elk geval voor staan. En ik dank je dat je het even bij ons wilde uitleggen.
3: Nou, heel graag. Dankjewel ook.
0: Oké, goed. Sanne den Adel hoorde je en zij gaan dus morgen in Weidenes een spandoek ophangen na die racistische leuzen die gekookt zijn op de muren van het restaurant dat gisteren afbrandde.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Clapton bij NH en de Forever Man. Het is 7:10. Jammer, dat kan maar één ding betekenen, hè?
1: Dagplaat.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Dagplaat. Wij gaan op zoek naar een leuk plaatje om deze dag straks muzikaal mee af te sluiten. En ook om een beetje bij het nieuws van deze dag aan te sluiten. En vandaag gaan wij een plaatje zoeken naar aanleiding van de verjaardag van een Amerikaanse superster, namelijk Marilyn Monroe. Die zou deze week 100 jaar zijn geworden. En dat wordt in Haarlem groots gevierd tijdens een speciaal festival. Jullie hebben daar eigenlijk in Over de Top, jij en Maarten, al een voorproefje opgenomen.
1: Absoluut.
0: Afgelopen week. Dat was heel leuk, met allemaal mooie plaatjes.
1: Zeker, maar nu is het natuurlijk echt zover. En het is een meerdaags festival, het MM100 Festival. En dat werd op een bijzondere manier afgetrapt. Een bijaardier die speelde namelijk haar grootste hit vanuit de toren van de Sint-Bavelkerk. En dat deed hij niet alleen, dat deed hij samen met de Zaanse impersonator Deborah Monroe. En zelfs Vlaamse fans kwamen kijken.
4: Ja, mijn man verjaart 4 juni. En hij is al heel lang fan van Marilyn Monroe. Dus ja, wij dachten, we maken een weekendje.
5: Ik ben 40 jaar terug, heb ik een film gezien van haar. En ik vond het zo'n charisma dat die vrouw had. Dat ze van niks eigenlijk geklommen was tot een grote filmdiva, zeg maar.
4: We zelfs onze dochter naar Marilyn Monroe genoemd. Ja. Marilyn zeggen wij een beetje op zijn Vlaams. Maar wel juist dezelfde schrijfwijze eigenlijk. Dus Marilyn leeft bij ons verder.
0: Oh, wat grappig. Zelfs een dochter ernaar vernoemd.
1: Leuk, hè?
0: Jeetje, ja, echt heel leuk. Die hele reportage is sowieso heel erg leuk. Want dan zie je dus ook die lookalike die echt best wel op haar lijkt. Totdat ze dan haar mond open doet. Dat is altijd zo grappig, hè? Nee, nou, maar dat bedoel ik niet onaardig. Oh. Nee, maar het is gewoon toch grappig als iemand kan dus van buiten heel erg lijken op iemand. En dan gaat hij of zij praten en denk je, oh nee, het is heel iemand anders.
1: Ja.
0: Dat bedoel ik niet onaardig.
1: Nou ja, maar Ik vind het hartstikke leuk, hoor. Ik vind het nou niet een giga-gelijkenis, maar dat is misschien lullig.
0: Nee, oké. Okay, ja, misschien niet in de details, maar goed, van een afstandje lijkt ze er zeker op.
1: Absoluut. Zeker met die jurk, met die witte jurk is het natuurlijk iconisch.
0: Jullie moeten gewoon even kijken op de site.
1: Absoluut.
0: Op nhnieuws.nl zie je de hele reportage. En dan kun je zelf beoordelen of deze lookalike nou wel of niet lookt of lijkt.
1: Precies.
0: Maar goed, en we gaan dus op zoek naar plaatjes over Marilyn Monroe, over schoonheid. Want ze was natuurlijk beeldschoon. En ook, ze had enorm charisma. Dus ik vind plaatjes over charisma of uitstraling mag ook.
1: Weet je wat we gewoon doen? Wij zeggen Marilyn Monroe. Koppel eraan wat je eraan wil koppelen.
0: Mag ook.
1: Stuur het deze kant.
0: Stuur het even op. Waar dacht jij aan? Ja, ik vind het een goede deal.
1: Ik dacht aan Pharrell Williams.

0: Ja, dat is een lekkere hoor. Daar heb je er een te pakken.
1: Echt,
0: en ik dacht, ik wil gewoon Marilyn zelf wel even horen. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Nou, heerlijk toch? A kiss
1: may be friend. Ja, dit vind ik wel lekker.
0: Ja, ik ben echt altijd zo'n fan geweest van Marilyn. Ik vind haar grappig ook.
1: En, ik vind haar enig.
0: En zo mooi. En ja, die uitstraling van haar is gewoon heel bijzonder.
1: Ja, en ze kon het dus ook echt aanzetten. Dat vind ik ook zo tof.
0: Absoluut. Ja, ja. Een bijzondere vrouw, daar horen bijzondere plaatjes bij. Kom maar door, zou ik zeggen.
1: 088 850 51 52.
0: Zo is het ook. En dan hoor je straks na het nieuws van 6:30 weer of jouw plaatje dit keer de dagplaat is geworden. Die gaan we helemaal draaien.

0: Atomic Kitten en Hole Again. En we zoeken dus plaatjes over Marilyn Monroe. En ja, elk gevoel dat je bij haar hebt mag je doorsturen in de vorm van een plaatje via 088-850-51-52. Dan hoor je zo na het nieuws van 6:30 of jouw plaatje de dagplaat is. En die gaan we helemaal draaien. Barbara, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, vanmiddag was er een kort geding dat draaide om een omstreden rapper, of je nou wel of niet in Nederland überhaupt mocht zijn.
0: Jee.
1: En zometeen, inderdaad, jee, hoor je hoe het is afgelopen.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oef, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
10: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
13: vakantie!
12: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
15: Ik ben Tineke en ik kom uit Heilo.
16: Ik ben Els en ik kom uit Zaandam.
17: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01. In Schagen is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. Rapper Kanye West mag gewoon optreden in Nederland. Het verzoek van het Centraal Joods Overleg om de artiest als ongewenst te verklaren in Nederland is afgewezen door de rechtbank van Amsterdam vanmiddag. De rapper heeft zich in het verleden meermaals antisemitisch uitgelaten en verkocht bijvoorbeeld ook shirts met hakenkruizen. De rechter ziet op dit moment geen aanwijzingen dat de komst van Kanye West een gevaar is voor de openbare orde, dus hij mag gewoon blijven. Zelf zegt hij trouwens dat de uitlatingen te maken hadden met zijn bipolaire stoornis. Nou, gisteravond werd de artiest trouwens al gespot in Amsterdam, dus een inreisverbod, wat de organisatie wilde, was sowieso al lastig. De twee Ajax-fans die de ME aanvielen in Volendam moeten 2 weken de cel in. Als ze zich opnieuw misdragen, ja, dan wordt die straf langer. Ze moeten ook een schadevergoeding betalen en Ajax won op 21 mei van FC Groningen in Volendam. Na afloop probeerden Ajax-fans de confrontatie aan te gaan met de fans van Groningen en ook hun bus te belagen. De ME moest tussen beiden komen en er werd gericht met zware voorwerpen gegooid naar de politie. De eerste 2 van de ongeveer 50 Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen zijn vanmiddag geland op Schiphol. Ze gaan hier in Nederland studeren. De groep Gazanen vroeg in februari om hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken om Gaza te kunnen verlaten voor een studie of een baan in Nederland. Normaal gesproken kunnen mensen met een visum zelfstandig vanuit het buitenland naar Nederland komen. Maar omdat mensen uit Gaza dat van Israël niet mogen, hebben zij dus de hulp van de Nederlandse overheid nodig. En je hoorde het eerder al even, inwoners van het dorp Weidenes, die komen in actie nadat er gisteren brand werd gesticht in een Turks restaurant in het dorp. Op de muren van het restaurant werden racistische leuzen gevonden, gericht tegen de Turkse eigenaren. Maar als tegengeluid gaan de bewoners morgen dus een groot spandoek ophangen met de boodschap dat er in het dorp geen plaats is voor haat. En het is tegelijkertijd ook een steunbetuiging aan de eigenaren. Je hoort Sanne den Adel. En zij is een van de initiatiefnemers.
7: 'S Middags reed ik er ook langs met mijn dochter. Nou, dan gaan de rillingen helemaal over je rug als je dat ziet. Want die leuzen zijn ook echt best wel zichtbaar nog. Ja. Nou, en toen 's avonds zat ik toch nog even op Facebook te kijken. En ik merkte ook, we hebben zo'n dorpsgroep, dat iedereen er ook wel berichten over bleef delen en ook wel echt ontdaan was. Dus eigenlijk wat ik toen alleen maar heb gedaan is de vraag gesteld van wat kunnen we als dorp doen? En

0: Jan Visser.
1: Vanavond is het eerst bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Later op de avond en de komende nacht wordt het overwegend weer meest droog op een enkele bui na. De temperatuur zakt naar een graad of 13 tot 14 en de wind, waaiend uit het zuiden, is langs de kust krachtig tot hard, boven land vrij krachtig. In de loop van de nacht draait de wind naar het zuidwesten. Morgen vallen er enkele buien, maar in de middag lijkt de buiigheid van het westen wat af te zullen nemen. Sommige buien kunnen vergezeld gaan van onweer. De temperatuur komt morgen uit op circa 18 graden en de zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan de kusten op het IJsselmeer. Krachtig in de middag, af en toe hard, windkracht 7.
0: En hoe gaat het inmiddels op de weg, Jelmer?
2: Het is nog redelijk druk, komt mede door het slechte weer. Er staan nog 10 files. Ik noem even de langste. De eerste, de A5, hoofdop richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, 25 minuten vertraging. 14 op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en afrit Weidewormer. Daar liggen nog altijd voorwerpen op de weg. De rechte rijstrook, die is daar dicht. En de laatste, de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Westzaan en Krommenie, 16 minuten.

0: Nelson Smaldu. Münchner Vrijheid, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar een dagplaatje met eigenlijk een beetje een soort onbestemd thema. Behalve dan dat het moest gaan over Marilyn Monroe. Ja. Want die zou deze week 100 zijn geworden, had ze nog geleefd.
3: Zeker.
0: En dat is

0: Helaas niet het geval, maar in Haarlem is er wel een speciaal Marilyn Monroe 100 festival dat de hele week duurt. En vandaag werd er op de Heilige Sint-Bavo-kerk gespeeld op het carillon liedjes van Marilyn. En daar was ook nog een Zaanse lookalike bij. En op de site kun je zien hoe die eruit zag.
1: Ja.
0: Heel grappig.
1: Helemaal leuk.
0: Maar we zochten dus plaatjes over schoonheid, maar ook over alles wat je associeert met Marilyn Monroe.
1: Ja, Marilyn was onze eikpersoon en verder zoek het maar uit. Dat was er een beetje het idee. Nou, Henny, die kwam met deze van Clouseau.
2: Daar gaat ze.
0: Oh ja, zoveel schoonheid.
2: En zoveel schoonheid heb ik nooit gezien.
0: Ja, goeie.
1: Ja, goed bedacht.
0: Goed gekozen.
1: Zeker.
0: Irene dan, die kwam met Marco Borsato.
3: En ze doet iets met mij, ze is vrij. Vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij.
0: Ja, ook een mooie.
1: Zij.
0: Ze doet iets met mij. Ja.
1: Ja, absoluut. Nou, Gerrit die gooit het dan weer meer op de filmstar Duran Duran.
0: Goed nummer dit.
4: Aan film.
0: Lekker hoor. Pepijn die kwam aan met Christina Aguilera.
5: I am beautiful.
0: Ik denk ook niet dat er iemand ooit tegen Marilyn heeft gezegd dat ze niet mooi was, toch?
1: Nee.
0: Dat lijkt mij.
1: Nee, dan heb je wel poep in je ogen. maar dat is zo.
0: Nee.
1: Ik vind deze. Nou, deze is misschien wel mijn favoriet uit de lijst. Vindt hem enige gevonden. Van Marjolein, Rise at Fred.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: zeg.
1: Ja, mooi. Goed gevonden, Marjolein. Leuk. Paul, die kwam met de Temptations. Ook niet verkeerd. Ja, kleine relativering eigenlijk. Schoonheid is alleen maar skin deep. En zo is het natuurlijk ook wel een beetje. Maar Marilyn had eigenlijk meer. Want ze had ook charisma.
0: Ja.
1: Dat kun je niet uit een potje halen of opsmeren. Dat heb je of dat heb je niet, Jelmer.
0: Is het.
1: Zo is het
0: ja,
1: gewoon.
0: Ja, zij heeft ook gewoon niet zoveel potjes nodig. Dus
1: nee,
0: dat is ook
1: dat
0: niet
1: sowieso.
0: Iedereen zo. Nee. Dus, ja, ik weet het niet. Maar goed.
1: Anyways, we gaan op naar de dagplaat van deze dag. Deze woensdag, de 3e juni 2026. Ja, wat is het geworden?
0: Nou, deze wint wel met vlag en wimpel. Het is Cunningham geworden met Norma Jean. Dankzij Marijke, Wil, Jos, Bart, Rob en Fieke.
1: En natuurlijk, want dit liedje gaat over Marilyn.
0: Natuurlijk.
1: Toen ze dus nog Norma Jean heette. Zo is het ook.
2: Dagplaat.

0: WNH, A Kind of Magic. En het is 7:10 geworden. En dat betekent dat we even gaan terugkijken op de dag.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Want het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij thuis nog even moest opbiechten dat hij weer een nieuw idee heeft. Van de wol van 30 schapen een paar 100 sjaals maken.
2: En mijn dochter zegt opeens, als je maar niet denkt dat je die schapenvacht hier onder de overkapping neer kunt
0: leggen. Nee! Dus ja.
2: Ik zeg, pardon. Ze zegt, nou, weet je nog dat gezeik met mama die al dat hout hier had liggen onder de overkapping voor die plankjes?
3: Oh ja, daar was ze niet blij mee.
2: Ja, daar was ze echt niet blij mee.
3: Nee, daar heeft ze nog een paar keer tegen jou verteld ook. Ik gok wel dat jij ergens misschien 1000 bollen wol mee naar huis neemt, jij niet?
2: Oh ja, dat is natuurlijk wel zo, ja. Ah, die kunnen het dan wel even onder de overkapping.
0: Het wordt weer wat. Die man heeft al zulke heerlijk ambitieuze projecten. Dat is grappig.
4: Ja, enig.
0: Het was ook de dag dat Francis bij June tot 2 met een selectievraag voor Pim Pam Pet kwam. Wat vind je in de koelkast bij een bedrijf? Dat had een specifieke aanleiding.
4: Ja, maar die zijn boter was kwijtgeraakt, Maarten. Hoe zat dat nou?
5: Ja, die kwam denk ik helemaal panisch boven. Mijn boter is gestolen. Ja, die arme jongen. Je hoort elke week wordt de koelkast leeggemaakt. Waar mensen er langer dingen in laten liggen.
4: Ja, dan loopt het gewoon weg in feite.
5: Ja, en die persoon die had het niet goed gekeken naar de houdbaarheidsdatum. Die dag weg ermee.
4: Dus boter weg. Ja, dus ik dacht, ja, heel zielig voor jou. Maar misschien moeten we gewoon een grote verpakking boter voor me kopen.
5: Ja.
0: Boter op je hoofd.
4: Nee, dat moeten ze dus niet kopen. Nee. Want de crux is dus dat ze gewoon iedere vrijdag alles weggooien.
0: Ja, dus je moet geen groot verpakking boter kopen. Je moet gewoon een klein kuipje boter meenemen. Ja, maar kleine kuipjes?
4: Ja, maar dat kost elke keer, weet ik veel. Daarom dacht ik, doe nu een grote. Want hier vragen ze 70 cent voor zo'n kuip.
0: Echt waar? Ja, als je zo'n heel pakje koopt en er eentje meeneemt naar je werk elke dag.
4: Ja, maar dat vergeet je, schat. Je weet toch wie ik ben? Dat gaat dus niet goed.
0: Nee, maar dit is dus waarom jij maandag of dinsdag zonder lunch zat.
4: Lieverd, ik ben naar HR gestapt. Oh, ik zeg, dit kan toch niet?
0: Ja, tot de hoogste boombeer.
4: Ja, maar serieus. Ja, het was echt de botergate. Ik
0: met de boter dus niet teruggekregen, want die lag gewoon in de vuilnis.
4: In de vuilnisbak. Ik heb bijna naar Al en H, dan gaat het naar iedereen, heb ik gestuurd. Die heeft mijn boter. Maar toen dacht ik, rustig blijven. Eerst naar HR. Ja.
0: Dat kan wel eens een lekkere blooper zijn. Heb jij mijn boter soms meegenomen?
4: Ja. Ik had al getikt. Ja. Ik had al getikt natuurlijk.
0: Ontspan. Ja. Maar goed, de wijze les is kleine pakjes boter mee.
4: Nee, dat vind ik ook zonde van plastic. Ik vind het niet
0: dat
4: goed.
0: Is waar.
4: Nee,
0: nou, daar heb jij wel een punt. Je zou ook kunnen overwegen om geen boter meer te nemen op je brood.
4: Nou, mijn besparingspoging zit er gewoon niet in.
0: Oké.
4: Ja.
0: Goed, wij hadden het bij ons in de uitzending over pensionado's die na hun pensioengerechtigde leeftijd lekker door willen werken. Luisteraar Bianca is er zo één. Ze mocht 1,5 jaar geleden al met pensioen.
6: Toen dacht ik bij mezelf, oh jeetje, wat ga ik dan doen? Heeft mijn leidinggevende toppetje trouwens voor mij gepleit dat ik nog even 1,5 jaar bij kan tanken. Eind dit jaar, december, moet ik afzwaaien.
0: Ja? Nou, of wil je nog even door?
6: Ik wil nog even.
0: Oh. Wat een lieverd deze vrouw.
4: Zo lief.
0: Ja, ze deed ook werk dat heel belangrijk is.
4: Ja.
0: En, dus ik kan me ook goed voorstellen dat je wel je in wil blijven zetten voor je medemens.
4: Ja, echt een schatje.
0: Ja, goed, ze regelen ook allemaal onderdak en zo voor mensen. Nou, heel mooie verhalen dus allemaal. En morgen is weer een belangrijke dag, want dan vertrekt het Nederlands elftal naar Noord-Amerika. We wensen ze heel veel succes. En wij gaan zo gewoon naar huis vliegen, toch?
4: Wij gaan zo naar huis vliegen, wat dacht je ervan?
0: Fijne avond.
4: Yo.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Dit is een uittip.
10: Ben jij klaar om een tijdreis te maken? Beleef de 16e eeuw in de historische binnenstad van Alkmaar tijdens Kaaskoppenstad op 6 en 7 juni. Koop je tickets online via kaaskoppenstad.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Ik ben Trudy en ik kom uit Bovenkarspel.
12: Ik ben Roelof en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Laurens en ik kom uit Aalsmeer.
14: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
15: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 7 uur.
18: Renate Kok met het NOS-journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon. En dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
16: Non-stop muziek.
17: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week in 1964 vond een van de meest legendarische concerten ooit plaats. De Fab Four traden op in Blokker.
2: Maar de Beatles zijn niet de enigen die ooit een iconisch concert hebben neergezet. Wij zetten daarom in Over de Top de meest bijzondere op een rij.
1: Rod Stewart die trad ooit op voor 3,5 miljoen mensen.
2: Ja, en niks heeft meer indruk gemaakt dan Queen tijdens Live Aid.
1: Dit is ook zo'n bizar concert. Het eerste concert in een videogame.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Henny en woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
1: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
2: Ik ben Leni en ik kom uit Ilpendam. Je zal er maar wonen. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 8 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als J, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat J door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
5: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, ja, dat doet onze gemeenschap pijn.
4: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maandlang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: Ik ben Wil uit Den Helder.
1: Ik ben Colby en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Maarten en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Adrien uit Volendam.
4: Ik ben Astrid uit Schermerhoren.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 9 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
8: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
7: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: percentage Noord-Hollandse hits.
1: Eén voor het geld, twee
2: muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal in Haag.
3: Nick Velderman.
1: Het hele land is rood, wit.
2: Helemaal in Haag.
0: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Joyce uit Annapolona.
1: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
2: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
3: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
4: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
7: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

0: met William van der Locht.
1: 1966.
0: 1986.
1: 1976.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Romy en ik kom uit Zaandam.
1: Ik ben Trace, geboren in Duivendrecht. Woon nu elders, maar ik luister elke dag NH.
2: Ik ben Sissy en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 11 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land, vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week in 1964 vond een van de meest legendarische concerten ooit plaats. De Fab Four traden op in Blokker.
2: Maar de Beatles zijn niet de enige die ooit een iconisch concert hebben neergezet. Wij zetten daarom in Over de Top de meest bijzondere op een rij.
1: Rod Stewart die trad ooit op voor 3,5 miljoen mensen.
2: Ja, en niks heeft meer indruk gemaakt dan Queen tijdens Live Aid.
1: Dit is ook zo'n bizar concert. Het eerste concert in een videogame.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Peter uit Zaandam.
3: Ik ben Maas uit Den Helder.
4: Ik ben Hanneke. Ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hadj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 500. Nummer 66.
2: Met in den
3: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: 1000 van Driesen. Het nhradio.nl.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 1 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: ben Lidwien, verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
1: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 2:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen, en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziekmix.